0: een bericht van het ministerie aan het Amerikaanse parlement. In allerlei steden zijn de afgelopen avond actievoerders de straat op gegaan om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. Honderden mensen fietsten met veel lichtjes door de straten van Amsterdam, Apeldoorn, Den Bosch, Den Haag, Leeuwarden, Middelburg en Zutphen. De actie was georganiseerd door Dolomina onder de noemer De Nacht is ook van ons en wij eisen de nacht op. Aanleiding voor beide campagnes was de dood van Lisa uit Abcoude, die 's nachts na het stappen naar huis fietste. Deze week was het een jaar geleden dat ze werd omgebracht. In Suriname zijn 3 verdachten aangehouden vanwege de vermissing van een Nederlandse filmproducent. Rodney Leisner wordt sinds zaterdag vermist. De Surinaamse politie houdt er rekening mee dat hij om het leven is gebracht. Op een verlaten perceel is een uitgebrande auto gevonden die mogelijk van Leisner was. In een winkelcentrum in Oekraïne zijn zeker 15 mensen om het leven gekomen door Russische drone-aanvallen. De aanval was in de stad Kryvyi Rih in centraal Oekraïne. Het is de stad waar de Oekraïnse president Zelensky vandaan komt. Hij noemt die aanval niks minder dan een daad van terreur. De aanval bestond uit 2 golven. Terwijl reddingswerkers slachtoffers hielpen, kwam een tweede zwerm drones. Zeker 121 mensen raakten gewond. Het weer. In de loop van de nacht steeds meer buien met kans op onweer. Minima tussen 10 en 14 graden. Morgen eerst buien, 's middags ook wat zon en later droog. Het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Gelderland. De Nacht van Gelderland.

Kijk iedere donderdag naar Plaats Delict. Het opsporingsprogramma van Omroep Gelderland en RTV Oost. Politie en justitie vragen je wekelijks mee te denken over misdaden in Gelderland en Overijssel. Want dankzij jouw tips kunnen vele vormen van criminaliteit worden opgelost. Iedere donderdag bij Omroep Gelderland. Plaats

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 3 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In allerlei steden zijn de afgelopen avond actievoerders de straat op gegaan om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. Honderden mensen fietsten door de straten van Amsterdam, Apeldoorn, Den Bosch, Den Haag, Leeuwarden, Middelburg en Zutphen. De actie was georganiseerd door Dolomina, onder de noemer De Nacht is ook van ons en wij eisen de nacht op. Aanleiding voor beide campagnes was de dood van Lisa uit Apkoude, die 's nachts na het stappen naar huis fietste. Deze week was het een jaar geleden dat ze werd omgebracht. De Verenigde Staten gaan honderden miljoenen in achterstallige betalingen overmaken aan de Verenigde Naties. De VN krijgt nog zeker 4 miljard van de Amerikanen. De regering van president Trump wilde dat geld pas overmaken als de VN hervormingen zou doorvoeren, zoals een flinke bezuiniging. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt nu dat dat is gelukt. De regering is van plan om $850 miljoen te betalen aan de VN. Een aanval met een zwaard op een middelbare school in Zweden heeft aan 1 persoon het leven gekost. 3 mensen raakten gewond. De dader, een oud-leerling van 18 jaar, drong afgelopen middag zijn school binnen in Fagersta, zo'n 170 kilometer van Stockholm. De politie heeft hem neergeschoten en gearresteerd. Volgens Zweedse media was hij bekend bij hulpverleners. Op de school was de zomervakantie net afgelopen. Na de vermissing van een Nederlandse filmproducent in Suriname zijn 3 verdachten aangehouden. Het zijn een echtpaar uit Cuba en een Surinamer. Een 4e verdachte, ook uit Suriname, is nog voortvluchtig. Filmproducent Rodney Leisner wordt sinds zaterdag vermist. De premier van Brussel gaat Nederlands leren. Al sinds het aantreden van de Franstalige Boris Dilies is er kritiek op hem omdat hij nauwelijks Nederlands spreekt. Dit terwijl Brussel 2-talig is. Volgende week krijgt hij daarom een stoomcursus. Het weer. De komende dag eerst buien. 'S Middags ook wat zon en later droog. Het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Gelderland. De Nacht van Gelderland.

zin om erop uit te gaan? En kans te maken op een elektrische fiets? Luister dan elke werkdag naar Radio Gelderland en kijk naar Rondje Gelderland op TV Gelderland. Daarin fietsen Frank en Esther langs de mooiste plekjes van de provincie. En jij vindt de antwoorden om mee te doen aan een wedstrijd voor een echte, bijzondere, mooie, dure, luxe, fraaie, waardevolle elektrische fiets.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 4 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Bij een crash van een klein vliegtuig in Kroatië zijn 2 mensen om het leven gekomen. Het ultralight-toestel kwam uit Tsjechië en was op weg naar de Kroatische kustplaats Zadar. Het stortte neer in bergachtig gebied op zo'n 60 kilometer van zijn eindbestemming. Uren nadat de luchtverkeersleiding het contact had verloren, werd het toestel gevonden. Hoe de crash kon gebeuren, wordt onderzocht. De Verenigde Staten gaan honderden miljoenen in achterstallige betalingen overmaken aan de Verenigde Naties. De VN krijgt nog zeker 4 miljard dollar van de Amerikanen. De regering van president Trump wilde dat geld pas overmaken als de VN hervormingen zou doorvoeren, zoals een flinke bezuiniging. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt nu dat dat is gelukt. De regering is van plan om 850 miljoen dollar te betalen aan de VN, blijkt uit een bericht van het ministerie aan het Amerikaanse parlement. In allerlei steden zijn de afgelopen avond actievoerders de straat op gegaan om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. Honderden mensen fietsten met veel lichtjes door de straten van onder meer Amsterdam, Apeldoorn en Middelburg. De actie was georganiseerd door Dolomina met de leuzen "De nacht is ook van ons en wij eisen de nacht op." Aanleiding voor beide initiatieven was de dood van Lisa uit Apkoude, die 's nachts na het stappen naar huis fietste. Deze week was het een jaar geleden dat ze werd omgebracht. Na de vermissing van een Nederlandse filmproducent in Suriname zijn 3 verdachten aangehouden. Het zijn een echtpaar uit Cuba en een Surinamer. Een 4e verdachte, ook uit Suriname, is nog voortvluchtig. Filmproducent Rodney Leisner wordt sinds zaterdag vermist. De politie vermoedt dat hij om het leven is gebracht. Het weer. Vanochtend eerst buien, 's middags ook wat zon en later droog. Het wordt zo'n 20 graden. Vanaf zondag enkele dagen droog. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

0: Deze zomer trek je iedere werkdag door Gelderland. Frank Oosterwegel en Esther Stegeman nemen je mee langs verrassende routes, bijzondere plekken en inspirerende verhalen.
1: De komende 4 weken gaan we dwars door de provincie Gelderland heen fietsen. 20 mooie routes en vandaag starten we in de B-tour.
0: Kijk naar Rondje Gelderland.
1: Ja. Dit is het moment.
2: Dit is de mooiste tijd van het jaar.
1: Is dat zo?
2: Ja, vind ik wel. Ja.
0: Iedere werkdag op TV Gelderland.
3: Heb je wel weer zin? Morgen mag je weer, hè?

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 5 uur.
1: Hier in Boekraad met het NOS Journaal. Bij een bekerwedstrijd in Duitsland zijn tientallen agenten en supporters gewond geraakt. De derby tussen Waldhof Mannheim en FC Kaiserslautern liep uit op rellen. Fans van Mannheim bestormden het veld nadat vanuit het uitvak vuurwerk hun kant op was gegooid. Daar kwamen tientallen ME'ers en agenten te paard het veld op om de orde te herstellen. Enkele supporters werden gearresteerd. 35 agenten raakten licht gewond en tientallen supporters hadden medische zorg nodig. 8 mensen moesten naar het ziekenhuis. Kaiserslautern won de wedstrijd in de verlenging met 1-0. Bij een crash van een klein vliegtuig in Kroatië zijn 2 mensen om het leven gekomen. Het ultralight-toestel kwam uit Tsjechië en was op weg naar de Kroatische kustplaats Zadar. Het stortte neer in bergachtig gebied op zo'n 60 kilometer van zijn eindbestemming. Uren nadat de luchtverkeersleiding het contact had verloren, werd het toestel gevonden. Hoe de crash kon gebeuren, wordt onderzocht. De afgelopen avond zijn honderden fietsers de straat op gegaan om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. In onder meer Apeldoorn, Middelburg, Leeuwarden en Amsterdam voerden ze actie. Het is deze week een jaar geleden dat de 17-jarige Lisa uit Abcoude werd omgebracht toen ze 's nachts naar huis fietste. De Verenigde Staten gaan honderden miljoenen in achterstallige betalingen overmaken aan de Verenigde Naties. De VN krijgt nog zeker 4 miljard dollar van de Amerikanen. De regering van president Trump wilde dat geld pas overmaken als de VN hervormingen zou doorvoeren, zoals een flinke bezuiniging. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt nu dat dat is gelukt. De regering is van plan om 850 miljoen dollar te betalen aan de VN, blijkt uit een bericht van het ministerie aan het Amerikaanse parlement. Het weer. Vanochtend eerst buien, 's middags ook wat zon en later droog. Het wordt zo'n 20 graden. Vanaf zondag enkele dagen droog. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

0: je ook even buurten? Iedere zaterdag tussen 12 en 2 spreek ik, Xandra, mensen uit Gelderse buurten. Wat gebeurt er? Wie woont er? En hoe komt een wijk aan zijn naam? De beste buur, die krijgt een taart. Aanmelden kan buurt@gld.nl.
1: Hey buurman, fantastisch hè?
2: Nou, voor elkaar hoor, buurman. Aan je toe!
3: Well, life on the farm is kinda laid back. Ain't much an old country bollock me can.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 6 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Gisteravond zijn honderden fietsers de straat op gegaan om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. In onder meer Apeldoorn, Middelburg, Leeuwarden en Amsterdam voerden ze actie. De actie was georganiseerd door Dolle Mina met de leuze "De nacht is ook van ons en wij eisen de nacht op." Het is deze week een jaar geleden dat de 17-jarige Lisa uit Abcouder werd omgebracht toen ze 's nachts naar huis fietste. De Verenigde Naties krijgen honderden miljoenen van de VS. De Amerikanen moeten nog zo'n 4 miljard aan de VN betalen, maar wilden eerst hervormingen zien. Ze hamerden onder meer op flinke bezuinigingen. Nu dat is gebeurd, zal de VS binnenkort $850 miljoen overmaken. Na de vermissing van een Nederlandse filmproducent in Suriname zijn 3 verdachten aangehouden. Het zijn een echtpaar uit Cuba en een Surinamer. Een 4de verdachte, ook uit Suriname, is nog voortvluchtig. Filmproducent Rodney Leisner wordt sinds zaterdag vermist. De politie vermoedt dat hij om het leven is gebracht. De premier van Brussel gaat Nederlands leren. Al sinds het aantreden van de Franstalige Boris Dilies is er kritiek op hem omdat hij nauwelijks Nederlands spreekt. Dit terwijl Brussel tweetalig is. Volgende week krijgt hij daarom een stoomcursus. Een bekerduel in de Duitse voetbalcompetitie is uitgelopen op rellen. 35 agenten en tientallen supporters raakten gewond doordat fans van Waldhof, Mannheim en FC Kaiserslautern met vuurwerk gooiden. Enkele supporters zijn gearresteerd. Femke Broeders-Bol heeft het Nederlands record op de 800 meter verbeterd. In het Zwitserse Lausanne liep zij 7 dagen na haar 3de plek op de EK naar een 2de plaats in 1:55.41. Dat is 1300ste sneller dan het 34 jaar oude record van Ellen van Lange dat Broeders-Bol bij de EK in Birmingham al had geëvenaard. Het weer. Vanochtend eerst buien, 's middags ook wat zon en later droog. Het wordt zo'n 20 graden. Vanaf morgen enkele dagen droog. Dit was het NOS Journaal.
0: Gelderland. De ochtend van Gelderland.

0: Deze zomer trek je iedere werkdag door Gelderland. Frank Oosterwegel en Esther Stegeman nemen je mee langs verrassende routes, bijzondere plekken en inspirerende verhalen.
1: De komende 4 weken gaan we dwars door de provincie Gelderland heen fietsen. 20 mooie routes en vandaag starten we in de B-tour.
0: Kijk naar Rondje Gelderland.
1: Ja. Dit is het moment.
2: Dit is de mooiste tijd van het jaar.
1: Is dat zo?
2: Ja, vind ik wel. Ja.
0: Iedere werkdag op TV Gelderland.
3: Heb je wel eens

0: Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In meerdere steden heeft de actiegroep Dolle Mina's opnieuw aandacht gevraagd voor de veiligheid van vrouwen door fietsend de straat op te gaan. Honderden mensen deden daaraan mee, onder andere in Amsterdam, Apeldoorn en Middelburg. Ze hadden borden bij zich met teksten als Veilig uit, veilig thuis. Het bredere initiatief Wij eisen de nacht op ontstond vorig jaar na de dood van Lisa uit Abcoude. Deze week was het een jaar geleden dat ze om het leven werd gebracht. De Verenigde Staten gaan honderden miljoenen aan achterstallige betalingen overmaken aan de Verenigde Naties. De VN krijgt nog zeker 4 miljard dollar van de Amerikanen. De regering van president Trump wilde dat geld pas overmaken als de VN hervormingen zou doorvoeren, zoals een flinke bezuiniging. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt nu dat dat is gelukt. De regering is van plan om 850 miljoen dollar te betalen aan de VN. Bij een bekerwedstrijd in Duitsland zijn tientallen agenten en supporters gewond geraakt. De derby tussen Waldhof Mannheim en FC Kaiserslautern liep uit op rellen. Fans van Mannheim bestormden het veld nadat vanuit het uitvak vuurwerk hun kant op was gegooid. Daarna kwamen tientallen ME'ers en agenten te paard het veld op om de orde te herstellen. Een paar supporters zijn opgepakt. 35 agenten raakten lichtgewond en tientallen supporters hadden medische hulp nodig. 8 mensen moesten naar het ziekenhuis. Kaiserslautern won de wedstrijd in de verlenging met 1-0. Femke Broeders-Bol heeft het Nederlands record op de 800 meter verbeterd. In het Zwitserse Lausanne liep zij 7 dagen na haar derde plek op de EK naar een tweede plaats in 1:55.41. Dan het weer. Vanochtend veel buien. Vanmiddag geleidelijk minder regen en af en toe zon. Het wordt 20 graden. Morgen zon en wolken. Dan wordt het 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ismaël, dankjewel. Goedemorgen.
0: Zin in Zaterdag.

0: Ik sta weer tot uw dienst. Dat is mooi ambtelijk gezegd. King, Love and Pride, maar de verbinding is close. Met lekkere muziek deze ochtend hoor. Van Elvis de Pelvis onder meer, Taylor Swift, de Traveling Wilburys en Guus Meeuwis en nu Dusty.
1: Zin in Zaterdag.

0: Zin in zaterdag op Radio Gelderland. Ik ben Joost. Aangenaam wakker worden. En het nieuws van dit moment, dit is er aan de hand in de provincie. Bij een zware mishandeling aan het zeepad in Harderwijk is iemand ernstig gewond geraakt. Het slachtoffer werd buiten bewustzijn aangetroffen. De dader vluchtte na de mishandeling en is voor zover bekend ook niet aangehouden. En er was een overval bij een woning aan de Stationsweg in Oosterbeek. Agenten zoeken nu naar een man van ongeveer 1,80 meter. Hij heeft een snor, draagt een zwart pak met daarop de tekst ERTRA, E-R-T-R-A, en heeft een muts op. Nou, voor zover die kleren nog bij zich heeft natuurlijk. Maar de politie adviseert om de man in ieder geval niet zelf te benaderen. Bel dan gewoon 112 als je hem ziet lopen. Dit vond ik ook mooi om te horen. Lieslot en Niels die hebben samen met een vriendengroep in Nijmegen een huizenrij gebouwd.
1: Onze dag begint met de deuren open doen en dan gaan de kinderen naar buiten en die weten elkaar om wat te vinden. Soms eten we samen aan het eind van de dag.
2: Is het ook wel eens dat het ergens wringt?
1: Zeker. We hebben bijvoorbeeld geprobeerd om een gezamenlijke grasmaaier aan te schaffen. Ja. En dat is niet gelukt.
0: Oké, ja, dat zijn van die kleine beslommeringen en zo, hè? Vereniging van eigenarenbeslommering, zal ik maar zeggen. En na races in Frankrijk, Duitsland en Engeland is één ding wel duidelijk. De Apeldoornse motocrosser Shana van der Vlist. Ja, zij is in topvorm. Ik weet niet of je het al meegekregen hebt. Mooie foto's heb ik al voorbij zien komen op web en app hier bij Omroep Gelderland. En de nummer 4 in de WK-stand heeft dit weekend tijdens de WK-strijd een duidelijk doel hier in de provincie. Hoger eindigen natuurlijk. Uiteindelijk wil ze in de top 3 van de wereld komen. Het Rossen is haar met de paplepel ingegoten. Zeg je dat zo? Ja, dat zeg ik.
3: Mijn vader en mijn broer die crossen allebei ook. En dat is vanaf kleins af aan. En zo ben ik er ook eigenlijk ingerold. Het rijden zelf, proberen ervan te genieten. Niet te zenuwachtig te zijn. En ja, iedereen om me heen hopelijk een leuk weekend te geven.
0: En zo crossen wij naar de trein van Guus Meeuwis. Ja, en dit blijft toch echt een mooie hit, hoor. Het is toch wakker, natuurlijk.

0: Taylor Swift op Radio Gelderland. I knew it, I knew you. En die Traveling Wilburys, dat is ook zo'n lievelingetje van mij.
1: De plaat bij de dag.
0: Wat is er vandaag nou aan de hand bijvoorbeeld in provincie over zo lang geleden op deze dag? En dat is te koppelen aan een plaat, dat is eigenlijk de vraag. En de eerste keuze komt van mij en het volgende uur mag jij los. Heb jij zin in een liedje waarvan je denkt, nou, daar wil ik zaterdag wel lekker mee doorkomen. Mag je dat nu alvast laten weten in de app. Omroep Gelderland app downloaden. Mocht je dat nog niet gedaan hebben, rechtsbovenin even op het spraakwolkje klikken. Komt het helemaal goed. Je mag het inspreken, inzingen, intypen. Oké, nou, laat het maar weten. Nu dus mijn keuze. Of eigenlijk is die ook mede mogelijk gemaakt door meerdere luisteraars die ik erover gehoord heb al vandaag in de app, dus dat is fijn. In 1969, na jaren afwezigheid van de concertpodia, treedt hij op, hoor, Elvis Presley in Las Vegas. En dat is dan nu 57 jaar geleden. Dus, dachten velen, zullen we dan even Las Vegas draaien van Elvis. Die plaat die komt uiteindelijk uit 1964. Nou, ik doe het.
2: Ladies and gentlemen, Elvis has left the building.
0: Nou.
1: De plaat. Bij de dag.
0: Hij is er juist weer ingekomen in de building.
3: Bright light city, gonna set my soul, gonna set my soul on fire. Got a whole

Elvis dus weer op het podium, 57 jaar geleden, in Las Vegas. Hoe toepasselijk deze plaat bij de dag is. Straks dus jouw beurt. Laat het weten waar je zin in hebt vandaag. Ga ik de Dire Straits?

0: En Dire Straits op Radio Gelderland, Lady Rider. 7:30 geweest inmiddels. In Ruurlo is het 12,5 graden. En in Zuilichem, gemeente Zaltbommel, 13,2. Dit is het belangrijkste nieuws uit Gelderland op dit moment. Bij een zware mishandeling aan het Zeepad in Harderwijk is iemand ernstig gewond geraakt. Het slachtoffer werd buiten bewustzijn aangetroffen. De dader vluchtte na de mishandeling en is voor zover bekend nog niet opgepakt. Op meerdere plekken in de provincie is gefietst voor de landelijke actie De Nacht is ook van ons. Dat gebeurde ook in Zutphen. En ze vroegen daarmee aandacht voor veiligheid in de openbare ruimte. Burgemeester Wiemar Jager die gaf op het stationsplein de aftrap. Aan het begin sprak de politie een man aan die deelnemers lastig viel. De tocht werd daarna begeleid door handhavers. Wil je nu meer nieuws checken uit de provincie? Check dan even Web&F van ons.
1: Zin in Zaterdag.

0: zomer trek je iedere werkdag door Gelderland. Frank Oosterwegel en Esther Stegeman nemen je mee langs verrassende routes, bijzondere plekken en inspirerende verhalen.
1: De komende 4 weken gaan we dwars door de provincie Gelderland heen fietsen. 20 mooie routes en vandaag starten we in de B-tour.
0: Kijk naar Rondje Gelderland.
1: Ja. Dit is het moment.
2: Dit is de mooiste tijd van het jaar.
1: Is dat zo?
2: Ja, vind ik wel. Ja.
0: Iedere werkdag op TV Gelderland.
3: Heb je wel weer zin? Morgen mag je weer, hè?

of, Paying the Price of Love. Het kan eigenlijk allebei, hè, maar de titel is echt Paying. Soms verzin je er een letter bij. Maar laten we het wel bij het juiste eind houden, meneer Brouwer. Goeiedag, dit is Radio Gelderland Zin in Zaterdag. En volgende week gaan we weer een vierde e-bike weggeven. Je hoorde het al, hè, even over Rondje Gelderland. Het fietsprogramma dat je kan volgen op TV Gelderland. Volg dat volgende week ook vooral weer. En beantwoord dan de dagvragen. En wie weet win jij dan volgende week die fiets. Volgende week vrijdag de vierde en laatste fiets van deze zomer. Zo direct Sven Versteeg met Blikkendag. En dat liedje dat is eigenlijk ontstaan net na coronatijd. Want hij kwam in coronatijd kwam die met vrienden bij elkaar. En toen dronken ze gezellig met elkaar blikjes bier. Het kan ook alcoholvrij zijn trouwens. En daar kwam dat liedje uit, Blikkendag. Dat hoor je na Chicago.

Laten we een blikje open trekken, dat dacht Sven Versteeg in coronatijd. En dat werd een hele happening met vrienden bij elkaar. En zo kwamen ze vaker samen en ontstond ook dat liedje. En er zit ook een beetje zon, het woord zon zat erin. Of iets met weer in ieder geval. Dat is een mooi bruggetje zometeen om even contact te zoeken met

0: CCR, Creedence Clearwater Revival. Donnie, goeiedag.
1: Goedemorgen.
0: Het weerbeeld voor vandaag. Toch wel met hier en daar een zonnetje volgens mij, of niet?
1: Ja, klopt inderdaad. Ziet er nu ook nog best wel prima uit. Maar vanuit het noordwesten komen er wel wat buitjes dichterbij. Maar ik denk dat het op heel veel momenten ook gewoon droog gaat zijn vandaag, hoor. Met temperaturen vanmiddag uiteindelijk van zo'n 19 of 20 graden. Dus wel even met een schuin oog die radar in de gaten houden. Maar over het algemeen best prima vandaag.
0: Ja, want ik loop eigenlijk deze hele week nog gewoon met korte mouwtjes rond.
1: Ja.
0: En zo'n gevoel ook heb ik daarbij.
1: Ja, snap ik wel. Nee, die kan je op zich denk ik ook wel aanhouden met het weer wat we volgende week gaan krijgen. Oh. Maar misschien eerst nog even de morgen. Ja. Dan zien we temperaturen van een graad of 20. En dan is die kans op een bui nog wat kleiner. Dus morgen ziet er wat dat betreft ook ideaal uit voor als je buitenplannen gepland hebt.
0: Nou, dat is mooi, want je kunt nog heel wat gaan doen in de provincie. Daar hoor je nog meer over in deze Zin in Zaterdag. Mm-hmm. En laten we het dan straks even wat meer over de komende dagen en de nieuwe week gaan hebben. Dat lijkt me interessant. Dankjewel voor nu, Donnie.
1: Tot de volgende.

Ben de zaterdagkrant al een beetje voor je aan het doorbladeren. De plaat bij de dag, heb je er een? Laat hem even weten. Dan draaien we die zo. Het zou de Achterhoekse Tour kunnen gaan worden. Zoals het er nu uitziet. Veel Achterhoeks wordt aangevraagd namelijk. Dit was in ieder geval niet Achterhoeks. Dat hoor je, want dat is Gloria Gaynor. Net als Mr. Big trouwens.

0: Nu de tuin in Wageningen. Van sierbestrating tot kunstgras. We hebben het allemaal. Kom langs in onze showtuin of kijk op nudetuin.nl.
1: Een betrouwbare boot kan levens redden. Voor eilandbewoners in Tanzania is medische hulp nu uren of zelfs dagen weg. Voor zwangere vrouwen, baby's en kinderen betekent dat soms het verschil tussen leven en dood. MIVA maakt zorg wereldwijd bereikbaar. Jouw gift voor ambulancevervoer het levens. Doneer nu op miva.nl/radio.
2: Groot assortiment keramische terrastegels bij Nu de Tuin in Wageningen. Nudetuin.nl.
3: Wilt u ultiem comfort en optimale hygiëne op het toilet? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet. Van advies tot vakkundige montage zonder hak- en breekwerk binnen een halve dag. Meer info op velunova.nl.
4: Ontdek jouw droominterieur bij Helmink Wonen en Keukens in Vorden met ons unieke interieurplan. Meer info op helminkwonen.nl/interieuradvies.
3: U wast uw handen toch ook met water? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet.
5: Radio Gelderland. Het nieuws van 8 uur.
6: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Het is de VS en Canada niet gelukt om een handelsakkoord te bereiken. Daarom heeft de VS aangekondigd importheffingen op te leggen op bepaalde Canadese producten van 50%. Die tarieven zouden vandaag al moeten ingaan. Het besluit van de Amerikaanse regering komt na 3 extra dagen van overleg in Washington. Omdat er geen akkoord werd bereikt, heeft Canada de onderhandelaars teruggehaald. De Canadese premier Carney noemt de wijzigingen van de VS en de voorgestelde voorwaarden oneerlijk. Hij zegt dat Canada de nieuwe tarieven dollar voor dollar zal vergelden. Bij een bekerwedstrijd in Duitsland zijn tientallen agenten en supporters gewond geraakt. De derby tussen Waldhof Mannheim en FC Kaiserslautern liep uit op rellen. Fans van Mannheim gingen het veld op nadat ze waren bekogeld met vuurwerk vanuit het uitvak. Tientallen ME'ers en agenten te paard kwamen daarna in actie om de orde te herstellen. Een paar supporters zijn opgepakt. 35 agenten raakten licht gewond. Tientallen supporters hadden medische hulp nodig. 8 mensen moesten naar het ziekenhuis. Kaiserslautern won de wedstrijd in de verlenging met 1-0. Bij een crash van een klein vliegtuig in Kroatië zijn 2 mensen om het leven gekomen. Het toestel kwam uit Tsjechië en was op weg naar de Kroatische kustplaats Zadar. Het stortte neer in bergachtig gebied op zo'n 60 kilometer van zijn eindbestemming. Uren nadat de luchtverkeersleiding het contact had verloren, werd het toestel gevonden. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt nog onderzocht. Femke Broeders-Bol heeft het Nederlandse record op de 800 meter verbeterd. In het Zwitserse Lausanne liep zij 7 dagen na haar 3e plek op de EK naar een 2e plaats in 1:55.41. Dan het weer, vanochtend veel buien, vanmiddag geleidelijk minder regen en af en toe zon. Het wordt 20 graden, morgen zon en wolken bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Ismaël, dankjewel. Een liedje over slavernij, seksueel geweld en racisme. Ja, dat klinkt lekker voor de zaterdag, maar toch is het een fijn liedje. Alleen spelen de Rolling Stones het eigenlijk nooit meer live.
8: Isolatie, check. Nieuw glas, check. Vloerverwarming, check. Maar kan die vloerverwarming eigenlijk wel in combinatie met een vloer van echt hout, laminaat of PVC? Zeker kan dat. Maak een afspraak in de showroom bij Van Manen Vloeren in Barneveld. Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Van Manen. Kijk maar op vanmanenvloeren.nl.
9: Bij Nama altijd de scherpste prijs, het beste advies en het grootste assortiment van Gelderland. Laminaat, tapijt of verf? Jouw thuis begint bij Nama.
10: Nieuwe bestrating nodig voor tuin of terras, maar weet je niet precies wat je wilt? Kom dan inspiratie opdoen in de showtuin van A18 Sierbestrating en laat je adviseren. Je vindt A18 Sierbestrating aan de Fabriekstraat in Doetinchem. Kijk op a18sierbestrating.nl.
9: Nama. Meer keuze, meer stijl, meer Nama. Kijk op nama.nl.
4: Op zoek naar een nieuwe keuken en de nieuwste keukentrends? Deze vind je bij Lusink Keukens in Apeldoorn. Bij ons geniet je van transparante en schappelijke prijzen. En zorgen we voor een perfecte uitvoering, van planning tot montage. Loop gezellig bij ons binnen. Of maak een vrijblijvende afspraak op lusinkkeukens.nl.
11: Zaterdag.

Ruim baan voor de saxofoon in het liedje van Sting. En dat mag er wel wezen. John Mayer straks nog voor je. Billy Joel en wat heb ik nog meer klaarstaan? Onder meer de Blow Monkeys, dus dat is genieten. En jouw keuze natuurlijk. Een nieuwe plaat die bij deze dag past. Nu blader ik in Zin in Zaterdag even door de kranten. De bijzondere verhalen die ik ben tegengekomen. In Trouw bijvoorbeeld. De reis die de zwangere Hoesna maakte. Ze vluchtte met haar 7 kinderen voor de oorlog in Soedan. En met een hoofddoek knoopte ze de 2 kinderen tegen haar buik. Zeer indrukwekkend om te lezen. In de Volkskrant gaat het over ultrahardlopen. Waar vroeger de marathon gold als het summum van uithangingsvermogen, lijkt die grens steeds verder op te schuiven. Wat drijft mensen om vrijwillig tientallen, soms honderden kilometers achter elkaar te lopen? En hoe verantwoord is dat eigenlijk? Nou, het boek The Rise of the Ultra Runners wordt aangehaald, waarin een Britse journalist een gedurfd experiment met zich aangaat. Hij wil ontdekken of hij het in zich heeft om ultralopen te worden. En hij ontdekt dan eigenlijk dat het ultralopen meer is dan alleen maar dat lopen. Het zit dus ook gewoon in je kopje dat je het wil blijven doen en blijven doen. Indrukwekkend verhaal in de Gelderlander lees ik. Huisarts Mascha Gesthuizen probeerde alles om van haar depressie af te komen. Toen dat na 10 jaar eindelijk lukte, wist ze niet meer hoe je gewoon je leven leeft. En was ze haar vak kwijt. Een doosje antidepressiva staat in de krant, bleek niet de oplossing. En alle denkbare combinaties van medicatie die volgden hielpen haar evenmin, zeg maar. En pas toen ze een behandeling vond die wel aansloeg, was ze 10 jaar verder. En dat staat dus helemaal in de krant gereconstrueerd. Mooi om te lezen ook. In de Telegraaf gaat het over verhuren. Want ja, het lijkt dan zo makkelijk. Je overwintert in Frankrijk of Spanje. Werkt dan 5 maanden remote op Bali. En verhuurt dan ondertussen je huis in Nederland. Maar er zitten haken en ogen aan. Zegt nu de vereniging Eigen Huis in de Telegraaf. De grootste fout is te denken dat het verhuren van je huis met een paar klikken op een verhuurplatform geregeld is. Maar er zijn natuurlijk allerlei extra bijkomende kosten. VVE-regels, lokale kosten, afvalheffingen, de belastingdienst die om de hoek komt kijken, toeristenbelasting. Nou, noem maar op. En ik wil nog even het AD aanhalen. Nederland zit te springen om mensen die met hun handen kunnen werken. Kopt de krant. Nou, VMBO raakt nog verder in het verdomhoekje. Toch raakt het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs, het VMBO, verder in uit de gratie, moet ik zeggen, niet in de gratie, maar uit de gratie. In 10 jaar tijd nam het aantal eerstejaarsleerlingen met 20% af. Het is wat ik deze ochtend in de kranten even heb geknipt. Zeg maar de krantenknipsels hier op Radio Gelder. George Michael komt eraan, Andreas en Gerard Joling. Dit is Linda.

0: Radio Gelderland Zin in zaterdag met George
1: de
0: Michael.
1: De plaat bij de dag.
0: En ik heb het genoegen met Wil. Goeiedag.
2: Goedemorgen.
0: Ja, ik kreeg een berichtje van je. En jij schrijft, laten we eens aandacht besteden aan Moest. En dat is een Achterhoekse band, hè?
2: Ja, dat is een band. Die jongens die komen uit Vragen, een omgeving.
0: Ja, en die hebben een debuutalbum uitgebracht. Rond heet dat. Moest, is dat gewoon moeten, volgens mij, in het Achterhoeks? Ik denk het wel. Ja, dat is gewoon.
2: Ik zal je heel eerlijk zeggen, ik heb geen idee, want ik ben zelf geen Achterhoeker. ik kom hier dus helemaal niet vandaan.
0: Nee.
2: Maar ik hoorde deze plaat bij de platenzaak in Winterswijk.
0: Oh.
2: En ik was ontzettend verrast over de kwaliteit van en de nummers, maar ook hoe dat die opgenomen was.
0: Oh, en toen dacht je dat dit kan in onze Achterhoek.
2: Ja, nou, er gebeuren hier wel meer mooie dingen. Maar ik had iets van, dit album moet gewoon mee en ik ga jullie even laten weten dat het bestaat.
0: Nou, mooi zeg, dat je op die manier de binding zoekt met de band via de radio en zo. Ik hoop dat ze het ook doorgronden. En leuk dat je ons even die band meer leert te doorgronden, zeg maar. Want het klinkt inderdaad erg leuk. We hebben een liedje samen even gekozen van dat album rond. En jij kwam met Weltrusten. Dat vind je een mooi nummer, hè?
2: Dat vind ik een heel mooi nummer. Het is nog een beetje vroeg om wel rust te zeggen.
0: Ja,
2: gezegd,
0: eigenlijk wel. We zijn net wakker geworden natuurlijk. Ja, dus.
2: Ja, jullie belden mij ook wakker.
0: Ja. Oh.
2: Maar dat geeft niet. Maar dat is gewoon een heel mooi nummer waar eigenlijk een beetje heel veel dingetjes muzikaal in zitten. Waar je heel goed kan horen dat deze band echt potentie heeft om toch wel wat te gaan bereiken.
0: Oké, volg die band op. Oh, jij zei, de band heet trouwens Noest, hè? Niet Moest.
2: Noest.
0: Je hebt het over Moest in de mail, maar het is Noest. Ja, we moeten het Noest, wel goed zeggen. Ja. Noest. Noest. Dus kom ik weer met mijn vertaling moeten. Nou, wat betekent Noest in het Achterhoeks? Je mag het even laten weten in de app. Ik draai dat nummer en dankjewel dat je er even over wilde vertellen.

0: Ja, ik ben er inmiddels achter. En het leuke is, Will is gewoon schilder. Hij vroeg deze plaat aan. Hij weet het zelf niet eens, maar hij weet het nu. En Noest, zo heet de band, die hoorde met het nummer Weltrusten. Wij dachten eerst Moest, maar het is Noest. En daar kwam ik achter toen ik het nummer opzocht. En dat is gewoon een knoest in het hout of een kwast in het Achterhoekst.
1: Voor sport, bad, beach en outdoor ga je naar Intersport Megastore Four Seasons. Op 4500 vierkante meter een uitgebreide collectie topmerken onder één dak. Bij Intersport Megastore Four Seasons in Duiven parkeer je gratis voor de deur.
2: Hey, Leen hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken, makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unikslapen.nl.
1: Bij Intersport Megastore Four Seasons, de grootste outdoor- en wandelcollectie van Midden-Nederland.
3: Uniek slapen, hooglaagbedden van een vertrouwd familiebedrijf. Ga naar uniekslapen.nl.
4: Een betrouwbare boot kan levens redden. Voor eilandbewoners in Tanzania is medische hulp nu uren of zelfs dagen weg. Voor zwangere vrouwen, baby's en kinderen betekent dat soms het verschil tussen leven en dood. MIVA maakt zorg wereldwijd bereikbaar. Jouw gift voor ambulancevervoer het levens. Doneer nu op miva.nl/radio.
0: Half negen geweest. Even de temperaturen checken. In Ruurlo 12,5 graden op dit moment. En in Ommeren 14,3. Het belangrijkste Gelderse nieuws krijg je voor je kiezen. Een zware mishandeling in Harderwijk aan het zeepad. Daarbij is iemand ernstig gewond geraakt. Het slachtoffer werd buiten bewustzijn aangetroffen. De dader vluchtte na die mishandeling en is voor zover bekend nog niet opgepakt. En op meerdere plekken in de provincie is gefietst voor de landelijke actie De Nacht is ook van ons. Dat gebeurde onder meer in Zutphen. Daar vroegen die fietsers aandacht voor veiligheid in de openbare ruimte. De burgemeester daar, Wimar Jeger, gaf op het stationsplein de aftrap. Aan het begin sprak de politie ook nog een man aan die deelnemers lastig viel. De tocht werd daarna begeleid door handhavers.
5: Bij Maron Meubels en Keukens in Terborg profiteer je nu van mooie kortingsacties. Het Pannenkoekhuis Schaarsbergen. De ideale locatie als begin of eindpunt van een gezellig dagje uit. En vlakbij Burgerzoo en het Openluchtmuseum. Pannenkoekhuis Schaarsbergen. Kijk op pannenkoekenhuis.nl.
6: Prachtige sieraden, stijlvolle horloges en schitterende trouwringen vindt u bij juwelier Anne Nienhaus in Euding, Duitsland. U kunt bij Anne Nienhaus iets moois kopen voor uw partner, familielid of bekende. Maar er staat u ook niets in de weg om iets moois voor uzelf te kopen. U slaagt gegarandeerd bij Anne Nienhaus in Euding.
7: Ja, we hebben thuis zonnepanelen, isolatie, dus best goed bezig. Maar ja, wat doe ik met mijn gezellige oude open haard? Daar zijn hele mooie oplossingen voor die veel schoner en voordeliger stoken. Met de haarden en kachel van Harlekijn in Beneden Leeuwen. Door het vuur. Kijk op harlekijnkachels.nl.
8: Heel veel bekende merken bij juwelier Robers in Vrede Duitsland. Van Rado, Ebel, Certina, Citizen, tot Niesing, Fopen, Alcoro en trouwringen van 123gold.de. Vind ook uw vrije sieraad bij juwelier Robers in Vrede Duitsland.
9: Zelfstandig mobiel blijven? Scootmobiel Centrum Arnhem staat voor persoonlijke aandacht, goed advies en maatwerk. Of kies voor een gratis proefrit aan huis. Wij helpen u ook met WMO en PGB aanvragen. Scootmobiel Centrum Arnhem of kijk op scootmobielcentrum.com.
7: Isolatie, check. Nieuw glas, check. Vloerverwarming, check. Maar kan die vloerverwarming eigenlijk wel in combinatie met een vloer van echt hout, laminaat of PVC? Zeker kan dat. Maak een afspraak in de showroom bij Van Manen Vloeren in Barneveld. Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Van Manen. Kijk maar op vanmanenvloeren.nl.
9: Zelfstandig mobiel blijven? Kom langs bij Scootmobiel Centrum Arnhem in Duiven.
10: Nee, nieuwe leesbril nodig?
11: Mijnleesbril.nl.
12: Nu de tuin in Wageningen. Van sierbestrating tot kunstgras. We hebben het allemaal. Kom langs in onze showtuin of kijk op nudetuin.nl.
13: Duizenden vrijwilligers, één passie. Het Bloemencorso Lichtenvoorde. Een bloeiend spektakel met 18 grote dahliawagens. Corso Kids, fanfares en theater. Dit wil je niet missen. Zondag 13 september in Lichtenvoorde. Voor tickets en info, bloemencorso.com. Groot assortiment kunstgras bij Nudetuin in Wageningen. Kijk op nudetuin.nl.
14: Kuipers Badkamers in Huissen. Al 25 jaar uw badkamerspecialist.
15: Zin in Zaterdag. Joost Brouwer.
0: Goedemorgen.

It doesn't have to be this way. Namens de Blauw Monkeys, ook een goeiemorgen. Zin in zaterdag, ik ben Joost. Straks genieten van Jan en Zinnie natuurlijk. De hoop op zaterdag even buurten met Xandra. En dan vanaf 2 uur nieuwe alle 13 goed. En dat zijn natuurlijk meer dan 13 platen die je daar hoort. Maar wel allemaal classics of vergeten pareltjes met Erik dus vanmiddag. Genieten hier bij Radio Gelderland en ook veel te doen in de provincie. Je kan in Borculo manden vlechten. Je kan naar Huntepop, waar Suzanne en Freek optreden in Ulft. Maar je kan ook naar de koepelgevangenis in Arnhem. En daar wordt gepingpongd. Ik wil er zo alles over weten na Alex Moore.

0: Mr. Wanda's Fever Dream. In de koepelgevangenis in Arnhem gaat het gebeuren vandaag. Sportbedrijf Arnhem en Tafeltennis Nijmegen die organiseren daar dus een dag die in het teken staat van plezier, ontmoeting en beweging. Martijn Spithoven, goeiedag. Jij bent er als het goed is, of ben je aan het pingpongen al? Nee, je bent
1: er
0: toch?
1: Nee, ik ben er zeker. Ja, ik ben er.
0: Okay. Ja, en zijn ze in Arnhem niet een beetje jaloers dat het jullie gelukt is als Nijmeegse club om die locatie te claimen eigenlijk?
1: Nou, ik denk eigenlijk andersom. Ik denk dat ze stiekem wel blij zijn dat wij het initiatief hebben genomen. En zij kunnen lekker meedoen zonder het hoeven te organiseren.
0: Oké, ja, dat is ook zo natuurlijk. Jij bent de voorzitter hè, van Tafeltennis Klopt. Nijmegen. Was het dus niet zo moeilijk om voor elkaar te krijgen daar? Of?
1: Nee, we kregen het initiatief vanuit sportbedrijf Arnhem en de koepelgevangenis om langs te komen. En ja, het is natuurlijk een prachtige locatie. Dus het enige wat hoefde te regelen was de tafels. Nou, dat is gelukt. Ja. Dus vandaag kunnen we lekker aan de slag.
0: Oké, ja, dat is natuurlijk een hele happening natuurlijk. Want dat is een soort grote verhuizing dan. Hè?
1: Om ja, we hebben gelukkig elders tafels kunnen regelen. Dus niet onze eigen tafels. Maar een mooi bedrijf die heeft de tafels neer kunnen zetten. Dus dat staat er strak bij.
0: Oké, ja, dat je niet te veel hebt hoeven alles van Nijmegen naar Arnhem hebt moeten halen. Maar leuk dat, de sportclub of in ieder geval het sportbedrijf Arnhem, in ieder geval tafelverenigingen, ook niet uit de gemeente zeg maar uitnodigen. Dan kun je een beetje beschrijven hoe dat er dan uitziet nu met die tafels in die gevangenis?
1: Ja, het is in de grote centrale hal, natuurlijk een grote cirkel. En in de helft van die cirkel staan de tafels opgesteld. En voor de rest is de ruimte geschikt om lekker buiten kletsen, een drankje te doen. En met elkaar verder bij te kletsen.
0: Ja, en dat allemaal tussen die oude cellen en tralies.
1: Ja, ik hoop dat niemand straks vast komt te zitten.
0: Oké, bij verlies dan ga ik de cel in of zo.
1: Dan moet je de cel in, ja precies. Ja.
0: Lijkt me ook best wel een uitdaging om te spelen in zo'n koppelgevangenis vanwege de akoestiek en zo. Is dat een beetje geschikt voor al dat pingpong?
1: Nou, heel eerlijk, eigenlijk is het niet helemaal geschikt. Dus het wordt mooie herrie straks, maar tegelijkertijd is dat ook wel weer de charme van de plek. Dus daar gaan we ook wel gewoon van genieten.
0: Ja. En tafeltennis associeer ik niet bepaald meer eigenlijk met een stoffig imago. Zullen best een paar mensen zijn die dat nog vinden. Maar als je dat wel denkt, dan is de sfeer van zo'n gevangenis erbij wel hip natuurlijk. Dus dan kom ik ook uit bij het doel van de dag. Ja, ik had het net al een beetje verwoord eigenlijk. Jullie zeggen het zelf al, plezier, ontmoeting en beweging.
1: Nou, exact. Kijk, we hebben best veel leden in Nijmegen, 330 stuks. En ook in Arnhem leeft het tafeltennis. Maar dat is natuurlijk altijd ruimte om extra mensen te werven. En het is ook leuk om andere doelgroepen juist te zien. En ook mensen die misschien niet als eerste instantie aan tafeltennis denken, maar eerst als avondje uit en dan misschien toch verliefd raken op het spelletje.
0: Ja, en dan is er ook nog inderdaad voor mensen die bijvoorbeeld niet heel goed zijn in het spelletje, maar toch even de sfeer willen proeven of familie willen zien spelen, de pingpongparty nog, hè?
1: Ja, klopt. Dus vanmiddag is er echt een toernooi voor mensen die ook competitie spelen. En vanavond is het voor iedereen toegankelijk van 7 tot 10. En dan is het lekker rond de tafel spelen, even borrelen, muziekje erbij. Dus dan is het echt een lekker laagdrempelig instappen.
0: Nou, mooi. En als je een strafblad hebt, maar wel al je straf hebt uitgezeten en toch een beetje heimwee hebt naar je tijd in de cel, dan kan je nog een mooie sportieve dag beleven.
1: Dan moet je zeker komen. En ik heb ook begrepen dat als je de ervaring hebt in de cel, werd veel getafeltennis. Dus misschien zijn er ook wat talenten te vinden.
0: Oké. Hey, veel pingpongplezier daar. Martijn Spithoven, geniet van deze mooie dag in de koepelgevangenis in Arnhem. Daar gaat het allemaal gebeuren. Hoi.
1: Dat gaat lukken. Dankjewel. Hoi.

0: Even de heerlijke kokoskoek wegwerken die ik net heb gekregen van Jan Doop. Hij is zo te horen hoor. Nog een uurtje, dan is hij er met Cindy samen natuurlijk. Een nieuwe De Hoop op zaterdag. En nu Donnie. Donnie, goeiedag. Nou ja, je hebt er even op moeten wachten. Maar wij horen je altijd graag over het weer natuurlijk. Maar ik wilde voor Tops nog eventjes uit laten zingen natuurlijk.
1: Ja, dat snap ik helemaal. Ja. Ook belangrijk.
0: Hey, en het weerbeeld is toch eigenlijk keurig, hè? Zou je kunnen omschrijven, toch?
1: Ja, het valt inderdaad helemaal niet tegen. Er trekken vanmiddag nog wel enkele buien over de provincie. Maar ik denk dat het op de meeste plaatsen, op de meeste tijden gewoon droog gaat zijn. Met ook flink wat ruimte voor de zon daarbij. Temperatuur uiteindelijk zo rond 19 of 20 graden. Er waait wel een uiteindelijk vrij stevige noordwestenwind. Dus misschien laat hij het voor het gevoel ietsje kouder aanvoelen.
0: Oké, en hoe gaat zich dat verder ontwikkelen?
1: Nou, vanavond dan is het dan overwegend droog. Temperatuur zakt naar zo'n 15 of 16 graden rond zonsondergang. In de nacht zijn er nog wel brede opklaringen. En daarna kan het nog wel aardig gaan afkoelen naar zo'n 9 of 10 graden. Best wel een frisse nacht dus. Dus ook als je er morgen vroeg uit moet, eventjes die extra jas aan. Maar dan kan die in de middag gewoon weer uit. Want dan hebben we temperaturen van 20 of 21 graden. Het blijft gewoon de hele dag droog. Met daarbij flink wat ruimte voor de zon morgen.
0: Oké, dat is mooi. En klein tipje voor maandag en dinsdag.
1: Ja, maandag dan gaat de temperatuur verder omhoog. 22 graden dan, met flink wat zonneschijn. En dinsdag dan gaan we zelfs weer naar 24 of 25 graden. En daar hebben we waarschijnlijk dan ook de woensdag en de donderdag mee te maken. Maar dan zou je de radar echt in de gaten moeten gaan houden. Want dan neemt wel de kans toe op stevige regen- en onweersbuien.
0: Oké, dat is wel mooi voor mensen die, zoals ik bijvoorbeeld, vaak in het weekend werken. Die hebben dan maandag en dinsdag gewoon lekker eigenlijk een beetje weekend, hè? Of vooral die maandag dan. Lekker
1: dan ziet het er wel heel goed uit, inderdaad.
0: Heerlijk, hè? Dankjewel, Donnie.
1: Tot de volgende.

0: Gezond zitten? Zo zit dat. Gartner Ergonomische Meubelen uit Nijmegen is er voor de gezonde werkplek thuis en op kantoor. Ook voor relax ontspanningsfauteuils kunt u bij Gartner terecht. Zorg goed voor je lichaam en kijk op gartner.nl.
1: Grijp nu uw kans.
2: Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
3: Ten Brundel Wonen is de expert op het gebied van wonen en slapen. Met ons brede assortiment en deskundig advies helpen we om uw woning comfortabel en stijlvol in te richten. Laat je inspireren in onze showroom in Wiel. Of kijk op tenbrundelwonen.nl.
2: Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
4: Radio Gelderland. Het nieuws van 9 uur.
5: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. TikTok heeft met een schikking een einde gemaakt aan een rechtszaak die de Amerikaanse overheid tegen het bedrijf had aangespannen. De aanklacht was dat kinderen onder de 13 zonder toestemming van de ouders een account op TikTok konden openen. Dat was in strijd met de wet. TikTok zou de privacy van kinderen niet genoeg beschermen. Om niet te worden vervolgd betaalt TikTok het Amerikaanse ministerie van Justitie nu $400 miljoen. Het bedrijf ligt ook in Europa onder vuur. Het is de VS en Canada niet gelukt om een handelsakkoord te bereiken. Daarop heeft de VS aangekondigd de importheffingen op te leggen op bepaalde Canadese producten van 50%. Die tarieven zouden vandaag al moeten ingaan. Het besluit van de Amerikaanse regering komt na drie extra dagen van overleg in Washington. Omdat er geen akkoord werd bereikt, heeft Canada de onderhandelaars teruggehaald. De Canadese premier Carney noemt de last-minute wijzigingen van de VS en de voorgestelde voorwaarden oneerlijk. Hij zegt dat Canada de nieuwe tarieven dollar voor dollar zal vergelden. In allerlei steden heeft de actiegroep Dolle Mina's opnieuw aandacht gevraagd voor de veiligheid van vrouwen door fietsend de straat op te gaan. Honderden mensen fietsten bellend en roepend door de straten van onder meer Amsterdam, Apeldoorn en Middelburg. Ze hadden borden bij zich met teksten als veilig uit, veilig thuis. Het bredere initiatief Wij eisen de nacht op ontstond vorig jaar na de dood van de 17-jarige Lisa uit Abcoude. Deze week was het een jaar geleden dat ze om het leven werd gebracht. Een bekerduel in de Duitse voetbalcompetitie is uitgelopen op rellen. 35 agenten en tientallen supporters raakten gewond doordat fans van Waldhof Mannheim en FC Kaiserslautern met vuurwerk gooiden. Enkele supporters zijn opgepakt. Het weer, vanochtend veel buien, vanmiddag geleidelijk minder regen en af en toe zon, het wordt 20 graden. Morgen zon en wolken bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
7: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
8: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
8: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
10: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
11: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
12: Oké, we gaan.
13: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
14: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman.
15: Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk. Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
16: Zin in Zaterdag.

0: Mrs. Aretha Franklin, waar anders dan hier bij Radio Gelderland en de Spanish Harlem. Even kijken. Niet zo. Daar gaan we het museum in. Het museum van de jaren 80, zoals elke zaterdag rond 9:15. Hier in Zin in Zaterdag. We hebben al de McDrive gehad. We hebben al de buttons gehad. Nee, ik kan het zo gek niet bedenken. Allemaal attributen zijn de revue gepasseerd uit de jaren 80. En één ding gaat er vandaag aan toegevoegd worden. Nou ja, dat zijn de Dansje Fit cassettebandjes met Penny de Jager. Ja, Penny de Jager, inderdaad.
1: Allemachtig prachtig. De jaren 80.
2: Je ligt op de grond met je armen boven je hoofd. We gaan een oefening doen voor je rug. Neem je rechterarm

0: links.
1: Met de hits uit de jaren 1981. Isn't She Lovely, Stevie Wonder, Being With You, bijvoorbeeld Smokey Robinson. Maar ook deze van Bugs Fizz.
2: Allemachtig prachtig. De jaren 80.
0: Je zit rechtop. Benen gestrekt voor je.

Making Your Mind Up. En mijn vraag aan jou is eigenlijk heel simpel en we gaan het snel afronden. Welke zou je willen horen? Die van Smokey Robinson. Being With You, om het museumstuk echt officieel een mooie plek te geven. Of wil je Baaks Vis horen? Dus deze.

Allebei uit 1981, om dat cassettebandje een mooie plek te geven dus in het museum van de jaren 80. Het Penny de Jager cassettebandje Dansje Fit. Heerlijk om nog eens terug te horen. Stray Cats en daarna dus jouw keuze.

0: Pussycat, Rock This Town op Radio Gelderland. Museumdeur. Openen we nog een keer om dat cassettebandje een mooie plek te geven. Natuurlijk in het museum van de jaren 80. Dansje Fit, Penny de Jager. En welke gaat het worden? Being With You van Smokey Robinson of wordt het toch Bugs Fizz? Nou, de meeste stemmen gelden. En die denkt, dat kan Paula eventjes haar keuze toelichten. Maar die denkt ook, nou, ik ben lekker boodschap aan het doen. Dus weet je wat, dan draaien we gewoon.
1: Prachtig. De jaren 80.
0: Deze is voor jou, Paula. En voor alle anderen die erop hebben gestemd. Lekker, hè, zo'n rustpuntje. Oh. Rek je even uit hier op Radio Gelderland.

0: Ook een mooi rustig plaatje, dit. Foreigner, Waiting for a Girl Like You. En we hadden die rustige plaat van Smokey Robinson. En degene aan, die stemde daar ook op. Nou, je wordt op je wenken bediend. En de Rubik's Cube, ja, dankjewel voor deze woordenbreker. Die doet me ook denken aan de jaren 80. Ja, dat was een raasje vanaf begin jaren 80, hè. Het bestond al in de jaren 70. En ik gooide hem helemaal door elkaar. En mijn moeder had hem binnen no time weer opgelost. Zo hadden we er allebei plezier van. Dat is ook een mooi attribuut voor het museum van de jaren 80. Ja,
1: grijp nu uw kans. Magazijnleegverkoop. Bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
2: Bij Maron Meubels en Keukens krijg je gewoon prettig advies en word je fijn geholpen. Of het om keukens of meubels gaat. Wij hebben alles in huis om jou super blij te maken. Volledig ontzorgen of maximaal besparen. De keuze ligt bij jou. Bekijk onze collectie en laat je inspireren op maron.nl. Maron Meubels en Keukens, jouw vertrouwde adres in Terborg.
1: Magazijn leegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
3: Het Pannenkoekhuis Schaarsbergen. De ideale locatie als begin of eindpunt van een gezellig dagje uit. En vlakbij Burgers' Zoo en het Openluchtmuseum. Pannenkoekhuis Schaarsbergen. Kijk op pannenkoekenhuis.nl.
4: Heel veel bekende merken bij Juwelier Robers in Vrede Duitsland. Van Rado, Ebel, Certina, Citizen tot Niesing, Vopen, Alcoro en trouwdingen van 123gold.de. Vind ook uw vrije sieraad bij Juwelier Robers in Vrede Duitsland.
5: Wilt u ultiem comfort en optimale hygiëne op het toilet? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet. Van advies tot vakkundige montage zonder hak- en breekwerk binnen een halve dag. Meer info op velunova.nl.
6: Uw schoorsteen vakkundig laten vegen en renoveren? Dak- en schoorsteentechniek Engels & Zoon in Arnhem is een erkend ASPB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
5: U wast uw handen toch ook met water? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet.
7: Beleef de pracht van de Dahlia-fietsroute in Lichtenvoorde. Van bloeiende Dahlia-velden tot het kleurrijke Achterhoekse coulissenlandschap. Deze 35 kilometer lange fietsroute heeft het allemaal. Geniet van dit unieke avontuur. Kijk op bloemencorso.com.
8: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
0: 9:30 op Radio Gelderland in Elspeet, 14 graden. En in Westervoort 15,6. Belangrijkste Gelderse nieuws van dit moment. Inwoners van Eerbeek die maken zich zorgen over de gevolgen van de mogelijke sluiting van papierfabriek Folding Boxboard. Een geplande overname is van de baan. En inwoners vrezen vooral voor de werkgelegenheid en de gevolgen voor lokale ondernemers. Want de fabriek wordt gezien als onderdeel van het dorp. En een 50-plusser uit Apeldoorn kan alsnog worden vervolgd voor een ernstig zedendelict uit 1993. Hij zou gemaskerd destijds een woning zijn binnengedrongen en een vrouw hebben verkracht en bedreigd met een mes. Nou, de zaak is door aangepaste wetgeving niet verjaard. En DNA-onderzoek leidde ruim 30 jaar later tot de aanhouding van de verdachte. Meer nieuws lees je natuurlijk altijd op web en app van ons. En ons is dan Omroep Gelderland. Zometeen The Weeknd en de Boomtown Rats.
8: Nu bij Woonboulevard Zutphen. Bezoek onze nieuwe outletstore van de beste woon- en keukenformules. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
9: Ja, we hebben thuis zonnepanelen, isolatie, dus best goed bezig. Maar ja, wat doe ik met mijn gezellige oude open haard? Daar zijn hele mooie oplossingen voor die veel schoner en voordeliger stoken. Met de haarden en kachels van Harlekijn in Beneden Leeuwen. Door het vuur. Kijk op harlekijnkachels.nl.
10: Doen het Forte en Vesting Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaarttochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
11: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
12: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
13: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke.
14: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
15: Oké, we gaan.
16: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie.
11: via kasteeldehaar.nl.
15: Hey, Remon!
16: Je vermindert eczeemklachten met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
17: Leren mediteren. Zen.nl.
16: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
18: Leren mediteren? Zen.nl.
19: Het hart wordt niet dement, van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement, van Huub Buysen.
20: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
19: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buysen.
21: Zin in Zaterdag.

Misschien ken je het wel. The Boomtown Rats, I Don't Like Mondays. Ja, dat. Misschien dat is een gevoel. Maar wat ook een gevoel is, is dat iemand tegen je zegt, pak even cappuccino als je koffie gaat halen. En dan tap je een koffie in plaats van een cappuccino, weet je wel? Dat je het niet goed gehoord hebt. Overkomt mij ook. Sterker nog, het is me net overkomen. Sorry, lieve collega. This is the life.

0: Dat is ook wel leuk voor een lijstje. De top 50 of zoiets. Ja, alleen maar platen waarin dit soort geneurie voorkomt. Nou, geneurie is het niet, het is getum-tum. Amerika dus en Ventura Highway. En Donnie hebben we daar bij Weerplaatsen, toch?
1: Ja, dat klopt zeker.
0: Donnie de Koning. Ja, ik spreek je al de hele ochtend natuurlijk. En ja. Ik word wel blij een beetje van dit weer. Een beetje zonnetje. En hier en daar toch een bui vandaag. Of blijft het toch helemaal droog?
1: Nee, er komen nog wel wat buitjes aan. Op dit moment ook al wel een aantal boven de provincie. En dat blijft vanmiddag ook nog wel doorgaan. Temperatuur uiteindelijk maximaal van zo'n 19 of 20 graden. Tussendoor zijn er echt wel genoeg droge momenten waarbij de zon ook flink schijnt. Dus op zich best wel een prima dag vandaag.
0: Oké, nou mooi. En hoe gaat zich dat verder ontwikkelen de komende tijd?
1: Ja, vanavond en vannacht dan blijft het toch wel dan overwegend droog. Met vannacht ook bredere opklaringen, minimaal rond een graad of 10. En dan is het morgen ook een droge zondag met temperaturen rond een graad of 20. Maandag dan gaan we wel naar 22 of 23 graden met flink wat zonneschijn dan. En dan kunnen we alvast weer een beetje gaan wennen aan wat meer warmte. Want daar krijgen we dan vanaf dinsdag mee te maken. Met zowel dinsdag, woensdag als donderdag minimaal 25 graden. En zeker vanaf woensdag kan het echt wel een beetje benauwd gaan aanvoelen. En dan weet je natuurlijk ook al dat die kans op onweer best wel gaat toenemen. Zeker woensdag en donderdag worden de interessante dagen wat dat betreft.
0: Oké, maar vooral die maandag en de dinsdag vind ik interessant, want daar heb ik weekend namelijk.
1: Ja, dat is het belangrijkste dan, hè? Okay. Ja.
0: Hey Donnie, dankjewel, hè. Kom ik uit bij het penthouse. Eventjes checken of ze er zijn, hoor.
2: Ja, we zijn er. Ik heb net nog even gestofzuigd. Het was een beetje rommelig hier.
3: Ze was de sleutelkaart vergeten, Cindy. Dus ik moest er even binnen laten.
0: Dat was wat ik op de achtergrond hoorde. Ja. Stofzuiger inderdaad.
2: Ja.
0: Ik dacht dat het nog een snipje was van de documentaire over Freddie Mercury die ik had gezien vandaag. Nee. Van de week heb ik die gezien.
3: Nou, vond je hem leuk?
0: Ja, ik vond hem heel leuk, ja. Nou ja, het is ook wel triest, hè?
3: Ja, ook wel triest.
0: Hey, wat gaan jullie doen? Ik kan het al raden eigenlijk.
3: Ja, doe eens.
2: Oh ja? Wat gaan wij doen, Joost?
3: Nou, vertel eens.
0: Jullie gaan een plekje ontdekken.
2: Ja?
0: Dat is goed. Nou, jullie niet. Maar de luisteraar gaat dat doen natuurlijk.
3: Dat rekenen we goed.
0: Jullie gaan een mok weggeven bij dat spelletje.
2: Ja, ik heb hem hier weer klaarstaan.
0: Geen fiets, maar wel een mok.
3: Ja, correct.
2: Prachtig mok.
0: Want de fiets gaat er volgende week weer uit, de vierde. En wat ga je nog meer doen? Ja, ik ben wel benieuwd wat er uit de schroothoop... Ja, de schroothoop.
3: De schroothoop is Ed Sheeran, Rombly met Hemel en Aarde en het koekje.
2: Ben ik het ook niet mee eens, want ik vind dat geen schroothoopplaat. Want ik vind het gewoon een hele goede plaat, maar dat terzijde.
3: Ja, nee, ik red hem, hè.
2: Ja, hij redt hem, maar toch.
3: Oh, ze heeft een recalcitrante bij vandaag. Dat
2: hoort
3: wat,
2: hoor.
3: Het koekje van de week is de kokosmacroon.
0: Ja, heerlijk. Ja, dat is echt fantastisch. Ik hou van kokos.
3: Ja, en de ambachtelijk uitgekozen muziek. Ik ben boven aan de trap gaan staan weer. Platen naar beneden gegooid. En in die volgorde gaan we ze draaien.
0: Nou, mooi. En hou het verder een beetje gezellig tussen jullie twee.
2: Maar wij zijn echt een en al warmte.
0: Nou,
2: gezelligheid.
3: Van een ongekende kletsheid.
0: Misschien is het tijd om dan nu nog even Yves Berendsen te laten.

0: exclusief wonen op de Veluwe vraagt volledige aandacht. Aurelis Makelaars begeleidt het hogere segment met vertrouwen, discretie en oog voor elk detail. Zoekt u begeleiding die echt bij u past? Aurelis Makelaars. Exclusief wonen met aandacht. Kijk op aurelismakelaars.nl.
1: Hey, Wim hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken en makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unieklapen.nl.
2: Bekkers Fietsen Gendringen. Met 3 winkels op 1 kruispunt. Wat een keuze en aanbiedingen van alle soorten fietsen, e-bikes en onderdelen. Bekkers Fietsen Gendringen heeft een quick service werkplaats. Kom gerust eens langs voor advies op maat. Kijk voor onze megavoorraad op bekkersfietsen.nl.
1: Uniek Slapen geeft tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Ga naar uniekslapen.nl.
3: Ontdek Fort Pannerden. UNESCO Werelderfgoed en onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Een kolossaal bouwwerk, gebouwd met 13 miljoen bakstenen. 5 verdiepingen hoog, maar grotendeels verborgen onder de aarde. Als een enorme molshoop. Eenmaal binnen gaat er een wereld voor je open. Een strategisch fort dat zich ook nu niet zomaar prijsgeeft. Beleef het zelf, met een spannende escape route of met een gids. Fort Pannerden, een onvergetelijke belevenis.
4: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
5: Radio Gelderland. Het nieuws van 10 uur.
6: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. TikTok heeft een schikking van $400 miljoen getroffen met de Amerikaanse overheid. Die sleepte TikTok voor de rechter omdat het bedrijf de privacy van kinderen niet genoeg zou beschermen. Zo konden kinderen onder de 13 zonder toestemming van de ouders een account openen. Dat was in strijd met de wet. Het bedrijf ligt ook in Europa onder vuur. Volgens de Europese Commissie schermt TikTok de accounts van kinderen en jongeren niet genoeg af. Het is de VS en Canada niet gelukt om een handelsakkoord te bereiken. Daarop heeft de VS aangekondigd importheffingen op te leggen op bepaalde Canadese producten van 50%. Die tarieven zouden vandaag al moeten ingaan. Het besluit van de Amerikaanse regering komt na 3 extra dagen van overleg in Washington. Omdat er geen akkoord werd bereikt, heeft Canada de onderhandelaars teruggehaald. De Canadese premier noemt de last-minute wijzigingen van de VS en de voorgestelde voorwaarden oneerlijk. Hij zegt dat Canada de nieuwe tarieven dollar voor dollar zal vergelden. In de Amerikaanse staat New Mexico is een man om het leven gekomen nadat hij was aangevallen door een beer. Toen de politie er was, is de beer neergeschoten. Die vluchtte een bos in, maar is uiteindelijk gevonden en doodgeschoten. Wat voor beer het was, is niet duidelijk. Een dodelijke aanval van een beer is zeldzaam in de staat New Mexico. Dat gebeurde 25 jaar geleden voor het laatst. In Nederland is volgende week vrijdag een gedeeltelijke maansverduistering te zien. De maan zal dan voor ongeveer 93% bedekt zijn door de schaduw van de aarde. Wie de eclips wil zien, moet wel vroeg zijn wekker zetten. Hij begint rond 3:50 s'nachts en het hoogtepunt is rond 6:15. De maansverduistering is het beste te zien bij een heldere hemel. Het weer, vanochtend veel buien, vanmiddag geleidelijk minder regen en af en toe zon. Het wordt zo'n 20 graden. Morgen zon en wolken bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Profiteer van de sale. Heel veel extra korting. Woonboulevard Zutphen. Pollaan 50 in Zutphen.
8: Op zoek naar de perfecte tegel voor jouw woning? Kom naar Betting Ressing. Van stijlvolle PVC en tegelvloeren tot prachtig sanitair en sfeervolle badkamertegels. Alles onder één dak. Voor eerlijk advies, persoonlijke aandacht en gratis aanhangerservice. Betting Ressing. Meer dan alleen tegels. Ontdek het op bettingressing.nl.
9: Tuinplannen? Rijmer Sierbestrating heeft een groot, scherp geprijsd assortiment. Een passende oplossing voor ieder budget. Kijk op rijmer-sierbestrating.nl.
2: Bekkers Fietsen Gendringen. Met 3 winkels op 1 kruispunt. Wat een keuze en aanbiedingen van alle soorten fietsen, e-bikes en onderdelen. Bekkers Fietsen Gendringen heeft een quick service werkplaats. Kom gerust eens langs voor advies op maat. Kijk voor onze megavoorraad op bekkersfietsen.nl.
9: Kom kijken voor diverse restpartijen. Kijk op rijmer-sierbestrating.nl.
10: De Hoop op zaterdag. Met Jan de Hoop en Cindy de Koning.

0: Ja, je kan 2 keer op de pijp slaan, Cindy. Niemand hoort het.
1: En op de ceiling 3 keer bonken. Ja.
0: Tony Orlando en Dawn was dat aan het begin van de show. En Knock 3 times. We gaan beginnen aan begroeg. Het gebit zit nog wat los. Ik had de cookie dance al steeds. We beginnen aan de hoop op zaterdag.
1: Het zijn die koekjes, daar plakt het vast.
0: Ja, ik neem zeer spaarzaam koekjes, dat weet je.
1: Ja, dat is zo. Ja. Dat is waar.
0: Zal ik het al verklappen of doe ik het straks?
1: Nee, doe het straks maar. Ja, straks. Doe straks maar.
0: Welkom dus bij de hoop op zaterdag. Daar zijn we weer.
1: Daar zijn we weer. Ja, het is alweer een week voorbij. Het is echt zo snel gegaan deze week.
0: Ben je een beetje bedaard? Je was net een tikje recalcitrant.
1: Ja, dat vind je, maar je bent gewoon gevoelig vandaag, denk ik.
0: Ja, dat is het.
1: Dat denk ik.
0: Ja, ik voel me wel heel erg jong.
1: Ja, maar dat ben je ook. Ja, wat eeuwig.
0: De oudste mens is 117 geworden vandaag. Daar valt het bij mij nog best mee.
1: Zeker, ja. Ik heb straks een vraag aan de luisteraar of ze me even kunnen helpen met een dingetje.
0: Met een dingetje?
1: Ja, heb ik wat advies van ze nodig.
0: Oh, kan je een tipje van de sluier oplichten?
1: Het heeft iets te maken dat er al de hele week drukke bezigheden zijn bij de buren.
0: Oh, en hoe je dat op een tactische manier kan voorkomen?
1: Nee. Het is gewoon een hele andere vraag. Maar die laat ik even hangen, dan is het even spannend. Hè? Dat is even een cliffhangertje.
0: Oh, ik kan bijna niet wachten.
1: Nee, dat dacht ik.
0: Benieuwd wat we gaan doen misschien?
1: Oh ja, laat dat toch eens even vertellen.
0: We hebben het spel Ontdek ons pletje met als prijs de enige echte De Hoop op zaterdag.
1: Zal ik hem er even laten zien?
0: Camera
1: kijk eens, een volle ornaat. Ja, kijk eens hoe prachtig die is, in kleur.
0: De hoofdpunten van het nieuws, het koekje van de week, het uitgebreide weer. En die nieuwslezer, die weermeneer, die komt een beetje jouw kant op.
1: Ja, hij heeft dezelfde achternaam, maar we zijn geen familie.
0: Donnie de Koning. Ja. In de Schroothoop Hemel en Aarde van Edcilia Rombly uit 1998. En uiteraard de heerlijke, ambachtelijk uitgekozen muziek.

0: Cliff Richard, Let's Make a Memory. Je bent bij met B&B voor Liefde, begrijp ik.
1: Ik ben helemaal bij bij B&B voor Liefde.
0: Wat vind je van flat?
1: Ja.
0: Ga je even lachen misschien?
1: Het is echt, wat een ongelofelijke hork is dat.
0: Ga je even lachen? Ik wil namens Caroline even je tandjes zien. Oh, ja, er wordt gelachen hoor. Ja.
1: Oh. Wat
0: grappen voor jullie goede aarde, hoorde je dat?
1: Ja.
0: Straks een spelletje ontdek ons plekje, nu Michael Jackson. Hij zingt

0: Michael Jackson, Off the Wall.
1: Ik heb de film gezien, Michael.
0: Wat vond je ervan?
1: Ik heb met mijn dochter gekeken. Wat vond ik ervan? Ja, goed, het gaat over het leven van Michael Jackson.
0: Ja.
1: Het wordt gespeeld door een familielid van hem die echt, nou ja, precies beweegt, klinkt, eruit ziet als hij een jonge Michael ervoor, al zijn rare operaties.
0: Een neefje volgens mij.
1: Ja, en ook zo'n stemmetje heeft. Ja. Ja, het is deel 1, dus het houdt op, zeg maar, op het moment dat hij dat ongeluk heeft gehad met die verbranding, met die reclame. En dat hij dan dus aan de drugs begint. En er wordt nog helemaal niets gesproken over zijn rechtszaken en al dat soort dingen. Maar ik hoop eigenlijk dat het in deel 2 gaat komen.
0: Ja. Misschien wel. Er zijn vragen gekomen over de oudste mens. Die is 117 geworden vandaag. Het is Ethel Catherham uit Engeland. En de oudste ooit is Jeanne Calment. Weet je hoe oud die geworden is?
1: 124.
0: 122 dagen. Ja, en 164 dagen.
1: Ongelooflijk.
0: Daar krijg je er toch ook genoeg van.
1: Ik moet er niet aan denken om zo oud te worden. Nee.
2: Ontdek ons plekje.
0: Dan gaan we weer op zoek naar een dorp of een plaats ergens in onze fraaie provincie. Te winnen de enige echte De Hoop op zaterdagmok. En wie wil die niet, zeg ik altijd maar.
1: Heel veel mensen willen hem wel. Die gaan dan dadelijk allemaal mailen en appen en dat soort zaken. En dat mag allemaal. Zal ik een hint geven?
0: Doe eens.
1: Het plekje ligt in het rivierengebied, vlakbij de Waal. Nee, en dan ben je nog nergens.
0: Nou, bij de Waal.
1: Ja.
0: En het werd in de middeleeuwen opgenomen in het Hanzenverbond.
1: Oké, dan doen we er nog één hintje bij. Rond 1900 waren hier maar liefst 5 steenfabrieken.
0: Pittig hoor, vandaag.
1: Dat is best lastig. Maar goed, laat ze maar komen.
0: Sam heeft geholpen met de aanwijzingen.
1: Sam,
0: dat is de AI-assistent.
1: Ah, oké. Okay. Ja.
0: En ik zei, maak het maar eens extra pittig.
1: Ja.
0: Okay. Mocht je het toch weten, jan@gld.nl, uiteraard met je telefoonnummer.
2: Ontdek

0: Brooke Home. En Love was made of stone. Hij is lekker, hè?
1: Ja, het is wel natuurlijk weer de Amy Winehouse vibes. Maar ja. Zal ik weer uit diezelfde scholing komen?
0: Een beetje, ja. Maar het is een heerlijk liedje. Het is vorige week uitgekomen. Het is een Schots zangeresje.
1: Een Schots zangeresje?
0: Ja, dat is het.
1: En dan moet je niet zeggen zangeresje.
0: Oh, niet?
1: Nee, vind ik niet. Het is gewoon een zangeres.
0: Ja, ik bedoel het, out of the kindness of my
1: heart.
0: Ja,
1: dat weet ik wel. Maar we moeten gewoon... Hè? Gewoon zangeres.
0: Een Schotse superster.
1: Zeg wat jij daarbij hebt.
0: Ik maak
1: het
0: geluid.
1: Een ronde koek op een stuk rond eetpapier gemaakt van geklopt eiwit. Dat wist ik dan weer niet. Er is dan gedroogde gemalen kokos doorheen gespateld. Samen met suiker, citroenrasp.
0: Het ruikt hier.
1: Vanillesuiker. En dat wordt dan even in de oven gelegd en gebakken. En dan, wat heb je dan?
2: Het koekje van de week.
0: De kokosmacroon.
1: Lekker hoor.
0: Oh, is lekker.
1: Ik ben blij dat jij mini-variant hebt.
0: Ja. Hoeveel calorieën per koekje?
1: Veel.
0: Veel?
1: Ja. Ja, 150 voor een klein koekje.
0: Nutri-score E volgens mij.
1: Ja. Ja. Ach, maar het is lekker. Ach, en we krijgen ook al mensen, de andere bijvoorbeeld, Maas heeft een kletskopje, mailt hij alvast.
0: Oh, dat is lekker, ja.
1: Dus mensen weten al dat wij graag willen weten hoe ze erbij zitten en wat ze vooral bij de koffie dan wel tegenbruiken.
0: Ja, en misschien een smaakje in de koffie. Ik zie dat er 201 nummers in dit koekje zitten.
1: Ja.
0: Als valt het uit elkaar.
1: Ja.
0: We zijn dus benieuwd naar jullie koffiemomentjes, jullie koekjes.
1: Gezellig.
0: Ja,
1: neem ons mee.
0: Gezellig. Naar jan@gld.nl.
2: Het koekje van de week.

0: Jij bent een chauffeur.
1: Ja, ja. Dat weet ik niet. Till death them do part.
0: Zeg, mag ik dit moment gebruiken om even een vraag te stellen aan de luisteraar?
1: Van mij wel, ja. Het is jouw show.
0: Er is al de hele week bedrijvigheid bij de buren. Dan stopt er weer een vrachtwagen. Ja. En dan het begon met linten afzetten.
1: Linten?
0: Ja, bij de parkeerplaats.
1: Oké, okay. Ook op jouw parkeerplaats?
0: Nee, dat niet, maar toch.
1: We hoeven de rijdende rechter niet te bellen.
0: Nee. Okay. Toen kwam er zo'n wagen en toen werd er zo'n urinoir daar neergezet.
1: Urinoir,
0: ja. Toen kwam er een auto met allemaal barkrukken en bartafels en een tap. En nou ja, de hele week is er al van alles en de schuren worden leeggehaald en zo. Ze zijn 25 jaar getrouwd.
1: Dat is mooi.
0: Leuk.
1: Ja.
0: En wij zijn ook uitgenodigd, dat is ook aardig. Maar wat voor cadeautje geef ik nou?
1: Oh, ik dacht dat je klacht wilde indienen over de overlast.
0: Nee, prima. Hartstikke gezellig. Het zijn hele lieve buren.
1: Een cadeautje,
0: maar ik wil gewoon iets leuks. Iets liefs en niet iets in zo van, ja, wat geef ik nou?
1: Iets origineels.
0: Ja, dus graag. Hebben jullie tips? Wat ga ik ze nou, wat ik nog wel aan kan komen vandaag? Hè?
1: Voor een 25-jarig huwelijk.
0: Ja.
1: Niet
0: voor
1: veel drinken.
0: Buren. Nee, geen drank. Het zijn sportieve mensen.
1: Ja. Oh, dat is het.
0: Zijn sportieve, lieve mensen.
1: Je wordt zo ordinair als je drinkt.
0: Ja.
1: Nee hoor.
0: Dus de hoop op zaterdag.
1: Elvis Presley en Fun in Acapulco.

0: de herhaalknop ingedrukt aan het einde. Elvis Presley was dat. En Fun in Acapulco.
1: Ja, je moet maar ergens plezier hebben, toch?
0: Zo is dat. Tot aan het nieuws. Real Thing.

Nu bij Zeeman. 5-pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinder-onesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.

0: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
1: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.

0: business.
1: Hey Raymond!
2: Je verlaagt je energierekening met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
3: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
4: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
3: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
1: Hey,
2: ontdek de voordelen van zacht water op raymondwaterontharders.nl.
5: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
6: Profiteer van de sale. Heel veel extra korting. Woonboulevard Zutphen. Pollaan 50 in Zutphen.
7: Bij Maron Meubels en Keukens krijg je gewoon prettig advies en word je fijn geholpen. Of het om keukens of meubels gaat. Wij hebben alles in huis om jou super blij te maken. Volledig ontzorgen of maximaal besparen. De keuze ligt bij jou. Bekijk onze collectie en laat je inspireren op maron.nl. Maron Meubels en Keukens. Jouw vertrouwde adres in Terborg.
8: Half elf is het, in Kootwijkerbroek is het 15,7 graden en in Winterswijk 16,8. Het weer en de hoofdpunten met Cindy.
9: Ja, vandaag komt er verspreid toch nog wat regen naar beneden. Het wordt wel droog uiteindelijk en dan wordt het niet warmer dan zo'n 19 graden. Dan nog wat hoofdpunten van het nieuws. In Harderwijk is gisteravond een persoon bewusteloos aangetroffen na een zware mishandeling aan het zeepad. Politie onderzoekt de zaak en er zijn nog geen aanhoudingen verricht. En in Apeldoorn zijn gisteravond honderden fietsers de straat op gegaan om aandacht te vragen voor veiligheid van vrouwen. De actie is georganiseerd door de Dolomina's. Begon op het Marktplein en ze willen vooral laten zien dat iedereen zich 's avonds en 's nachts veilig moet kunnen verplaatsen. Meer weten? Kijk dan op gld.nl of in de Omroep Gelderland app.
10: Bij Betting Racing in Groenlo gaan we verder dan alleen de grootste collectie voor de beste prijs. We geven u graag gratis advies op het gebied van sanitair, PVC, natuursteen, wand- en vloertegels. Voor renovatie of nieuwbouw, zakelijk of privé, denken we graag met u mee.
7: Nu bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Het is sale. Profiteer van enorme kortingen.
10: Betting Racing is tijdens de bouwvak geopend. Nu BTW-actie op tegels en sanitair.
6: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformule zonder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
11: Hey, Leen hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken, makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unikslapen.nl.
12: Het Pannenkoekhuis Schaarsbergen. De ideale locatie als begin of eindpunt van een gezellig dagje uit. En vlakbij Burger Zoo en het Openluchtmuseum. Pannenkoekhuis Schaarsbergen. Kijk op pannenkoekenhuis.nl.
13: Uniek Slapen geeft tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Ga naar unikslapen.nl.
14: De Hoop op zaterdag. Jan de Hoop en Cindy de Koop.

0: je voorzichtig, Cindy.
1: Ja, ja, ja. Er is hier een nieuwe versie van gemaakt.
2: Ja.
1: En dat is dan een Zumba-dans. Even kijken of ik het...
2: Oh, vreselijk.
1: Die prachtige... Er is een heel stom dansje bij. En iedereen doet dit. Ja.
0: Die prachtige oude liedjes worden verkracht. Echt. Er is ook een nieuwe versie.
1: Er is een afro-dans van gemaakt.
0: Ring My Bell is nu ook in een nieuwe versie. Het is verschrikkelijk.
1: Maar dan staan we dus met z'n allen massaal over de hele wereld dat dansje te doen.
0: Ach, ik was van de week heel zielig trouwens, even los van het dansje. Ik moest naar de tandarts.
1: Ach ja.
0: Zal ik de tandartsgrap even maken die ik heb? Dat hij trekt met zijn rechterbeen en dat soort dingen. Lach nou toch! Nee, er was een stukje van mijn kies afgebroken. Ik
1: had
0: een zoute bal in de auto gegeten en nu moet ik een kroon.
1: Ja.
0: Dus ik dacht, dan kom ik weer iets dichter naar jou toe. Kroon, de koning.
1: Trek de portemonnee maar, denk ik dan.
0: Ja, 700 euro.
1: Oh.
0: Maar we zijn verzekerd, dat geldt.
1: Er zijn mensen die het goed hebben, maar er zijn er nog veel meer die het niet goed hebben. Dus een extra hint is welkom, denk ik.
0: Zo is dat.
1: Ja.
0: Het spel ontdek ons plekje te winnen, de enige echte De Hoop op Zaterdag, Mok. Dit zijn de aanwijzingen. Het plekje ligt in het rivierengebied vlak bij de Waal.
1: Het werd in de middeleeuwen opgenomen in het Hanzenverbond.
0: En rond 1900 waren hier maar liefst 5 steenfabrieken.
1: De aanwijzing die erbij komt. Het ligt midden in een kersentiltgebied.
0: Oh, vind je kersen ook zo lekker?
1: Maar dan moet je helemaal met je kies uitkijken.
0: Ze hebben bij de supermarkt van die pakjes met diepvrieskersen. Die doe ik dan 's ochtends in de yoghurt.
1: Oh, lekker.
0: Lekker hoor. Even zo'n dooi, hè? Dus gaan de rest van de kiezen er ook aan.
1: Zo, zijn wij weer bij over je ontbijt?
0: Ja, mocht je dit weten. Jan@gld.nl uiteraard met je telefoonnummer.
3: Ontdek ons plekje.

0: The Blue Diamonds. Het is origineel van Kiyo Sakamoto. Het is een Japans hitje geweest.
1: Het is een lekker gerecht, zie ik ook. Ik zie fotootjes, sukiyaki.
0: Oh, wat is het?
1: Wat rundvlees met een eenpansgerecht in ieder geval. Met wat groenten, wat tofu, wat noedels. En het wordt allemaal in zoetzouten sojasaus bouillon gemaakt.
0: Een geweldig vakantieland te zijn, Japan. Hoor.
1: Ja, heel veel mensen gaan ineens naar Japan.
0: Dan moet je in het voorjaar gaan, als de bloesem is.
1: Ja, maar dan is het wel ontzettend druk. Ja. Maar ik hoor wel, iedereen is ook lovend over hoe netjes en hoe schoon. En dat ze allemaal netjes op een beurt wachten, dat alles zo goed geregeld is. En iedereen schrikt ervan hoe ongelooflijk gemoderniseerd het is. Dat je daar ook met face-herkenning en alles...
0: Oh ja, het is. Wij zijn met de cruise daar een keer geweest. Het begon in Osaka. En we zijn ook in Nagasaki geweest, waar die atoombom gevallen is in de Tweede Wereldoorlog. En dat is heel indrukwekkend. Alle monumenten daar hebben met water te maken.
1: Oh.
0: Omdat die mensen verbrand zijn toen in die atoombom. Echt heel erg mooi en indrukwekkend.
1: Ja.
0: Even een lekker big band.
1: Ja, lekker hoor.
0: Een derde kick in the head. Hier is Robbie Williams.

0: Robbie Williams, één derde kick in de head. Die man kan alles zijn.
1: Ah, ik vind hem echt geweldig. Ik heb hem een keer live gezien in Antwerpen.
0: Ja.
1: En had hij allemaal artiesten en zo. En ik zat helemaal achterin, want ik had natuurlijk een goedkoop kaartje. Maar het was toch fantastisch. Ik zag echt zo'n poppetje.
0: Ja.
1: Maar wat een stem en wat een persoonlijkheid.
0: Heerlijk. Hij heeft toen een hele cd gemaakt met allemaal van die klassiekers.
1: Oh, die draai ik heel graag.
0: Fantastisch. Goedemorgen, Donnie.
2: Goedemorgen.
0: Donnie de Koning.
1: Ja, ja. Geen familie, Donnie.
2: Nee, geen familie. Nee. Niet dat ik weet in ieder geval.
0: Gaan weer plaatsen. Een voorzichtig zonnetje in Arnhem, Donnie.
2: Ja, het ziet er op zich best wel oké uit vandaag. Maar er komen toch ook nog wel wat buitjes aan vanuit het noordwesten. Die trekken nu ook al wel de provincie binnen. Maar tussendoor dus ook wel die lange, droge en zonnige periode. Temperatuur vanmiddag uiteindelijk zo rond een graad of 20. Dus al met al best wel prima weer vandaag.
0: En vanaf vanmorgen wordt het volgens mij warmer, hè?
2: Ja, morgen valt het nog wel mee. Dan hebben we nog te maken met temperaturen van een graad of 20. Dan al wel die zonnige periode die echt wel gaan overheersen. Maandag zet die temperaturen verdere stijging in. Met dan zo'n 22 of 23 graden. Ook dan is het gewoon droog. Maar met name vanaf dinsdag kan het echt wel een beetje klam gaan aanvoelen. Dagelijks wordt het dan 25 tot misschien zelfs wel 27 graden. En zeker later in de week neemt dan ook weer de kans op stevige onweersbuien toe. Met name op woensdag en donderdag. Dat zijn de dagen om in de gaten te houden.
0: En zit er dan daarna misschien een periode aan te komen met wat stabieler zomerweer?
2: Nou, het is eerder dat we dan weer teruggaan naar het weerbeeld wat we nu hebben. Dus temperaturen vaak rond een graad of 21 en dagelijks toch wel kans op buien. Dus ja, die zomerse piek lijkt ook maar van korte duur te zijn.
0: Dat is jammer. Het is niet anders, hè?
2: Nee.
0: Nee, we blijven vrienden.
2: Zo is het.
0: Dankjewel, Donnie. Donnie de Koning was dat van Weerplaats.

0: Tell Me When van de Applejacks. En daarvoor hoorde je Choosing Texas.
1: Ja.
0: Yeah. Ella Langley.
1: Duidelijk. The country. The country.
0: Lekker. Hij staat in de hitparade.
1: Oh ja.
0: Kennelijk vinden Nederlanders dat een leuk plaatje.
1: Ja, maar ja. Country is heel populair. We hebben niet voor niks hier de country klappers natuurlijk om de zoveel tijd. Met anderen, hè?
0: Jazeker. We hebben wat foute oplossingen.
1: Heel
0: ik zie
1: veel
0: dat bijvoorbeeld Leni van Luik denkt dat het Anger is. Heb jij er nog een paar?
1: Jazeker. Jet, die denkt dat het Beuzegem is.
0: Oh ja.
1: Ook niet.
0: Nee.
1: Varik wordt heel vaak genoemd.
0: Ja, ook niet goed.
1: Ook niet goed. Maasbommel wordt ook heel vaak genoemd. Dat zit ook niet.
0: Mocht je het wel weten, jan@gld.nl met je telefoonnummer. Die zijn speciaal voor Cindy de Carpenters. Ze zijn on the top of the world.

0: Top of the World.
1: Heerlijke muziek.
2: Lekker.
1: Ik vind dat zo'n fijn. Ja, had zo'n fijne stem. Zo'n verdrietig leven, maar toch.
2: Ach, het is bijna kerst, krijgen we die liedjes weer van de Carpenters.
1: Ja.
2: Heerlijk, heerlijk. Ik ben van de week bij de KNO-arts geweest. Jan, wat erg. Ja.
1: Ja, oh, we gaan nu even het medische blokje doornemen.
2: Ja.
1: Vertel eens even, wat is er allemaal aan de hand, Jan?
2: Ik had wat last op mijn voorhoofd, heb ik al een hele tijd trouwens.
1: Ja.
2: Ik zit een beetje vast hier boven mijn ogen.
1: Ja, ja.
2: Ik ging voor een second opinion naar de KNO-arts. Daar zat een gehoortest aan vast. Ja.
1: Ja, en hoor je van die piepjes? Ja,
2: allemaal piepjes.
1: En dan moet je drukken op een knopje.
2: Ja, ja. En woordjes ook af en toe, korte woordjes.
1: Mm.
2: En tot mijn stomme verbazing hoorde ik bijna alles. Links 100%, rechts 90%.
1: Nou ja, Jan, je bent door die keuring gekomen. Gefeliciteerd.
2: Terwijl ik jarenlang in mijn rechteroor dat oortje van het nieuws heb gehad.
1: Ja.
2: Waarin de regie schreeuwde 10 seconden.
1: Maar dat is toch een heerlijk euforiemoment geweest dan.
2: Geweldig. Straks het nieuws. Nu, Denise Williams. In het prachtige It's Your Conscience.

0: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
1: Hey!
2: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
5: Mensen vragen me vaak: hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
6: Hey, denk jij nog wel eens terug aan Lissabon?
7: Lissabon, wat een heerlijke stad was dat. Dat tramritje door Alfama, die Fado-avonden. Ik voelde me echt een local.
6: Precies. Hey, en NAV heeft nog meer van dat soort stedentrips. Athene, Marrakesh, Madrid, Rome.
7: Ja, Athene. Daar heb je een mix van cultuur, geschiedenis en een gezellige sfeer.
6: Klinkt goed, hè? Maar dan wil ik ook echt Grieks leren dansen. Hoppa!
7: Hoppa!
6: Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
5: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
6: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
8: Nu bij Woonboulevard Zutphen. Bezoek onze nieuwe outletstore van de beste woon- en keukenformules. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
9: Radio Gelderland. Het nieuws van 11 uur.
10: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. TikTok heeft met een schikking een einde gemaakt aan een rechtszaak die de Amerikaanse overheid tegen het bedrijf had aangespannen. Kinderen onder de 13 konden zonder toestemming van de ouders een account openen op TikTok. En dat was in strijd met de wet. Om niet te worden vervolgd betaalt TikTok het Amerikaanse ministerie van Justitie $400 miljoen. De onbekende man die al 3 jaar in een Amsterdams verzorgingstehuis ligt is niet een vermiste Canadees, zegt de politie. De man belandde 3 jaar geleden in het ziekenhuis na een beroerte. Daardoor kan hij bijna niet meer praten. Hij heeft de naam Lucky gekregen. Omdat de politie nog steeds niet weet wie hij is, werd er deze week een oproep gedaan. Inmiddels zijn er meer dan 500 tips binnengekomen. Sommige mensen dachten dat de man een Canadees is die al ruim 30 jaar wordt vermist. Maar na DNA-onderzoek blijkt dat het niet dezelfde mannen zijn. In de Amerikaanse staat New Mexico is een man om het leven gekomen nadat hij was aangevallen door een beer. De politie heeft die beer neergeschoten. Die vluchtte een bos in, maar is uiteindelijk gevonden en doodgeschoten. Wat voor beer het was, is niet duidelijk. Een dodelijke aanval van een beer is zeldzaam in de staat New Mexico. Dat gebeurde 25 jaar geleden voor het laatst. En tienduizenden mensen zijn vanochtend vroeg met de trein vertrokken naar Zandvoort voor het laatste Formule 1 raceweekend. Over een uur begint de sprintrace. Daarom vertrokken de eerste treinen al vanaf 5 uur vanochtend. Ook sliepen veel fans op campings in de buurt. Om 4 uur vanmiddag begint de kwalificatie voor de Grand Prix van morgen. Het weer, vanochtend een aantal buien, maar tussendoor ook droge periodes met zon. Vanmiddag steeds minder regen, bij ongeveer 20 graden. Dan morgen in het noorden nog een bui, op andere plekken zon en wolken. Het wordt dan opnieuw een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
11: Grijp nu uw kans.
12: Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
13: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen blijft er niet mee rondlopen. Korte wachttijden, zodat wij u snel kunnen helpen. Kijk op waalkliniek.nl.
12: Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
14: Nieuwe bestrating nodig voor tuin of terras, maar weet je niet precies wat je wilt? Kom dan inspiratie opdoen in de showtuin van A18 Sierbestrating en laat je adviseren. Je vindt A18 Sierbestrating aan de Fabriekstraat in Doetinchem. Kijk op a18sierbestrating.nl.
15: Ten Brundel Wonen is de expert op het gebied van wonen en slapen. Met ons brede assortiment en deskundig advies helpen we om uw woning comfortabel en stijlvol in te richten. Laat je inspireren in onze showroom in Wehl of kijk op tenbrundelwonen.nl.
1: De Hoop op zaterdag. Met Jan de Hoop en Cindy de Koning.

0: Hij is lekker, hè, deze?
1: Ah, oh, ik vind hem heerlijk.
0: Anita Meijer, mijn Rotterdamse vriendinnetje. Is ook zo'n leuk mens. Blame it on love aan het begin van het tweede uur. Van
1: zeg
0: de
1: maar,
0: show.
1: Jan, met wie ben je nou allemaal niet bevriend? Want,
0: ach, vriend van de sterren.
1: Ja.
0: Nou, dat is wel een Rotterdams clubje. Anita Meijer, Lee Towers.
1: Ja, ja.
0: Koos Postema.
1: Ja, maar dat komt. Ja, jij bent natuurlijk ook gewoon nog steeds hot, hè? Want je was bij RTL Boulevard
0: was
1: deze
0: RTL
1: week.
0: Boulevard. Ja,
1: om vanwege Koen notabene.
0: Ja, ja. Al belt dan zo'n jonge dame op van RTL Boulevard. Dat vindt dat toch een beetje raar. En zei: we hebben uw vlog gezien en we willen u graag vanavond, was op zondag, in Boulevard. Mag er een verslaggever langskomen? Wat, met uw nieuwe hobby.
1: Wat? Een nieuwe hobby? Welke van de.
0: Ik heb er al 150 gemaakt. Maar goed, ze zijn langs geweest. En de aanleiding was nu dan dat Koen weer meedoet aan de vlog. Koen is mijn man, voor de mensen die dat niet weten. En nou ja, dat is dan groot nieuws.
1: Ja. Tennis.
0: Het was ook in kleur, viel mij op.
1: Ja.
0: Het tweede uur van de show. Het spel ontdek als plekje met als prijs de enige echte De Hoop op zaterdagmok. We hebben de hoofdpunten van het nieuws, het koekje van de week. En in de schroothoop Hemel en Aarde van Etsy Romli. En dat plaatje komt uit 1981.

0: The Everly Brothers, Wake Up Little Susie uit 1960.
1: Ik heb iets met broers vandaag, hè? Dat is een thema. Blue Diamonds, Everly Brothers.
0: Ja, we hebben. Althans, Xander heeft een berichtje gekregen van de voorzitter van de lokale Blue Diamonds fanclub, afdeling Gelderland. Dank voor het draaien van Sukiyaki in het eerste
1: toch eens.
0: Heel graag gedaan, uiteraard. Zo zijn wij, het centrum van gezelligheid.
2: Ontdek ons plekje.
0: Dan gaan we weer op zoek naar een dorp. Nee, sorry, ik was even afgeleid. Een dorp of een plekje ergens in Gelderland. Ja, er werd gezwaaid op de redactie.
1: Oh ja, dat gebeurt hier.
0: Zo gezellig. We zijn zo gezellig team.
1: Zo is het, ja.
0: We zijn dus op zoek naar een dorp of een plaats ergens in de provincie te winnen. Enige echte Hoop op Zaterdag mok. Die prachtige mok met wij, waar wij op staan.
1: Ja, heel veel foute oplossingen. Dus je kan nog steeds meedoen. Oh, ik zwaai ik even terug.
0: Nee, nu is het klaar. Ja. Nou goed. Okay. Dit zijn de aanwijzingen. Het plekje ligt in het rivierengebied vlakbij de Waal.
1: Het werd in de middeleeuwen opgenomen in het Hanzeverbond.
0: En rond 1900 waren hier maar liefst 5 steenfabrieken.
1: Ligt midden in een kersenteeltgebied.
0: Oh, kersen, lekker. Een groot deel van het dorp werd aan het einde van de Tweede Wereldoorlog verwoest.
1: En nu komt de finale aanwijzing.
0: Ja.
1: Het hoort bij de gemeente.
0: Ja.
1: Lingewaard.
0: Mocht deze aanwijzing je alsnog helpen aan een goede oplossing, jan@gld.nl, uiteraard met je telefoonnummer. Ben jij Material Girl?
1: Nee, niet echt. Maar het is wel handig om spullen te hebben.
2: Ons plekje.

0: Madonna. En Cindy zegt dan wel dat ze niet material is, maar ze is behangen met goud vorige week in verband met haar verjaardag.
1: Ja, ja, ik ben toch wel blij met dit bling-blingetje, hoor.
0: Het
1: ja.
0: goud zit overal, werkelijk.
1: Ja, ja.
0: Wat een lekker liedje.
1: Ja, zeg, zal ik eens iets grappigs vertellen?
0: Vertel jij eens iets grappigs.
1: Nou, mensen weten dat ik een dochter heb, dat ze 17 is. Ja. En ze heeft dus de rijbewijs gehaald. Dus Roosmarijn. Ze moet metertjes maken, Rozemarijn. En we hebben een oud autootje, dat is van mijn vader geweest. Mijn vader heet Frits, dus een nieuwere Fritsmobiel. Autootjes, 30 jaar oud of zo. Is een beetje lastig met het gas en zo, dus hij slaat vaak af.
0: Beetje maar, schokkend rijden.
1: Ja, ze luistert ook graag naar cd'tjes. Ze heeft een oude ziel, maar ze luistert dan ook heel graag naar...
0: Frank Sinatra.
1: Frank Sinatra.
0: Ongelooflijk, ja.
1: Maar nou heeft het autootje Frank Sinatra cd'tje opgegeten.
0: Er zit vaak, kan je met een paperclip, krijg je het er wel weer uit.
1: Ja, ik zal het de hint eens geven. Ja.
0: Beetje vriendelijk, maar
1: dan.
0: Het is
1: heerlijk, 17 en dan luisteren naar Frank Sinatra.
0: Dan geeft hij zich wel weer gewonnen, de cd's.
1: Ja, dat hopen we dan.
0: We duiken het water in met Teddy Swims. Hier is Mr. Know-It-All.

0: Teddy Swims en Mr. Know-It-All.
1: Moet hem niet googlen, want hij is redelijk angstaanjagend om te zien. Maar volgens mij is het wel een schatje.
0: Ja, hij heeft een hele lieve stem. Hij ziet eruit als Attila de Hun.
1: Ja, hij heeft heel veel plakplaatjes en gouden tanden. En,
0: Conan de Barbaar.
1: Gigantische grote man is het.
0: Ik zie de scène dan voor me dat er aangebeld wordt. Zeg, goedemiddag mevrouw, ik ben uw nieuwe schoonzoon. Ja.
2: Gered van de schoonzoon.
0: 1998 is het jaar. En je hoort een liedje dat je zo meezingt in de schoot.
1: Het is een leuk liedje deze keer.
0: Google werd opgericht in 1998.
1: Toen al?
0: Ja, we hebben het idee dat dat er altijd geweest is. Ja. Maar 1998. En president Clinton zat in zwaar weer. Rookte een sigaar uit eigen doos. Door de Monica Lewinsky-affaire.
1: Ah.
0: Ja. De film Titanic kwam uit, won 11 Oscars. Apple komt met de iMac in dat jaar. En Raymond van Barneveld wordt wereldkampioen darts. En hier in de buurt het Gelderdoom opent

0: Cecilia Rommelie en Hemel en Aarde. We hebben van de week een merkwaardig pakje gekregen trouwens. Er kwam een vrij grote doos thuis. En die deed Koen open. Er kwam er een enorm rubberen pak uit met laars. Ik denk, dat is een opheppen voor ons seksleven. Nee, het was om de vijver in te gaan.
1: Koen het wel besteld.
0: Ja, een zogenaamd waadpak.
1: Ja?
0: Er zit allerlei
1: maar dan word je niet nat.
0: Nee, dan kan je de vijver in. Je moet die lazen wel aanzien te
1: krijgen. En dat doet hij gewoon?
0: Dat doet hij gewoon.
1: Wat een man.
0: Ja, wat een man heb ik
1: toch.
0: Ja, hij kreeg het niet helemaal aan, dus ik moest een beetje aan de bovenkant trekken. Maar toen hij er eenmaal in zat, zag het er
1: spijt. Ja, en toen is hij ook niet meer uit de vijver geweest? Ja,
0: nee, hij gleed ook niet uit, jammer genoeg. Ik stond
1: zijn
0: klaar
1: beelden
0: met de vlogcamera.
1: Ja?
0: Ja, daar zijn beelden van.
1: Oh.
0: Binnenkort in de vlog.
1: Ja. Oh, wauw. Ja.
0: Het was een soort kickforce man from hell, was het eigenlijk. Met laars in plaats van flippers.
1: Nou, het is in ieder geval veilig. Hè?
0: Zo is dat. De Hoop op Zaterdag presenteert Paul Simon. Hier is You Can

0: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
1: Hey!
2: Je geniet van stralend sanitair met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
0: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
1: Hey, Remon!
2: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
3: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. Dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
5: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
6: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
7: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
8: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke.
9: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
8: Oké, we gaan.
10: We hebben thuis zonnepanelen, isolatie, dus best goed bezig. Maar ja, wat doe ik met mijn gezellige oude open haard? Daar zijn hele mooie oplossingen voor die veel schoner en voordeliger stoken. Met de haarden en kachels van Harlekijn in Beneden Leeuwen. Door het vuur. Kijk op harlekijnkachels.nl.
11: 11:30 is het. In Giesbeek is het 16,8 graden en in Doetinchem 17,2. Het weer en de hoofdpunten van het nieuws zijn die.
12: En vandaag hier en daar nog een buitje. Het gaat wel droog worden, maar het wordt niet warmer dan 19 graden. Wat hoofdpunt in Harderwijk is gisteravond de persoon ernstig gewond geraakt bij een zware mishandeling. Dat gebeurde aan het zeepad. Buiten bewustzijn werd deze persoon aangetroffen. Natuurlijk wordt de zaak ook onderzocht. Er is nog niemand opgepakt. En een verkrachtingszaak uit 1993 komt alsnog voor de rechter dankzij een wijziging in de verjaringswetgeving. De politie heeft nu een 53-jarige man uit Apeldoorn opgepakt naar nieuw DNA-onderzoek. Dat leidde namelijk tot doorbraak in de zaak. Hoe dat allemaal zit en hoe dat allemaal kan, dat lees je op gld.nl en natuurlijk in de Omroep Gelderland-app.
13: Herkenrad Fietsplaza nodigt u uit om kennis te komen maken met onze uitgebreide collectie op het gebied van e-bikes. Ervaar het verschil in comfort op onze testbaan en laat u verrassen door een testrit. Onze haal- en brengservice maakt alles helemaal compleet. Wij ontzorgen u met 100% services en kwaliteit. Herkenrad Fietsplaza, de e-bike specialist van de regio.
14: Voor sport, Bad Beach en outdoor ga je naar Intersport Megastore Four Seasons. Op 4500 vierkante meter een uitgebreide collectie topmerken onder één dak. Bij Intersport Megastore Four Seasons in Duiven parkeer je gratis voor de deur.
13: Het Pannenkoekhuis Schaarsbergen. De ideale locatie als begin of eindpunt van een gezellig dagje uit. En vlakbij Burgers Zoo en het Openluchtmuseum. Pannenkoekhuis Schaarsbergen. Kijk op pannenkoekenhuis.nl.
14: Bij Intersport Megastore Four Seasons de grootste outdoor- en wandelcollectie van Midden-Nederland.
13: De Hoop op zaterdag. Jan de Hoop en Cindy de Koning.

0: ABBA, winnaars van het Songfestival in 1974 met Waterloo. Het blijft een heerlijk plaatje.
1: Eens.
0: Ja, ben je klaar voor de administratie?
1: Ook dat.
0: Ik zie weer, als ik goed kijk, nee.
1: Ja. Ja,
0: ja, aan de rechterkant. Goed. Een klein zweetdruppeltje. Ja. Ja. Ja. Het is hard werk, hè?
1: Heel hard werk. Ja. Maar leuk, hoor.
0: Je hebt de administratie bij de hand.
1: Ja, heb ik. Als ik alles bij elkaar optel, dan gaat het over zowel de mensen die geappt hebben als gemaild in alle postbussen waar het op binnenkomt. Dan kom ik op 149 inzendingen.
0: Zo, en hoeveel goed?
1: Het was hem toch uiteindelijk een beetje rechtgetrokken. Een beetje 50-50. 73 goed.
0: 76 fout.
1: Ja, dus een klein beetje meer mensen die het fout hadden, maar toch.
0: Mooie balans.
1: Een mooie balans, hè?
0: Wat voor soort slinger levert dat op?
1: Nou, een gebalanceerde graag.
0: Een gebalanceerde slinger. Ja. Komt-ie.
2: Ik hang erbij, hè?
1: Ja. Ja.
0: Hij staat stil.
1: We kijken, dat is... Zie ik het goed? 64?
0: 64. Ja. Oh, dat wordt weer binnenknijpen in de provincie.
3: Ontdek ons plekje.

0: Sam Cooke heeft een natte thee, hoorde je dat? Net als in Rotterdam. Van de Tartelettes. We gaan bellen met de winnaars zitten.
1: Ja.
0: Wie gaan we als eerste spreken?
1: Dat is Teet Jansen.
0: Ja.
1: Uit Gent.
0: Oh, uit Gent, ja.
1: Wat een mooie plek.
0: Ja, goedemorgen, Teet.
2: Goedemorgen, Jan.
0: Goedemorgen. Hoe zit je erbij vandaag?
2: Heerlijk ontspannen.
0: Ja, zit je lekker op de bank?
2: Ja, heerlijk. Precies in mijn hoekie.
0: Ja, is de koffie al op?
2: Nog niet, want ik wacht op die mok.
1: Ja, maar jij bent een gelukkig man, hè, Teet?
2: Ja, zeker. Ja.
0: Je
2: ja.
0: leven wordt nooit meer hetzelfde.
2: Nee, ik heb de verzekering al verhoogd, zeg maar.
0: Oh, dat is heel goed, ja.
2: Ja.
0: Ja. Ja, en het testament al aangepast?
2: Nog niet, dat moet ik nog doen. Dat dus gaat daar een beetje lastig, zeg maar.
1: Ja, want jij hoorde het en jij dacht, appeltje eitje, ik weet het.
2: Ja, dat klopt. Ik woon 50 jaar in Gent en ik ken die uiterwaarden en de geschiedenis daarvan. Ja. En heel lang heb je nog resten van die steenfabrieken kunnen zien.
0: Ja, wat is de oplossing voor de zekerheid even?
2: Gent met DT.
0: Ja, weer een klein applausje.
2: Heel graag.
0: Ja, daar gaat hij wel.
1: Ja, dat was een thuiswedstrijd letterlijk, hè, voor Teet. Dus de mok gaat naar het mooie Gent toe komen. Maar we hebben nog een winnaar.
0: Ja,
1: en
0: wie
1: is dat? Is Berend ten Hoven, maar hij doet het eigenlijk voor Anneke.
0: Oh, goedemorgen, Berend.
3: Goedemorgen, Jan.
0: Wat is er met je stem aan de hand?
3: Nou, niks.
0: Helemaal
3: niks.
0: Oh, het galmt een beetje bij jou in huis.
3: Ja.
0: Je doet het voor je vrouw, waarom doe je het voor je vrouw?
3: Omdat ze jou zo leuk vindt, Jan.
0: Vindt ze mij zo leuk?
3: Ja, s'morgens heeft ze een kop en dan ringt ze uit en dan staat ze al rond op. Dus vandaar.
0: Ja, ja.
3: En eigenlijk zei ze van, ik mis Cindy nog, dus die moeten we er ook nog bij. Dan kan jij er ook naar kijken. Ja, ja.
0: Luistert Anneke op dit moment?
3: Ze luistert wel, maar ze doet niet mee.
0: Nee, dat begrijp ik. Dan zeg ik even goedemorgen Anneke, wat
1: ik
0: leuk.
1: Ik ook goedemorgen Anneke.
0: Ja. Gefeliciteerd. Ja. Zullen we ook even voor Anneke klappen dan?
3: Dat doen we.
0: Ja, dat doen we. Teet, wat ga jij nog doen vandaag?
2: Ik ga vanmiddag nog.
0: Eén tegelijk, jongens, want Teet.
2: Ik ga lekker in die uiterwaarden wandelen.
0: Jij gaat in de uiterwaarden wandelen. En Berend?
3: Nou, we gaan Nijmegen onveilig maken vandaag.
0: Oh, dat is gezellig. Allebei hartelijk dank. Veel plezier met de mok.
3: Tot
0: binnenkort jullie kant op. Alle luisteraars hartelijk dank. En het goede nieuws is Cindy, als altijd.
1: Volgende week doen we het gewoon weer.
4: Ontdek ons plekje.

0: country in de show vandaag. Glen Campbell en de Rhinestone Cowboy. Ik informeer even voorzichtig, Cindy, na je incidentje met de dakgoot.
1: Oh ja.
0: Heb je nog ergens aangehangen van de week?
1: Nee, ik heb het laag bij de grond gezocht.
0: Oh, laag bij de grond.
1: Ja, ik heb echt op handjes en knietjes het vloerkleed.
0: Ja.
1: Millimeter per millimeter, helemaal ontdaan van de kattenhaar. Ach. Met zo'n speciaal borsteltje. Ja. Echt, nou, het was een karweitje, maar dat kwam over een halve kat. En terwijl ik toch gewoon stofzuig, hè?
0: Ja, ja, ja. Zo eenvoudig gebleven. Doet gewoon zelf.
1: Ja, het doet allemaal gewoon zelf. Ja hoor.
0: Nederlandstalig in de show. Hier is Bluff. Ze zingen over zaden.

0: tanden.
1: Dat is mooi. Bluff was dat en zaterdag. Ze is inmiddels binnengehuppeld. Goedemorgen, Xandra.
2: Goedemorgen, Jan en Cindy.
1: Gezellig. Morgen. Ja. Heerlijke koekjes bij, moet ik zeggen. Waren echt heel lekker.
2: Koekje en een chocolaatje in één, hè. Dat is wel verwennen, ja. Toch, Jan? We genieten ervan.
1: We gaan straks uitgebreid praten na deze.

0: The Cradle of Love. Johnny Preston was dat in de Hoop op zaterdag, bijna aan het eind van de show. Xandra, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Je bent door een aardbeiendrijf-in geweest?
1: Klopt. Mijn zoon had nog een weekje zomervakantie. Ik zeg, wat wil je doen? Ik wil een keer die aardbeien-drive-in zien. Wel net iets buiten Gelderland.
2: Kender, ja.
1: Het was verrukkelijk. Aardbeien-aardbeien-yoghurt, aardbeien-taart. Aardbeien met crumble. Nou, we hebben ons hart opgehaald.
2: En mensen staan er voor in de file, hè? Vanaf de snelweg.
1: Het was leuk om een keertje mee te maken. En goedkoper dan een pretpark.
0: Denk ik wel, ja, ja. Wat zit er in jouw show straks?
1: Nou, ik heb straks iemand die komt buurten. En dat is Dick van Altena. Hou jij van picknicken, Jan?
0: Ja, heerlijk. Ja? Of zo'n kleedje met een glaasje wijn en precies. Een stukje kaas.
1: Exact. Ja. Nou, die omstandigheden die kunnen volgende week in de Oosterhout. Want je hebt Dick's Picknick. En dat is met muziek en lekkere dingen.
0: Toosje brie.
1: Toosje brie, ja, zeker. Ja.
0: Nou, begin mee over eten.
1: Ja, voor jullie, het gaat al tegen 12, hè, de lunchmaag knort, toch?
0: Zo is dat. En de
1: dus
0: taart?
1: Langs de taart is in Zutphen op een wel heel bijzondere plek. Eigenlijk is er heel veel verdriet. En of dat samen kan met een taart, dat hoor je naar iets naar ene.
0: Oké, okay, mooi, dankjewel. Tot zo. Even buurten. Cindy, hartelijk dank.
2: Ja.
0: Het was een feestje weer.
2: Ja, toch. Ja. Ik ga de toiletten make-over geven.
0: Oh, dat is goed.
2: Ja. Ja, je moet watten, hè, op de zaterdagmiddag.
0: In een soort blauw.
2: In het blauw, ja.
0: Terwijl jullie dat verwerken, wens ik iedereen een mooie zaterdagmiddag.

0: Dus wat dichter bij huis blijven.
1: Wat een goed plan.
0: NRV. Wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
1: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
0: NRV. Of misschien Lissabon en de Algarve? NRV. Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
2: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
3: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
2: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
6: Het hart wordt niet dement. Van psycholoog Huub Buijsen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement van Huub Buijsen.
7: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
6: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement van Huub Buijsen.
8: INS uit Hummelo, zowel projectmatig als privé, doet water in de zonwering, verandazonwering, kaapboards en raamdecoratie. Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringachterhoek.nl. Tot ziens.
9: Kampeeroase, het adres voor al uw kampeerplezier in de regio Arnhem-Nijmegen. Bezoek onze 1500 vierkante meter grote showroom of kijk op kampeeroase.nl.
8: Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringachterhoek.nl. Tot ziens.
9: Kampeeroase is verhuisd naar Huissen. Dus voor kampeerplezier, kampeeroase.nl.
10: Geef uw tuin kleur dit voorjaar met Kwekerij Gerritsen. We hebben een ruim assortiment vaste planten, zomerbloeiers en groenteplanten. Topkwaliteit en verrassend betaalbaar. Kom zelf uitzoeken bij Kwekerij Gerritsen. Polseweg 23 Huissen. Kwekerijgerritsen.nl.
11: Radio Gelderland. Het nieuws van 12 uur.
12: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Oekraïne heeft vannacht in Rusland opnieuw een drone-aanval uitgevoerd op een magazijn van een webwinkel. Het magazijn van Ozon vloog in brand en volgens Rusland raakten meerdere mensen gewond. Het zou de eerste aanval zijn op een magazijn van Ozon, de op één na grootste webwinkel in Rusland. De laatste tijd zijn er wel geregeld aanvallen geweest op distributiecentra van Wildberries, de grootste Russische webshop. Oekraïne zegt dat daar spullen liggen opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. De onbekende man die al 3 jaar in een Amsterdams verzorgingstehuis ligt is niet een vermiste Canadees, zegt de politie. De man belandde 3 jaar geleden in het ziekenhuis na een beroerte. Daardoor kan hij bijna niet meer praten. Hij heeft de naam Lucky gekregen. Omdat de politie nog steeds niet weet wie hij is, werd er deze week een oproep gedaan. Inmiddels zijn er meer dan 500 tips binnengekomen. Sommige mensen dachten dat de man een Canadees is die hier al ruim 30 jaar wordt vermist. Maar na DNA-onderzoek blijkt dat het niet dezelfde mannen zijn. De politie heeft een man van 27 en een jongen van 14 opgepakt die zich zouden hebben voorgedaan als agenten in Zwolle en omgeving. Op zeker 2 adressen in de stad werden bewoners bestolen van geld en sieraden. De politie kwam hen op het spoor via camerabeelden. In de Amerikaanse staat New Mexico is een man om het leven gekomen nadat hij was aangevallen door een beer. De politie heeft de beer neergeschoten. Die vluchtte een bos in, maar is uiteindelijk gevonden en doodgeschoten. Wat voor beer het was, is niet duidelijk. Een dodelijke aanval van een beer is zeldzaam in de staat New Mexico. Het gebeurde 25 jaar geleden voor het laatst. Het weer, vanmiddag steeds minder regen bij ongeveer 20 graden. Morgen in het noorden nog een bui, op andere plaatsen zon en wolken. Het wordt opnieuw een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
13: Dan nog verkeersinformatie van de ANWB. Let even op die A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Amersfoort-West en Barneveld. 29 minuten vertraging heeft te maken met die werkzaamheden op de A12. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam tussen Voorthuizen en Hoevelaken 7 minuten oponthoud. En op de A50 Apeldoorn richting Arnhem tussen Apeldoorn en afrit Hoenderlo 6 minuten vertraging.
14: Iris en de Mol Uitvaartverzorging helpt u op een passende manier een laatste groet te brengen. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
15: Isolatie, check. Nieuw glas, check. Vloerverwarming, check. Maar kan die vloerverwarming eigenlijk wel in combinatie met een vloer van echt hout, laminaat of PVC? Zeker kan dat. Maak een afspraak in de showroom bij Van Manen Vloeren in Barneveld. Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Van Manen. Kijk maar op vanmanenvloeren.nl.
14: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. iris-demol.nl.
16: Woon je in de gemeente Nijmegen en heb je een moeilijke brief gekregen? Of wil je iets aanvragen? Wees niet bang om hulp te vragen. De Stip in Nijmegen helpt je. Kom naar een Stip bij jou in de wijk of bel de gemeente op het korte telefoonnummer 14024.
17: Voor ieder moment de perfecte leesbril.
18: Mijnleesbril.nl.
19: Een plek waar elke dag als vakantie voelt. Dat is Wonen in het Blauw aan de Oosterhoutse Plas bij Nijmegen. Luxe, drijvende watervilla's midden in de natuur. Kijk snel op woneninhetblauw.nl of bel Hans Jansen of de Bruinmakelaars.
20: Duizenden vrijwilligers, één passie. Het Bloemencorso Lichtenvoorde. Een bloeiend spektakel met 18 grote dahliawagens, Corso Kids, fanfares en theater. Dit wil je niet missen. Zondag 13 september in Lichtenvoorde. Voor tickets en info, bloemencorso.com.
21: Kom vrijdag 28 augustus naar onze open dag van 2 tot 4. Kijk op woneninhetblauw.nl.
22: Buurten. Met

Vrolijke muziek van Gloria Estefan op Radio Gelderland. Get on your feet. Het is zaterdagmiddag, jawel. En dat betekent even buurt een goede middag. Alles wat de buurt aangaat, daar richten we de aandacht op. Zo kun je binnenkort buurten bij zanger Dick van Altena op het veld in Oosterhout. Daar is weer Dick's picknick met muziek uiteraard. En of hij zelf op een kleedje zit, dat vraag ik hem straks. Want hij is al in de studio inmiddels met zijn vrouw. Heel leuk. Er is staart voor een buurthospice in Zutphen. Dat is minder treurig dan het klinkt. En op welke plaats zet jij in? Het nummer waar de hele wijk, zo niet heel Gelderland, van mee mag genieten. buurt@gld.nl of de app, zo hebben we contact met elkaar. Eerst zomaar eens even een kijkje in Lent. Want daar kan je wonen in straten met namen van popsterren. En niet de minste.

0: versnellen met een Beetle en een Stone? Nou, in Lent hoef je niet te kiezen, want daar is een wijk waar straten zowel naar de Beatles als de Stones zijn vernoemd. Jacqueline, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: In welke straat woon jij?
1: Ik woon in de Rolling Stones straat.
0: Ja, met trots?
1: Met heel veel trots, ja.
0: Hoe lang woon jij er al?
1: Vanaf het begin, dus vanaf 2006.
0: Ja, dus
1: 2006,
0: ja. De straat bestaat dus al een tijdje. Ik kan me voorstellen dat je er als rasfan vooral wil wonen. Ben jij er eentje?
1: Ja, best wel. Als ik moet kiezen tussen de Beatles en de Rolling Stones, dan ga ik ook echt voor de Rolling Stones.
0: Ja, en heb jij meer straatgenoten die er zo over denken?
1: Ja, best wel een aantal, ja.
0: Ja? Dus dat deel je dan toch met elkaar?
1: Ja. Hier wordt sowieso best veel gedeeld, hoor, in deze straat.
0: Ja, wat leuk, ja. Want wat is de sfeer? Wat is de sociale sfeer, behalve misschien de muzieksmaak die je deelt?
1: Nou, we controleren elkaar niet echt.
0: Mm-hmm.
1: Maar iedereen is altijd heel behulpzaam en bereidwillig. En zeker toen we hier net woonden en alles georganiseerd en gedaan moest worden, waren er gelijk heel veel werkgroepen en veel overleg met elkaar van hoe kunnen we hier een hele mooie straat van maken. Want iedereen beseft tegelijk dat we in een hele bijzondere straat gaan wonen.
0: Dat is zo, hè? Want ik heb van de week al even een kijkje genomen. Maar eigenlijk hebben jullie allemaal unieke gevels. Hoe ziet die van jou eruit?
1: Ja, persoonlijk vind ik dat ik de mooiste heb.
0: Ja, natuurlijk.
1: Ik heb namelijk Hollands Blauw en die is gemaakt door Arno Arts.
0: Oh, dat is een kunstenaar uit Arnhem, inmiddels weilen, maar toch heel bijzonder. Ja, en hoe ziet die gevel er dan na 20 jaar uit, of alle gevels? Ziet het er nog fatsoenlijk uit? Is het inmiddels aangedaan?
1: Nee, het ziet er nog heel erg mooi uit.
0: Ja.
1: Bij de aankoop van de woningen, dus een huur- en koopwoningen.
0: Mm-hmm.
1: En de gevels zijn door de kopers apart gekocht en die zitten in de Vereniging van Eigenaren.
0: Ja.
1: De andere gevels, die zijn van Portaal, van de huurwoningen.
0: Mm-hmm.
1: En met z'n allen zitten we dus in de Vereniging van Eigenaren. En we zijn verantwoordelijk voor het onderhoud. En dat wordt gewoon echt gecontroleerd en bijgehouden.
0: Ja, ik vind dat bijzonder. Het is dus aan de ene kant een kunstzinnige wijk. En van de andere kant heb je dan die link naar de Stones. Los van het straatnaambordje, Jacqueline, is er iets nog wat direct naar de Stones verwijst?
1: Een foto. In 2007 hebben de Rolling Stones in Nijmegen opgetreden.
0: Ja.
1: En de toenmalige voorzitter van de vereniging, die heeft contact opgenomen met de Rolling Stones. En die heeft voor elkaar gekregen dat de Rolling Stones de handtekening op de straatnaambord
0: hebben. Nou, dat is toch te gek. Ja. Dus de band die weet van het bestaan van jullie wijk, van jullie straat. Zijn ze ook langs geweest?
1: Nee. Maar we hebben een prachtige foto.
0: Ja.
1: En het naambordje hangt in het wijkcentrum.
0: Ja.
1: We wilden hem eigenlijk in de straat. Maar we waren te bang dat een fan langs zou komen en zeggen, voilà, dat straatnaambordje, dat is voor mij.
0: Precies, ja. Nou ja, hoe geweldig dit toch?
1: Ja.
0: Ja. Hey, nou woon jij in een wijk waar bijvoorbeeld ook de Beatles en Franse zangers in straten worden geëerd. Gaat dat goed samen?
1: Ja hoor, dat gaat uitstekend samen.
0: Ja.
1: Ik kan officieel heet het Visveld.
0: Mm-hmm.
1: Maar ik kan het absoluut aanraden. Het is gewoon een leuke wijk met genoeg horeca bij vlakbij het water, bioscoop. Ja. En gewoon echt gezellige mensen.
0: Ja, heel leuk om te horen. Binnenkort is het dus feest. 20 jaar de Rolling Stonestraat. Hoe rock en roll wordt dat feestje?
1: Nou, we zijn nog aan het nadenken, maar we willen wel uitpakken. We hebben met 12,5 jaar ook echt uitgepakt.
0: Mm-hmm.
1: Met de fanfare en activiteiten en met de hele straat gegeten. En nu willen we het ook weer gewoon wat groter aanpakken.
0: Want nou, helemaal terecht.
1: Het is echt bijzonder.
0: Dat is het zeker, ja. De Rolling Stonestraat in Lent. En muziek mag dan niet ontbreken. Nou, dat doen we graag aan mee, Jacqueline. De Rolling Stones met The Last Star. Dank je wel, hè.
1: Oké, graag gedaan.
0: Dag.

0: De Rolling Stones op Radio Gelderland. En dan te bedenken dat dit nummer in de Stars jonger is dan die Rolling Stone straat in Lent.
1: SOS, buurthulp.
0: En hulp heeft Arie uit Westervoort nodig. Hij is nu onderweg naar Moravië, zijn vakantiebestemming, en kan daardoor niet naar een concert in Luxor op 28 augustus. Het is een optreden van de countryzanger.

echte countryliefhebber die klimt natuurlijk direct in de pen. buurt@gld.nl. Hanna Juanita, zangeres uit Tennessee. Het echte werk gewoon in Luxor Arnhem te horen. Wie gaat daarheen en brengt een cd voor Arie mee? Hanna Juanita. Ja, haar naam klinkt leuk, maar hoe klinkt haar muziek? Dit is ze, Loose Caboose.

Hanna Juanita, ofwel country in Effe Buurten. Grote kans dat je country ook gaat horen tijdens de picknick die Dick van Altena deze zomer weer organiseert. Volgend weekend mag je neerstrijken op het veld in Oosterhout, eigenlijk een beetje zijn achtertuin. Nou, hoe het met hem gaat en welke artiesten er komen optreden, hij vertelt het zo, want hij is hier samen met Annemiek zijn vrouw. En er zijn nog kaarten. Dickvanaltena.com.

0: verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
1: Hallo, eet smakelijk voor straks.
0: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Hey, Remol!
3: Je geniet van een zachtere huid met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
0: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
3: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
4: Hey, ik kwam net de buren tegen.
5: Zijn die alweer terug dan? Die zaten toch in Mexico of zo?
4: Ja, in combinatie met Guatemala en Honduras. Met NRV, zeiden ze.
5: Daar zou ik toch wel meer van willen weten. Zou dat ook iets voor ons zijn?
4: Het klonk in ieder geval niet verkeerd.
5: Nou, binnenkort maar eens langsgaan om te horen hoe hun reis was.
4: Zeker. Ga ik vast even kijken op nrv.nl.
6: Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
7: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
6: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
8: Het hart wordt niet dement, van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement, van Huub Buysen.
7: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
8: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buysen.
9: We hebben thuis zonnepanelen, isolatie, dus best goed bezig. Maar ja, wat doe ik met mijn gezellige oude open haard? Daar zijn hele mooie oplossingen voor die veel schoner en voordeliger stoken. Met de haarden en kachels van Harlekijn in Beneden Leeuwen. Door het vuur. Kijk op harlekijnkachels.nl.
10: Het is 12:30, je luistert naar Radio Gelderland. In Gameren is het 16,7 graden en in Wageningen hoog 19 graden. Het weer in Gelderland. Vandaag komen er verspreid nog enkele lichte buitjes voor. Maar later op de dag wordt het droog en breekt de zon vaker door. Het wordt 19 graden bij een stevige noordwestenwind. Dan het belangrijkste Gelderse nieuws. In Harderwijk is vrijdagavond een persoon bewusteloos aangetroffen na een zware mishandeling aan het zeepad. De politie onderzoekt de zaak, maar er zijn nog geen aanhoudingen verricht. En Giel Oldekijzer is de nieuwe linksback van Vitesse en heeft de rol van Alexander Buettner overgenomen. Na een verliespartij tegen Almere City uitte hij zijn teleurstelling over gemiste kansen. Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in de Omroep Gelderland app. Kijken we nog even naar de situatie op de weg in Gelderland. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Amersfoort Noord en Barneveld 38 minuten vertraging. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem tussen Afrit Beek en Duiven 8 minuten. Dick van Altena is hier met zijn vrouw, dus die zijn op tijd in de studio gearriveerd. En daar ga ik zo mee praten.
11: Summerdeal Festival bij Vivaldi XL Garden & Living in Zevenaar. Vol op korting op heel veel showroomverlaters op zowel onze interieur- als tuinmeubelafdeling. Kom gezellig langs en profiteer van extra veel voordeel bij Vivaldi XL.
12: Hey, Wim hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken en makkelijk opmaken? Nu tot €1000 terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unieksslapen.nl.
13: Bekkers Fietsen Gendringen, met 3 winkels op 1 kruispunt. Wat een keuze en aanbiedingen van alle soorten fietsen, e-bikes en onderdelen. Bekkers Fietsen Gendringen heeft een quickservice werkplaats. Kom gerust eens langs voor advies op maat. Kijk voor onze megavoorraad op bekkersfietsen.nl.
12: Uniek slapen, hooglaagbedden van een vertrouwd familiebedrijf. Ga naar uniekslapen.nl.
14: Effe buurten. Sandra Rakier.

0: Radio Gelderland, Wild Cherry, play that funky music. Het is 1:05 en 22 augustus, en toeval of niet, Dick van Altena organiseert zijn 22e picknick volgend weekend in Oosterhout. En dat is niet alleen iets voor de buurt, iedereen is welkom. En Dick is hier met Annemiek. Goedemiddag, Dick.
1: Goedemiddag.
0: Hartstikke leuk.
1: Ja,
0: hoe gaat
1: leuk om
0: het?
1: Weer terug te zijn. We hadden het er net over, dat is een jaartje geleden.
0: Ja,
1: hier was.
0: Time flies, zeggen ze dan, hè?
1: Ja, ja.
0: Er gaat opnieuw gepicknickt worden. Eerst even, hoe gaat het met je?
1: Het gaat goed.
0: Ja?
1: Ja, ja, ja, af en toe wat dipjes, maar dat zijn, ja, daar raak je aan gewend.
0: Ja, dat
1: ik
0: neem je voor lief.
1: Ik heb de weerstand door alle toestanden in het verleden. Maar ik voel me prima en ja, dat laten we allemaal achter ons.
0: Zo is dat, Dick.
1: Ja.
0: Is het een rustige zomer voor je? Treed je veel op?
1: Nou, dus, iedere zomer hebben we cd-opname voor de Back to the Country show. We maken ieder seizoen een cd met 12 liedjes van de show die we dan dat seizoen doen. Dus ja, daar zijn we druk mee. En toch ook wel een paar optredens gehad. En ja, dan die picknick, reserveringen, dat doet Annemiek altijd.
0: Ja.
1: De contacten met de acts. Ik doe met iedere act doe ik een paar liedjes mee. Ja, en dan vanaf begin juli alle buienradar kijken. Hè, maar hopen dat een beetje.
0: Hoe gaat het eruit zien? Hoe gaat het eruit zien? Hè?
1: Ja, maar dan hebben we vorig jaar hebben we op de vrijdag een flinke hoosbui gehad. En iedereen is droog gebleven. Dus we maken ons geen zorgen als er een spatje regen valt. Iedereen zit erop. We hebben grotere stretchtenten dan vorig jaar.
0: Ja.
1: Dus iedereen zit ruim onder de stretchtent.
0: En een druppeltje mag de pret dan
1: niet
0: drukken.
1: En een druppeltje mag de pret
0: toch
1: niet drukken. Dus,
0: Dick, hoe ziet Oosterhout er eigenlijk uit in de zomer? Gebeurt er veel? Ligt het stil? Of is de picknick echt het hoogtepunt?
1: Ja, nou, er gebeurt weinig. Ja, zoals in heel veel dorpen hebben we geen bakker meer. We hebben geen slager meer. We hebben geen groenteboer meer.
0: Ja.
1: We hebben nog maar één café.
0: Vind ik toch leuk om aan je te vragen. Want dat is je standplaats al sinds 1957, ja. Oosterhout. Leg nog eens uit wat voor jou zo bindend is aan die Betuwe.
1: Nou ja, ik kijk heel graag naar het programma over de dorpen bij TV Gelderland. Ja, en dan komt die nostalgie weer terug van. Ik weet dat we vroeger 4 cafés hadden. We hadden 2 bakkers, 2 scholen.
0: Ja.
1: Ja, dat is er allemaal niet meer. Dus ja, het is meer de nostalgie die me in het dorp houdt. En dat geldt voor meer oude dorpsbewoners.
0: Precies, dat hebben meer mensen. Die hebben nog dat oude landschap in gedachten van het dorp Oosterhout. Hoe lang ben je maximaal wel eens weg geweest uit Oosterhout?
1: 3 weken.
0: 3 weken?
1: 3 weken naar Spanje. Toen hadden we, waren we net 1-2 jaartje bij elkaar. Dus hebben we 3 weken naar Spanje geweest.
0: Ja, en dat was lang genoeg.
1: Dat was heel lang, ja.
0: Ja, hè? Want. Ja, je hebt inmiddels ook een gezin met Annemie, kleinkinderen. Er is een kleinkind op komst,
1: ja,
0: super spannend.
1: Nummer 4.
0: Wonen ze in de buurt?
1: Ja, ze wonen redelijk in de buurt. Onze oudste dochter met het gezinnetje woont in Westervoort.
0: Ja.
1: En onze jongste dochter, die op punt staat om weer mama te worden, die woont in Donenburg.
0: Ja, dus allemaal in Gelderland gebleven.
1: In Gelderland,
0: ja, dat is toch leuk.
1: Ja.
0: Nu zit je hier. Volgend weekend om deze tijd gebeurt er heel wat anders.
1: Ja.
0: Nou, vertel maar even.
1: Nou, we beginnen op de donderdag met een VIP-concert, heet dat, in het Witte Kerk in Sleekeerwerk. Dat is uitverkocht trouwens. De dag daarna hebben we weer een kerkconcert, ook in het Witte Kerkje. Dan doe ik iets groter.
0: Mm-hmm.
1: Ook uitverkocht. Maar de picknick zelf, daar zijn nog ruimschoots plekken, want we doen het op een oud voetbalveld. Dus we kunnen net zo ver uitdijen als we willen.
0: Ja.
1: En ik zei dat we hebben grotere stretchtenten. We zitten lekker droog. En als er felle zon is, zitten ze in de schaduw.
0: Ja.
1: We hebben weer lekkere biertjes, fris. We hebben lekkere hamburgers. Allemaal schappelijke prijzen.
0: Ja,
1: mensen
0: leuk dat je dat zegt. Het is een picknick, hè, Dick's picknick.
1: Ja.
0: Muziek en gezellig neerstrijken. Mogen mensen zelf ook een rietenmandje meenemen en het kleed?
1: Zelf eten en drinken meenemen. En dat was eigenlijk de insteek 22 jaar geleden. Mensen klaagden en vooral. De country publiek, die namen allemaal spullen mee. Naar de organisatoren klaagden daarover. En dus hebben we tegen elkaar gezegd, nou, doe het anders.
0: Ja.
1: We zeggen gewoon, neem maar mee als je iets mee wilt nemen.
0: Precies.
1: Hoef je ook niet te controleren. En het gekke is, we hebben ook, ik zei het al, we hebben stands met drank en eten. Als het mag, dan doen ze het niet.
0: Dat is grappig, hè? Ja, je kunt het maar beter openlaten.
1: Ja, kijk, en als je een broodje meeneemt met een kleffe snijworst erop en een lauw blikje bier. En je ziet mensen met vers tapbier lopen met een warme hamburger. Dan denk je, nou, laat dat broodje maar zitten.
0: Precies, het gaat toch hand in hand naast elkaar.
1: Ja.
0: Dick, jij zei al, je speelt eigenlijk bijna alle nummers mee. Mensen zien jou dus non-stop op de gitaar en zang. Welk artiest heb je uitgenodigd dit keer?
1: Nou, de vrijdag, dat is eigenlijk standaard. Dan komt de band Savannah, waar ik ook de theatershow mee doe. Dus dan krijgen mensen nummers van de show te horen. Die we het afgelopen seizoen hebben gedaan. De volgende dag hebben we D5. Dat is een country band met lekker aansprekend repertoire.
0: Mm-hmm.
1: We hebben een accordeonist die meespeelt op mijn albums. Dus dan kan ik eigen liedjes doen met heel dicht bij de originele cd-versies komen.
0: Ja, bijzonder.
1: We hebben een goede countryzangeres, Anna McRose. Op de zondag hebben we de Wieners, rockabilly band, die geloof ik al 12 jaar op de picknick komen.
0: Sluit je daar ook mee af? Is ja, dat de klapper?
1: Ja, daar sluit ik mee af.
0: Ja, leuk vooruitzien.
1: Even kijken, wie hebben we zondag nog meer?
0: Nou ja, het is de 22e keer. Hoe leuk blijft het ook samen met deze artiest om dit te doen?
1: Ja, het blijft leuk. Maar ja, we hebben toch besloten dat volgend jaar de laatste wordt.
0: Dat zeg je nu, hè, tegen heel Gelderland. Is dat definitief bij
1: ja,
0: deze?
1: Ja, nu is het definitief. Ieder jaar dan boksen we tegen van alles wat op. En je bent de hele zomer druk.
0: Ja.
1: En zeg ja, dat is de laatste keer. En dan op het einde wordt het toch weer zo gezellig. Ja, volgend jaar doen we het weer.
0: Ja.
1: Maar ja, de vrijwilligers worden ouder, wij worden ouder. We hebben een drukke agenda.
0: Ja, ik vind het heel leuk, Dick, want dat moet toch genoemd worden. Heel veel festivals zijn echt georganiseerd, commercieel ook.
1: Ja.
0: Dit is ooit uit jullie eigen koker gekomen. En is van lieverlee ja, zo gegroeid en bestaat nog steeds na 22
1: ja,
0: jaar.
1: Ja, en het is ook een... ja, mensen mogen gerust weten, we maken hier absoluut geen winst op. Als we... uit de kosten zijn, dan zijn we tevreden.
0: Dat is
1: en dat lukt aardig de laatste paar jaren. En het is wel leuk om mensen weer te zien uit het hele land. En de Denemarken en de België en Duitsland.
0: Die komen ook van over de grens. Ja. Heb jij zelf nog gelegenheid om even aan te schuiven op een kleedje?
1: Nee, ik zit niet op een kleedje. Ik ben geen kleedjesmens.
0: Maar je gaat wel even langslopen bij mensen voor een praatje?
1: Ah ja, zeker bij de kassa en een tentje bij als de mensen van de EHBO zitten, dan zie je iedereen voorbij komen.
0: Ja.
1: En dan wil iedereen een praatje maken als dat kan. Want
0: precies.
1: Het is natuurlijk hartstikke druk.
0: Hartstikke leuk, ja. Dick. En er zijn nog kaarten. Kijk even op dickvanaltena.com. Dick hoeft de Betuwe niet uit. Hij viert de zomer gewoon volgende week in Oosterhout. Die kun jij meevieren. En het gevoel dat dat geeft is, nou zeg het maar, Dick.
1: De Costa del Sol.
0: Zo is het. Ja. Dank je wel voor jullie komst.
1: Oké, dank je wel.

Joe Jackson en Eileen Caswell op Radio Gelderland, Happy Ending. En of dat geldt voor de vakantieliefdes die deze zomer zijn opgedaan, dat moet nog blijken. Als er een grote afstand is, hij in Spanje, zij in Zaltbommel bijvoorbeeld, ja, dan moet er toch nog wel heel veel meer zijn in het spel om dat overeind te houden. En zo kan de liefde wel eens heel snel over zijn, tenminste, als dit door je buurt schalt. Maar het is wel lekker soms, hè? Een nummer wat je graag even op 10 hoort. Welk nummer is dat voor jou? App of mail je titel door en schaam je niet, hoor. Fout feestje van Katja en Babette is al voorbij geweest. Donnie en Chantal, vorige week Burning Heart van Survivor. Welke plaat moet volgens jou hoorbaar zijn voor de hele buurt? En niks is te gek, hoor. Alle genres zijn welkom. Wat jij wil horen, daar gaat het om.

Ja, dat is toch een beetje Gonzo uit de Muppet Show die afsluit. The Cure met Close to Me. Mijn vakantie in Frankrijk was in Nîmes. En dat is een stad met heel veel Romeinse bouwwerken. En voor de arena stond een hele groep mensen in het zwart gekleed. Nou, ik liep daar langs en dacht, waar wachten zij op? Dat bleek The Cure te zijn. Die trad daar die avond op. En het leuke is, mensen die buiten liepen, die konden het concert heel goed volgen. Want de arena is natuurlijk boven open. Dus ja, dat waren dan gratis en voor niks buitenplaatsen voor The Cure. Het is 6:06, het nieuws van 1 uur is in zicht. Ik meld vast dat de bakker op weg naar Zutphen is. En geef hem door, hè, die plaat met power. Olivia Dienu.

0: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
1: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
2: We kunnen het hebben over design. Over een stijlvolle bank of stoel van Prominent. Over het lijnenspel, over stiksels, kleuren. Over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
1: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
3: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, eet smakelijk voor straks.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis slim met Golden eSIM.
3: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
5: Download de app of ga naar goldeneSIM.com. Reis slim met Golden
6: eSIM. Herkenrad Fietsplaza nodigt u uit om kennis te komen maken met onze uitgebreide collectie op het gebied van e-bikes. Ervaar het verschil in comfort op onze testbaan en laat u verrassen door een testrit. Onze haal- en brengservice maakt alles helemaal compleet. Wij ontzorgen u met 100% services en kwaliteit. Herkenrad Fietsplaza, de e-bike specialist van de regio. Radio Gelderland. Het nieuws van 1 uur.
7: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De onderhandelingen over een handelsakkoord tussen de VS en Canada zijn mislukt. De landen hadden voor vanochtend een deadline gesteld, maar vlak daarvoor trok Canada zich terug. Volgens de Canadese regering ging het mis toen de VS op het laatste moment allerlei grote dingen wilde veranderen aan de deal. Nu er geen akkoord is, voert de VS hoge importtarieven in op bepaalde Canadese producten. Canada zegt dat het op dezelfde manier zal reageren op die tarieven. Oekraïne heeft vannacht in Rusland opnieuw een drone-aanval uitgevoerd op een magazijn van een webwinkel. Het gaat om een magazijn van Ozon. De laatste tijd zijn er ook aanvallen geweest op distributiecentra van Wildberries, een andere webshop. Oekraïne zegt dat daar spullen liggen opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. Formule 1-coureur George Russell heeft de sprintrace in Zandvoort gewonnen. De Mercedes-coureur was vrijdag al de snelste in de kwalificatie en startte daarom vanaf pole position. Charles Leclerc en Lando Norris werden tweede en derde. Max Verstappen is als zesde geëindigd. Later vanmiddag wordt de kwalificatie voor de hoofdrace van morgen gereden. Tienduizenden fans zijn vanochtend met de trein naar Zandvoort gekomen voor de laatste Grand Prix in Nederland. Er is ruimte voor zo'n 100.000 bezoekers. Een Japanse vader is door de politie teruggefloten omdat hij zijn zoon van 7 had achtergelaten op de berg Fuji. De man wilde met zijn 2 zoons naar de top, maar de jongste werd moe. Toen liet hij hem met wat snacks wachten op een bankje, ook al zou het nog 8 uur duren tot de vader en broer terug waren. Een medewerker van een berghut schoot de hulp en belde de politie. Die spoorde de vader op en gaf hem opdracht om terug te komen. Het is nog niet duidelijk of de vader wordt vervolgd. Het weer, vanmiddag wisselen zon en buien elkaar af. Het wordt maximaal 18 tot 20 graden. Ook vanavond nog kans op een bui. Morgen vaker droog, dan is het 19 of 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dan nog verkeersinformatie van de ANWB. Ja, dus die grote op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Amersfoort Noord en Barneveld. Een uur vertraging in verband met die wegwerkzaamheden op de A12. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken heb je 13 minuten oponthoud. En op de A50 Apeldoorn richting Arnhem tussen Apeldoorn en afrit Hoenderloo 6 minuten vertraging. Geen reden om erop uit te gaan. We gaan lekker buurten. Leuk als je meebuurt.
9: Bij Nama altijd de scherpste prijs, het beste advies en het grootste assortiment van Gelderland. Laminaat, tapijt of verf? Jouw thuis begint bij Nama.
10: Herkenrad Fietsplaza nodigt u uit om kennis te komen maken met onze uitgebreide collectie op het gebied van e-bikes. Ervaar het verschil in comfort op onze testbaan en laat u verrassen door een testrit. Onze haal- en brengservice maakt alles helemaal compleet. Wij ontzorgen u met 100% services en kwaliteit. Herkenrad Fietsplaza, de e-bike specialist van de regio.
9: Nama, van tapijt tot behang, wij hebben het. Bezoek Nama in Arnhem.
11: Heel veel bekende merken bij Juwelier Robers in Vrede Duitsland. Van Rado, Ebel, Certina, Citizen tot Niesing, Fopen, Alcoro en trouwdingen van 123gold.de. Vind ook uw vrije sieraad bij Juwelier Robers in Vrede Duitsland.
12: Het Pannenkoekhuis Schaarsbergen. De ideale locatie als begin of eindpunt van een gezellig dagje uit. En vlakbij Burgers Zoo en het Openluchtmuseum. Pannenkoekhuis Schaarsbergen. Kijk op pannenkoekenhuis.nl.
13: Buurten. Met Xander.

coole muziek van Stretch. Why did you do it? Het is 7:07. De Gelderse buurten, er gebeurt van alles. De vakantie loopt een beetje op zijn einde. De tent gaat terug in de schuur, foto's worden uitgeprint en fietsbanden opgepompt. De zomer duurt nog wel eventjes en in je eigen buurt valt genoeg te doen. Bijvoorbeeld die oogstfeesten die in Gelderland gaande zijn. Straks proeven we even sfeer in Ermelo. In Winterswijk is de totempaal weer open en wat dat is hoor je ook. En er is natuurlijk een taart voor iets bijzonders in de buurt. En daarvoor moeten we in Zutphen zijn, op een plek waar eigenlijk alles stilvalt, terwijl het leven eromheen gewoon doordraait. Taart en een hospice. Of dat samen kan gaan, horen we zo. Dit is Swing Out Sister.

0: Swing Out Sister met You On My Mind maakt de tijd 11:11. En dat betekent tijd voor taart. En vandaag is dat een hele bijzondere aanvraag, want er is een taart aangevraagd voor het hospice in Zutphen. Ja, en daarbij denk je niet meteen aan een taart. Goedemiddag, Gerda.
1: Hallo.
0: Gerda, jij werkt. Gerda. Goedemiddag, jij werkt in het hospice.
1: Dat klopt.
0: Werk jij daar al lang?
1: Nee, ik werk er vanaf januari, dus dat is zeg maar 3/4 jaar.
0: Ja, en dat moet een speciale keuze zijn, hè, om op zo'n locatie te werken, lijkt me.
1: Ja, zeker is dat. Het is een prachtige plek.
0: Mm-hmm.
1: Ik doe dat met nog 60 andere vrijwilligers. Het zijn allemaal mensen, zorgmedewerkers, die dat op vrijwillige basis doen.
0: Wat bijzonder, ja. Daar moet je wel een missie bij voelen, hè? Wat is jouw drijfveer?
1: Nou, mijn drijfveer is dat ik graag nog op een of andere manier... Ik ben vervroegd met pensioen.
0: Mm-hmm.
1: En ik wil toch op een andere manier toch nog dienstbaar zijn voor mensen die... Die hulp nodig hebben.
0: Ja.
1: En het hospice is een bijna thuis,
0: ja.
1: Zoals we dat noemen.
0: Mm-hmm.
1: En dat geeft de mensen de mogelijkheid op een hele mooie, fijne plek afscheid te nemen.
0: Ja, nou doe je dat al vanaf januari, zeg je. En ja, brengt dat je inderdaad wat je ervan had gehoopt?
1: Ik vind het een fantastische plek.
0: Ja?
1: Het is, er zijn best heel veel mensen die zeggen van... Goh, maar is het dan niet zwaar? En is dat dan... En soms is dat natuurlijk best pijnlijk, maar mm-hmm. Iedereen weet dat je in een hospice bent om uiteindelijk over het algemeen net te sterven.
0: Mm-hmm.
1: Maar om dat op een zorgzame manier te doen, en dat proberen we hier te doen,
0: ja.
1: Dat is wat we belangrijk vinden. En ja, dat doen we allemaal met een hele goede intentie en iedereen doet dat op zijn eigen manier.
0: Ja.
1: En dat geeft mij in ieder geval heel veel voldoening. Ik weet ook van andere mensen dat dat zo is.
0: Ja. Ja, je maakt wel een heel bijzonder laatste stukje leven van iemand mee, hè? Als je dat mooi kan begeleiden, is dat zeker wat waard.
1: Ja, dat is ook heel bijzonder. Het is toch ook altijd dat je dat realiseert, hè? Dat je op zo'n kwetsbare plek, dat je daar deelgenoot van mag zijn.
0: Ja.
1: Dat niet betekent dat dat altijd alleen maar zwaar is. Hè? Dat betekent dus ook een plek waarin we ook de laatste periode voor mensen nog heel fijn willen maken en dat er dus ook nog gelachen kan worden daar.
0: Ja, dat
1: is de situatie waarin dat kan.
0: Mooi dat je dat vertelt, want het beeld wat je natuurlijk bij een hospice hebt is verre van vrolijk. Maar er is dus toch nog levendigheid op een bepaalde manier met elkaar door te maken.
1: Zeker is dat.
0: Ja.
1: En dat heeft natuurlijk met gasten te maken en dat heeft te maken met vrijwilligers. Hè. Er zijn soms ook momenten dat we gewoon even keuken. Weet je, dat er even over heel andere dingen gesproken wordt. En dat geeft mensen ook de kans om even op dat moment met iets anders bezig te zijn.
0: Ja, mooi dat je dit inkijkje even geeft, Gerda. Want er is iemand die momenteel bij jullie in het hospice verblijft. En de echtgenote van deze meneer, die heeft een aanvraag voor een taart gedaan voor alle medewerkers van het hospice in Zutphen. Want zij zegt, die mogen best wel eens onder aandacht gebracht worden en in het zonnetje gezet worden. Want wat zij doen, dat is eigenlijk niet uit te drukken met woorden. En vandaar die taart. Het gaat om Lydia. Ik denk dat ze jou bekend is, hè?
1: Zeker.
0: Ja. Ik probeer haar aan de telefoon te krijgen, maar de omstandigheden die zijn voor haar natuurlijk niet gemiddeld. Dus ik weet niet of ze opneemt. Ik ga het eventjes proberen.
1: Ja.
0: En anders dan wil ik heel graag via de radio de boodschap aan jullie overbrengen die zij heeft gegeven. Lydia, goedemiddag. Nee, Lydia, die laat het even voor wat het is. Het is een aanvraag die al een tijdje ligt, want haar man is ook al een tijdje bij jullie. Maar dat kan, hè? Dus iemand kan echt een hele tijd bij jullie verblijven. En ja, voordat het zover is, nog een stuk leven bij jullie meemaken.
1: Dat klopt. Hij is hier nu in de zevende week, zei ze vandaag tegen mij.
0: Ja, moet je nagaan. Is dat gemiddeld lang?
1: Nou, dat durf ik niet te zeggen, omdat dat elke keer verschillend is. Er zijn mensen die hier een aantal dagen zijn, er zijn soms die een paar weken zijn. Dus daar kan je niet iets over zeggen.
0: Nee.
1: Dat hangt van de omstandigheid af, van de gezondheid van mensen, in welke fase ze hier komen.
0: Ja, en hoe speciaal dan dat eigenlijk in deze hele buitengewone omstandigheden zij nog aan jullie denkt om een taart aan te vragen. Ik vond dat wel een hele speciale.
1: Ja, dat is ook bijzonder.
0: Ja, hè? Maar het kan samengaan dus.
1: Zeker.
0: Ja.
1: En zij, en dat is ook wel extra bijzonder, want ik weet niet of mensen dat ook weten. Zij verblijft hier samen met haar man.
0: Oh.
1: Dus er is een koppelbed, dus ze zijn samen in de kamer.
0: Mm-hmm.
1: En dat is zeg maar wat wij noemen hun eigen kamer.
0: Wat bijzonder.
1: Onze kamers hebben allemaal een kleur. Die zijn gekoppeld aan de regenboog. En zij kunnen dus gewoon allebei, altijd met z'n tweeën samen zijn. En dat doen ze ook. Ze zitten aan een kamer aan het water, wat ze fantastisch vinden. Ja. Ze hebben samen heel veel zitten vissen aan dat beekje waar het hospice aan ligt.
0: Echt? Ja, want dit is natuurlijk wel iets ongekends wat zij meemaken. En als het goed is, doe je dat maar één keer. Maar wat fantastisch dat jullie die mogelijkheid ook geven. Want het betekent dat Lydia in dit geval echt geen seconde hoeft te missen van haar man.
1: Dat klopt.
0: Ja, hele mooie mogelijkheid. Ja. Ik snap nu steeds meer, Gerda, waarom die taart voor jullie is aangevraagd. Stel dat ze luistert, zou je nog iets tegen haar willen zeggen?
1: Ik wil in ieder geval namens, denk ik, alle vrijwilligers. Hè, want ik ben maar één iemand. Hè. We zijn natuurlijk met heel veel mensen. Iedereen heeft daar zijn bijdrage in. Dus ik denk dat namelijk voor alle vrijwilligers en de coördinatoren en ook de verpleegkundigen die ook deel uitmaken van het hospice, dat wij hen heel veel sterkte wensen in het laatste stukje samen, ook voor de familie. En dat het heel attent is en dat zij ons de taart hebben aangeboden. Dus daarvoor heel veel dank.
0: Nou, dat is denk ik bij deze wel overgekomen. Nogmaals dank voor dit inkijkje in het hospice Zutphen. En de taart is meer dan verdiend.
2: Je zegt ik ben vrij, maar jij bedoelt, ik ben zo eenzaam. Je voelt je te gek, zeg jij, maar ik

Guus Meeuwis met Geef mij je angst. En je hoorde het net, taart kan er ook voor minder feestelijke momenten zijn. Je kan hem bijvoorbeeld aanvragen als teken van dank, zoals Lydia ook deed voor het hospice Zutphen. Wil jij iemand eens een keer een speciaal moment gunnen? Iemand in jouw straat of wijk? Vraag de even buurttaart aan via buurt@gld.nl. Let bijvoorbeeld op een bord in de tuin met een babynaam. Dat is misschien ook een goeie, hè? Een nieuwe buurtbewoner.

0: Eerst op Radio Gelderland. En dat brengt ons bij de vraag wat er volgens jou is extra hard op de radio mag. Jack de Jong heeft een plaat met een goede reden. Jack, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Sandra.
0: Voorzitter van de Ballonfiesta in Barneveld. Hoe lang al?
1: Al zo'n 14 jaar nu, voorzitter.
0: Dat is al een hele tijd, dus jij kent onze provincie van bovenaf, denk ik.
1: Ja, zoveel mogelijk wel, ja.
0: Is die mooi, Gelderland van boven?
1: Ja, heel mooi, heel mooi. Heel mooi, zeker van boven. Heel groen.
0: Wat valt jou het meest op, dat groen? Ja?
1: De Veluwe, natuurlijk. Ja. Daar zitten we als Ballonfiesta vrij dicht tegenaan, om het zo maar te zeggen. En als je een keer het geluk hebt dat de wind de goede kant op staat en je mag met de ballon mee over de Veluwe, is dat een schitterende beleving.
0: Nou, wat geweldig. Woensdag kunnen we dat zelf beleven, want dan is de start van die Fiesta. Hoe goed ziet het eruit qua weerbeeld?
1: Ja, altijd wisselend. Hè? Kijk, als je nu kijkt, zie je weer wat regenbuien op de dagen optreden. Maar ja, naarmate het dichterbij komt, zeggen wij altijd van, joh, het kan zo snel veranderen. En een regenbuitje 's morgens en een regenbuitje 's middags, dat maakt niet uit. Als het 's avonds, hè, vanaf 5:30, 6:00, maar gewoon lekker droog is. En dan kan er gewoon gevaren worden.
0: Dat is zo, ja, want zo noem je dat gevaren. Je hoeft niet per se het mandje in. Het is ook de moeite waard om te komen kijken. Hoeveel luchtballonnen gaan er zo op een dag de lucht in?
1: Zo'n tussen de 30 en 35 ballonnen gaan er de lucht in.
0: Oh, geweldig, zeg.
1: Daar zitten hele mooie bij, hè. De Brandenburger Tor, een kachel, een clown. Natuurlijk de bekende Calimero, Priscilla, de Smurf. Ja, ik noem ze allemaal maar op, hè. Ze zijn zo mooi allemaal. Het ei van Barneveld natuurlijk, het kuiken van Barneveld.
0: Heb jij je favoriet, Jack?
1: Mijn favoriet is eigenlijk wel de Flying Dutchman, dat is het piratenschip. Dat is zo'n mega groot gevaarte. En als je die ziet opstijgen heel langzaam, dan denk je, hoe bestaat het dat zoiets kan varen?
0: Ja.

0: Dat is een van de grootste, denk ik dan, hè?
1: Dat is een van de grootste, ja. We hebben natuurlijk ook een hele grote taart die op de koewei wordt opgezet. Dus dat is ook wel mooi. En de laatste onderhandeling op dit moment doen we met een Engelse piloot. En het gaat om een gigantische grote blauwe envelop. Een koffer eigenlijk. Ja. Nou, die is nog spectaculairder en die willen we graag naar Barneveld halen. En die piloot is nu aan het kijken of hij dat in zijn programma kan inpassen.
0: Nou, wat geweldig. Een klapper dus. Aanstaande woensdag de Ballon Fiesta in Barneveld. Een visueel spektakel. Volgens jou hoort daar maar één nummer bij. Hè? Welke is dat, Jack?
1: Ja, dat is natuurlijk een 1990 Luftballons.
0: Zo is het. 99 Luftballons. Dank je, Jack. En behouden vaart.
1: Ja, dankjewel. En bedankt voor de interesse.

0: kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
1: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
2: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
1: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
2: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
3: Leren mediteren? Zen.nl.
4: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
5: Leren mediteren? Zen.nl.
6: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
7: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven. Ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maak bereikbaar.
8: Nu bij Zeeman. 5 pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinder onesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
7: TKE trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
9: Uw dak vakkundig laten renoveren? Dak- en schoorsteentechniek Engels en Zoon in Arnhem is een erkend ASBB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
10: Kamperoase, het adres voor al uw kampeerplezier in de regio Arnhem-Nijmegen. Bezoek onze 1500 vierkante meter grote showroom of kijk op kamperoase.nl.
9: Uw dak vakkundig laten renoveren? Kijk op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
10: Kamperoase is verhuisd naar Huissen. Dus voor kampeerplezier, kamperoase.nl.
11: Geef uw tuin kleur dit voorjaar met Kwekerij Gerritsen. We hebben een ruim assortiment vaste planten, zomerbloeiers en groenteplanten. Topkwaliteit en verrassend betaalbaar. Kom zelf uitzoeken bij Kwekerij Gerritsen. Polsenweg 23 Huissen. Kwekerijgerritsen.nl.
12: Het is 2:30 geweest, je luistert naar Radio Gelderland. In Apeldoorn is het 17,3 graden en in Tolkamer 19,7. Het weer in Gelderland. Vanavond komt het verspreid nog tot een aantal lichte buitjes, maar later op de dag wordt het droog en breekt steeds vaker de zon door. Bij een stevige noordwestenwind wordt het ongeveer 19 graden. Het belangrijkste Gelderse nieuws dan. In Harderwijk is een persoon vrijdagavond ernstig gewond geraakt bij een zware mishandeling aan het zeepad. Het slachtoffer werd buiten bewustzijn aangetroffen en de politie onderzoekt de toedracht. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht. De overname van de papierfabriek Folding Boxboard in Eerbeek is mislukt, waardoor 160 medewerkers per direct op straat staan. Curator Erik Looijen zegt dat de kopers veel problemen hebben veroorzaakt door loze beloften en hij zoekt nu met spoed naar nieuwe geïnteresseerden. Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in de Omroep Gelderland app. Kijken we nog even naar de situatie op de weg in onze provincie. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn, tussen Amersfoort Noord en Barneveld, 6 minuten vertraging. Het ziet er inmiddels dus iets beter uit. Een uur geleden was dat nog een uur. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn, tussen Hoevelaken en Stroe, 6 minuten oponthoud. En op de A50 Apeldoorn richting Arnhem, tussen Apeldoorn en Afrit Loenen, 6 minuten vertraging.
13: Meeks Meubelen, de huiskamer van de Achterhoek. Ruim 10.000 vierkante meter in Vorden en Ruurlo. Aan betaalbare kwaliteitsmeubelen en slaapkamers. Maak in alle rust een keuze. Wij geven u graag goed advies. Bij Meeks Meubelen meer dan 100 relax en sta op voor thuis. Snel leverbaar. Meeksmeubelen.nl.
14: Eindelijk toe aan een echte goede leesbril?
15: Mijnleesbril.nl.
16: Grijp nu uw kans.
17: Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
18: Het Pannenkoekhuis Schaarsbergen. De ideale locatie als begin of eindpunt van een gezellig dagje uit. En vlakbij Burgers Zoo en het Openluchtmuseum. Pannenkoekhuis Schaarsbergen. Kijk op pannenkoekenhuis.nl.
17: Magazijn leegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
19: Even buurten. Sandra Rakier.

0: Curtis Mayfield, Move On Up op Radio Gelderland in Effenbuurten. En er is van die muziek dat je zegt heerlijk om op zaterdag te horen. En dit is er zo eentje. Elk jaar wordt er in augustus het oogstfeest in Ermelo gehouden. Nou, dat feest is vanochtend in alle vroegte begonnen. Ad de Kortie was daarbij. Hij is van Stichting Oogstfeest Horst en Tellecht. Goedemiddag, Ad.
1: Ja, goedemiddag, Xandra.
0: Horst en Tellecht, ik vermoed dat dat buurtschappen zijn, klopt dat?
1: Ja, het zijn buurtschappen van de gemeente Ermelo.
0: Ja.
1: En het ligt aan het Randmeer, net iets onder Harderwijk.
0: Precies, die zijn natuurlijk ook van de partij. Hoe vroeg dag was het voor jou?
1: Half zeven zijn we als organisatie gestart om even de laatste puntjes op de i te zetten. En toen kwamen al de eerste oldtimer tractoren. 150 van die hele oude tractoren van soms wel 60, 70 jaar oud.
0: Oh, leuk.
1: En die zijn net terug van een oldtimerrit van een uur door het dorp. Nou, dan dat ken je wel, hè? Dat,
0: ja.
1: Iedereen loopt uit, gaat langs de doorgaande wegen staan, want dat wil je gewoon zien.
0: Nou, precies. En ze staan nu als decor op het feestterrein uitgestald met z'n allen.
1: En ze staan nu op het feestterrein. En op dit moment is er een koeienkeuring, vindt er plaats. En straks start er een demonstratie ploegen. Twijfelde aan het begin van de week, gaat dat wel lukken? Maar
0: ja.
1: Gelukkig heeft het zoveel geregend dat de grond toch ploegbaar is.
0: Ja, precies. Dat is belangrijk. Ja.
1: Ja. Vanmiddag wordt er ook nog graan gedorst.
0: Het is echt een oogstfeest, hè, met alle elementen van dien. Komt het voort uit een traditie, Ad, dit?
1: Ja, een oude traditie, maar die wel ooit eens een keer opgehouden is. En nu 25 jaar geleden, volgend jaar, opgepakt is.
0: Mm-hmm.
1: En de aanleiding was, iemand was 25 jaar getrouwd en kreeg van de buurt een dorstkas cadeau. Dat is een loonwerker. Die had dat. Nou ja, die vond ook wel een leuk stukje historie. En vroeger op dat bedrijf hadden ze zo'n ouderwetse dorstmachine met een oude tractor ervoor en mensen bovenop die dan de bossen met graan er bovenin gooiden en onder kwam dus het graan met het kaf gescheiden eruit.
0: Ja.
1: Nou, hij was 25 jaar getrouwd en toen heeft de buurt geld ingezameld, hebben in Oost-Duitsland een dorstkas gekocht. Nou, daar moet je mee aan het werk, een demonstratie gegeven en dat was het begin.
0: Wat ontzettend leuk.
1: Ja,
0: want we zijn dat een beetje kwijt, hè, die ambacht. En dat krijg je bij jullie in Ermelo allemaal weer te zien. Is deze machine ook van de partij vandaag, dit apparaat?
1: Zeker.
0: Ja, wat
1: zeker.
0: Goed, ja. Ja. En een mooie herinnering natuurlijk aan een zilveren huwelijk. Wat valt er verder te doen voor de bezoekers, Ad?
1: Nou, het is een familiefeest. Dus voor de kinderen is er ook van alles te doen.
0: Leuk.
1: Er is een zandhoop. We hebben natuurlijk springkussens. Er kan gesminkt worden. Er is poffertjes worden er gebakken. Er is muziek.
0: Leuk.
1: En daardoor blijven de ouderen natuurlijk ook graag hangen. Want de kinderen die hebben het naar hun zin. Dus appa's en mama's, maar de opa's en oma's ook.
0: Heel belangrijk om te weten, Ad, is dit nou een feest voor de buurt? Of zijn mensen die nu luisteren in Nijmegen bijvoorbeeld ook welkom?
1: Iedereen is welkom. Het is een regionaal feest. Ermelo, toeristendorp. Dus met 100 campings heb je op dit moment nog heel veel toeristen. Die komen ook allemaal kijken. En er zijn er die om 10 uur waren en tot 5 uur, 8 uur als ze in de tent lekker nog een feestje willen vieren. Gewoon lekker blijven hangen.
0: Leuk.
1: Want het
0: is nog even aan de hand, hè?
1: Ja, de visboer is er, de frietboer, er is ijs. We vermaken de mensen de hele dag.
0: Nou, wat ontzettend leuk. Dit oogstfeest in Ermelo, Ad is van de partij en een heleboel andere mensen. Als je denkt, ik wil het nog een beetje meemaken. Er vindt nog een staartje plaats. Vanaf nu tot en met vanavond in de feesttent nog. Kijk even op oogstfeestermelo.nl waar je moet zijn. Gegarandeerd leuk weekend.

0: Mooi vrolijk nummer van Dasha met Memo. Het is bijna 2:50.
1: Even buurten.
0: Er zijn wel buurtberichten binnengekomen uit de provincie. Leuk om eventjes te delen. Winterswijk heeft goed nieuws voor de kinderen, want speeltuin De Totempaal is weer open. De speeltoestellen die waren afgekeurd en verwijderd. Speeltuin was lange tijd een kale plek, maar de gemeente heeft daar iets aan gedaan en De Totempaal is weer opgeknapt. Of er ook echt een totempaal staat, dat moeten we nog maar eens een keertje uitzoeken. Mensen die in Winterswijk wonen, laat maar weten. De poort is in ieder geval weer open en de kinderen die kunnen spelen. Nou, onze Even Buurtenbus, dat is best een opvallende. Die gaat binnenkort ook weer rijden door Gelderland. Maar in Arnhem en Nijmegen rijdt sinds kort de Vachtboutique. Je hoort het goed. De Vachtboutique, dat is een mobiele trimsalon die aan huis honden knipt. Geen gedoe meer met je hond op pad, als dat al een probleem was. De bus die heeft alles aan boord, van wasbak tot wc. Als je hem ziet, ik zou zeggen, doe even een duim omhoog. En Edward Huizinga laat weten terug te zijn in Arnhem, de stad waar hij opgroeide. Na omzwervingen in Limburg en het buitenland woont hij weer in het Gelderse en daar is hij blij om. Muziek van Miley Cyrus, dat doet hem goed. En ik denk dat je nog dozen uit moet pakken, Edward. Maar Miley die helpt je daar vast even bij.

0: Nina Simone, altijd goede muziek op Radio Gelderland. Erik, goedemiddag.
1: Ik heb ook alleen maar goede muziek.
0: Ja, bij jou 4 uur lang uitsluitend fijne muziek. En wat nog meer?
1: Nou, we spelen in ieder geval het spel Wat is er op Net 2? Dit keer een quizprogramma wat denk ik de meeste mensen al lang zijn vergeten. It's All in the Game bij de NCRV.
0: Moest jij het opzoeken of wist jij het zelf
1: nog? Nee, ik wist het niet. Ik kwam het toevallig tegen. En toen ging er wel weer een lampje branden. Maar het was in de begintijd van de computers. Dus ze hadden alles met computers gedaan. De vormgeving was met van die blokjes. Nou, het was ook allemaal een beetje, we vinden allemaal nu kunnen lullig, zeg maar, zoals het eruit zag.
0: Ja.
1: Er werd ook een soort eigen Pac-Man ontwikkeld door de afdeling IT van de NCRV.
0: Klinkt wel als nog te experimentele zonde.
1: Het zag er ook echt uit. En de presentator moet ook echt uitleggen. Nou, je pakt nu de muis. Mm-hmm. En daarmee moet je, nou ja, kortom, het is de begintijd van de personal computer, zeg maar. Maar de vraag is, wie is toch die besnorde presentator? Ik heb een foto alvast op Radio Gelderland Facebook gezet.
0: Is hij in Arnhem geboren?
1: Kan ik niks over zeggen.
0: Het is geen tettebraak.
1: Ik kan er niks over zeggen.
0: Vanaf 2 uur gaan we lekker raden.
1: Het spelletje is dan weer verpest, dames en heren.
0: We gaan ons buigen daarover. Leuk, Erik. Tot 6 uur, alle 13 goed met Erik. En dan zeg ik buurtvrij, want volgende week buurten we gewoon weer gezellig verder. Tot het nieuws van 2 uur hoor je Love Affair met Everlasting Love. Fijne zaterdag. En voor de vroege vogels onder ons, tot morgen bij Zin in Zondag, 7 uur.

0: I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
1: Nu bij Zeeman, dames basic t-shirt korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
0: Onze kennis en expertise gebruiken, ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
2: Leren mediteren, zen.nl.
3: Het hart wordt niet dement, van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement van Huub Buysen.
4: Leren mediteren, zen.nl.
3: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement van Huub Buysen.
5: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
6: En, hoe was het bij het ING servicepunt?
7: Goed, het is gelukt.
6: Wat is er gelukt?
7: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
6: Fluitje van een cent dus?
7: Nou, het was wel wat meer dan dat.
8: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
5: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
9: Herkenrad Fietsplaza nodigt u uit om kennis te komen maken met onze uitgebreide collectie op het gebied van e-bikes. Ervaar het verschil in comfort op onze testbaan en laat u verrassen door een testrit. Onze haal- en brengservice maakt alles helemaal compleet. Wij ontzorgen u met 100% services en kwaliteit. Herkenrad Fietsplaza, de e-bike specialist van de regio. Radio Gelderland, het nieuws van 2 uur.
10: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De onderhandelingen over een handelsakkoord tussen de VS en Canada zijn mislukt. De landen hadden voor vanochtend een deadline gesteld, maar vlak daarvoor trok Canada zich terug. Volgens de Canadese regering ging het mis toen de VS op het laatste moment allerlei grote dingen wilde veranderen aan de deal. Nu er geen akkoord is, voert de VS direct hoge importtarieven in van 50% op bepaalde Canadese producten. Canada zegt dat het op dezelfde manier zal reageren op die tarieven. Oekraïne heeft vannacht in Rusland opnieuw een drone-aanval uitgevoerd op een magazijn van een webwinkel. Dat vloog in brand. Volgens Rusland raakten meerdere mensen gewond. Het zou de eerste aanval zijn op een magazijn van Ozon, de op één na grootste webwinkel in Rusland. De laatste tijd zijn er wel geregeld aanvallen geweest op distributiecentra van Wildberries, de grootste Russische webshop. Oekraïne zegt dat daar spullen liggen opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. De politie in Brabant heeft gisteren een automobilist van de vluchtstrook van de A58 gehaald bij Oorschot. Een bestuurder stond stil met zijn auto en lag met zijn hoofd op het stuur. De man bleek te hebben gedronken en lag zijn roes uit te slapen. Ook had hij cocaïne gebruikt. Hij heeft meerdere bekeuringen gekregen. Formule 1-coureur George Russell heeft de sprintrace in Zandvoort gewonnen. De Mercedes-coureur was vrijdag al de snelste in de kwalificatie en startte daarom vanaf pole position. Charles Leclerc en Lando Norris werden tweede en derde. Max Verstappen is als zesde geëindigd. En later vanmiddag wordt de kwalificatie voor de hoofdrace van morgen gereden. Dan het weer. Vanmiddag wisselen zon en buien elkaar af. Het wordt maximaal 18 tot 20 graden. Ook vanavond nog kans op regen. Morgen vooral in het noorden een bui. In het midden en zuiden blijft het droog en zonnig. Het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Dankjewel. Zometeen zijn ze alle 13 goed. En dit is de eerste zometeen. Level 42.
12: Het Pannenkoekhuis Schaarsbergen. De ideale locatie als begin of eindpunt van een gezellig dagje uit. En vlakbij Burgers Zoo en het Openluchtmuseum. Pannenkoekhuis Schaarsbergen. Kijk op pannenkoekenhuis.nl.
13: Bij Nama altijd de scherpste prijs, het beste advies en het grootste assortiment van Gelderland. Laminaat, tapijt of verf? Jouw thuis begint bij Nama.
14: Hey, Leen hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken, makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unikslapen.nl.
15: Nama. Van vloer tot muur, wij regelen het. Nama.nl.
16: Kom nu voor de Uniek Slapen actie. Tweede matras gratis. Ga naar unikslapen.nl.
17: Alle 13 goed. Met Erik van den Berg.
18: Klok klaar, band klaar, muziek klaar, start de baan.

0: Delta Lady, natuurlijk. De schitterende stem van Joe Cocker. Een stem als schuurpapier. Ja, ik heb altijd zwak voor zangers en zangeressen, maar zangeressen zijn er minder met een stem als schuurpapier. Ja, wat een Bonnie Tyler natuurlijk. Hè. Maar voor rest zijn het vooral mannen met mooie schorre stemmen. Ja, ik hou er altijd van. Hele goede middag, 11 minuten over 2. Tot 6 uur zijn ze alle 13 goed en de rest nog beter. De leukste gouden ouwe. En we duiken met speciale aandacht terug naar de hitparade van vandaag, augustus 1980. En ik heb de krant van toen natuurlijk eventjes opgezocht. Heel klein berichtje over de Formule 1 van dat weekend. Want ook vandaag in 1980 was het Formule 1 weekend in Nederland, in Zandvoort. En het was niet zoals nu. Nu is dat natuurlijk gewoon één groot spektakel. Ja, het was toen ook wel een groot spektakel. Maar qua media-aandacht is het nu natuurlijk onovertroffen. Dagenlang extra uitzendingen. Live. Nou, dat was in 1980 helemaal niet het geval. Klein berichtje in de krant. De training van de Grand Prix zal ook op televisie worden uitgezonden. De NOS-televisie zal niet alleen zondag, maar ook zaterdag beelden uitzenden van de Grand Prix voor Formule 1-wagens. In de sportuitzending morgen, dat is dan de zaterdag die het betreft, tussen 4:15 en 5:00, worden trainingsbeelden uitgezonden. Nou, dat was het dan. Maar verder weinig extra's hoor. 1980 in de hitparade, onder meer Joost. Niet in de bovenste gedeelte van de hitparade, maar ze stonden nog in de hitparade. Of in de tipparade. Joost Bellefante en Joost Nuisel als Joost met Lievelina.
1: En dit was 1980.

Give it up. Give it in the 3 degrees. Alle 13 goed op Radio Gelderland. De hele middag de allerlekkerste gouden ouwe. En mij wordt echt heel regelmatig gevraagd. En Erik, wat vind je zelf nou de allerleukste muziek? Nou, dat vind ik sowieso heel moeilijk te zeggen. Want dat is erg stemmingsafhankelijk bij mij. Maar als ik nou toch iets moet noemen, dan zou ik, of dat noem ik vaak even De Dijk. Dat is een band die ik vanaf het begin af aan heb gevolgd tot en met het einde. Ik ben bij het slotconcert geweest. Dus nou, die heb ik eigenlijk in alle fases van hun carrière wel bewonderd en met plezier naar geluisterd. Dus nou, laat ik dan De Dijk noemen. En de eerste keer dat ik ze ooit op de radio hoorde, dat was met het liedje Slow Motion. Dat was misschien het eerste plaatje wat ze hebben uitgebracht. Of wellicht het tweede plaatje, dat weet ik zo allemaal niet meer. Het was voor mij in ieder geval de eerste kennismaking met De Dijk. Ik naar de platenzaak gegaan, bleek ook nog in de uitverkoopbak te staan. Blijkbaar was dat geen hit geworden. Of was het plaatje al een paar weken oud uit de hitparade geraakt of zo. Dus het was een goede aankoop voor mij. En toen dacht ik, dit is een leuke band. En dat dacht ik bij al die volgende albums en singeltjes steeds weer. Hier zijn ze, De Dijk, Slow Motion.

0: Radio Gelderland.
1: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven. Ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maakt bereikbaar.
2: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
3: Ik mag graag tuinieren.
4: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
5: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
6: Ik niet.
2: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
1: TKE trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
2: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
7: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
8: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
9: Rustig, adem in,
8: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
9: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
10: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
11: Leren mediteren? Zen.nl.
10: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
12: Leren mediteren? Zen.nl.
13: Geef uw tuin kleur dit voorjaar met Kwekerij Gerritsen. We hebben een ruim assortiment vaste planten, zomerbloeiers en groenteplanten. Topkwaliteit en verrassend betaalbaar. Kom zelf uitzoeken bij Kwekerij Gerritsen. Polseweg 23 Huissen. Kwekerijgerritsen.nl.
14: Kampeeroase. Het adres voor al uw kampeerplezier in de regio Arnhem-Nijmegen. Bezoek onze 1500 vierkante meter grote showroom of kijk op kampeeroase.nl.
15: Nu de tuin in Wageningen. Van sierbestrating tot kunstgras. We hebben het allemaal. Kom langs in onze showtuin of kijk op nudetuin.nl.
14: Kampeeroase is verhuisd naar Huissen. Dus voor kampeerplezier, kampeeroase.nl.
15: De showtuin van Nudetuin in Wageningen is 6 dagen per week geopend.
16: 1:08:30. In Arnhem, Malburgen, 20 graden precies. In Winterswijk is het 17,7. Vandaag komt er verspreid over de provincie een aantal buitjes voor. Later vandaag wordt het droog en breekt de zon ook nog eventjes door. Kijken we even naar het Gelders nieuws. In Harderwijk is een man gisteravond op het zeepad bewusteloos geslagen na een ruzie over loslopende honden. Het slachtoffer werd naar het ziekenhuis gebracht. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht. En een botsing op de kruising van de Wouterse Dijk en de Parallelweg Noord in Valburg heeft het treinverkeer vanmiddag stilgelegd daar. Twee auto's botsten rond 1 uur op elkaar, waarna een van de voertuigen de spoorboomconstructie omverreed. Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in de Omroep Gelderland app. Zometeen wil ik de verdronken vlinder aan je laten horen. Dan kan ik kiezen voor de jaren 60 versie, die klinkt natuurlijk zo.
17: Zo te sterven op het water met je vleugels van papier.
16: Maar nu vind ik eigenlijk dat Boudewijn later in zijn carrière het veel mooier zingt. Wat rustiger en met wat lagere stem. Daar klinkt het zo namelijk.
17: Zo te sterven op het water met je vleugels van papier.
16: En ik denk dat ik die laat horen. Maar als jullie het anders willen, dan hoor ik het graag.
13: Geef uw tuin kleur dit voorjaar met Kwekerij Gerritsen. We hebben een ruim assortiment vaste planten, zomerbloeiers en groenteplanten. Topkwaliteit en verrassend betaalbaar. Kom zelf uitzoeken bij Kwekerij Gerritsen. Polseweg 23 Huissen. Kwekerijgerritsen.nl.
18: Grijp nu uw kans. Magazijnleegverkoop. Bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
19: Bekkers Fietsen Gendringen. Met 3 winkels op 1 kruispunt. Wat een keuze en aanbiedingen van alle soorten fietsen, e-bikes en onderdelen. Bekkers Fietsen Gendringen heeft een quick service werkplaats. Kom gerust eens langs voor advies op maat. Kijk voor onze megavoorraad op bekkersfietsen.nl.
18: Magazijn leegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
0: Alle 13 goed. Erik van den Berg.

0: The Things We Do For Love, 10cc. Radio Gelderland, tot 6 uur, de allerlekkerste gouden ouwe. Dat is op zaterdagmiddag zo en op zondagmiddag natuurlijk ook. Uit de jaren 60, 70 en 80. Verzoekje is altijd van harte welkom. En vandaag gaan we met speciale aandacht 13 keer terug naar de hitparade van vandaag in 1980. Maar nu, de verdronken vlinder. En Boudewijn de Groot is dat in de loop van de tijd als toegift gaan spelen bij zijn concerten. Ik heb dat een paar keer live gezien en ik vond dat altijd een geweldig hoogtepunt van de voorstelling. Ging hij eens eentje op het podium zitten met een gitaartje en dan speelde hij een aantal liedjes, waaronder de verdronken vlinder. En het origineel is natuurlijk wat sneller, zijn stem is een klein beetje hoger, er zitten veel meer instrumenten bij, kortom, dat is een totaal andere versie. En aan jullie de vraag, welke van de twee zal ik laten horen? Nou, de stemmen die staken, want als ik het zo een beetje kijk, is het een soort gelijke stand geworden. Lucia die zegt, ik ga het liefste voor de langzame versie. Jelle zit in de auto en zegt, doe ons in de auto maar het origineel. De oude versie, zegt Ineke van Wenen, nee, dat is de mooiste versie. Maar Alfons gaat dan weer voor de tweede uitvoering, dus de langzame live-uitvoering. Nou, we gaan er geen grote contest van maken. Ik ga niet vragen of nog veel meer mensen willen gaan stemmen. Weet je wat ik doe? Ik doe nu de oude uitvoering. En dan doe ik dan de volgende keer die langzame live-uitvoering.
1: Back to the 60s. Op Radio Gelderland. 1966.
2: Zo te sterven op het...

DJ's van Radio Gelderland komen dit weekend naar je toe. Zaterdag is het feest in discotheek Actania in Zwolle. De voetjes gaan van de vloer bij Bar Meneer Foppen in Juinen. En we zijn in Disco Dancing Hertog van Gelder in Pulderwezel. Zondagmiddag is het matinee in Zaal de Witte Leeuw in Molensloot. En het Chobelet Mystiek is er dan ook. Zorg dat je erbij bent. De discjockeys van Radio Gelderland komen naar je toe.

0: Tim Hardin, How Can We Hang On To A Dream? Kreeg vorige week een berichtje met als strekking... jullie draaien eigenlijk gewoon veel te weinig muziek van Demis Roussos. Nou, dat trek ik mij aan, want Demis is een artiest die we graag willen laten horen. En als die te weinig wordt gedraaid, dan gaan we er wat aan doen natuurlijk. Hè? Zometeen Demis Roussos, want ook hij stond vandaag in 1980 in de hitparade samen met Florence Warner, Lost in Love.
1: Dat was toen.
0: Maar eerst eens even kijken naar de reclames van toen. En ik vind het altijd leuk dat er producten voorbij komen die we nu niet meer hebben. Merken die zijn verdwenen. Wie kent de BO-post nog? In de jaren 70 en ook in de jaren 80. En ook wel in de jaren 90 had je natuurlijk in elke stad, in elk dorp, de fotowinkel. De fotohandelaar. Die ontwikkelde ook de rolletjes. Of meestal had hij een contract met een of ander bedrijf natuurlijk. Dus je bracht daar je rolletje naartoe. Werd ontwikkeld. Je ging weer naar de winkel een aantal dagen later of een aantal weken later. En dan haalde je je vakantiefoto's op. Nou goed, daarmee leg ik jullie allemaal helemaal niks nieuws uit. Zo zijn wij groot geworden, daar weten wij alles van. Maar eind jaren 70 kwam daar iets nieuws bij. De ontwikkelcentrales waar je gewoon zelf je rolletje naartoe kon sturen. In een envelopje en dan stuurde je het op en dan kreeg je het ook weer thuis gestuurd. Hoefde je helemaal niet meer naar die ontwikkelman in het dorp of in de stad toe.
2: Prachtige kleuren, hè? Dat is nou BO-post. Het is gemakkelijk en het scheelt je guldens per film. Je stopt je film in zo'n envelop en die gaat naar een moderne ontwikkelcentrale... waar je foto's worden afgedrukt op dat luxe zijde matpapier. Je krijgt ze snel per post thuis bezorgd... en omdat zoveel mensen BO-post gebruiken... betaal je een superlage prijs voor het afdrukken. 60 cent per foto.
3: Haal zo'n envelop, daar staat alle informatie op.
0: 60 cent per foto, dat is niet duur. Het was wel vaak een guldeltje, toch? Demis en Florence. 1980. Lost in Love.

Twee hits uit augustus 1980. Deze stond in de tipparade. Was net niet alarmschijf geworden bij Veronica. Ze stond op nummer 2. De tipparade werd aangevoerd door Cliff Richard Dreaming. Die gunde ze dan wel de eer van een mooie alarmschijf. Maar met The Cure is het wel goed gekomen. 4 minuten voor 3. Even wat dynamite op de

0: Radio Gelderland.
1: Het hart wordt niet dement, van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement, van Huub Buysen.
2: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
3: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
1: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buysen.
3: Persave. Vanaf 10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
7: Ik mag graag tuinieren.
8: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
9: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
10: Ik niet.
6: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
11: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
12: Reis weer met Golden eSIM.
6: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
11: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
12: Reis weer met Golden eSIM.
13: Uw dak vakkundig laten koten? Dak- en schoorsteentechniek Engels en Zoon in Arnhem is een erkend ASPB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
14: Alweer je leesbril kwijt?
15: Mijnleesbril.nl.
14: Het grootste assortiment leesbrillen.
13: Uw dak vakkundig laten koten? Kijk op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
0: Radio Gelderland. Het nieuws van 3 uur.
16: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het dodelijke slachtoffer van de zwaardaanval op een Zweedse school is een meisje van 17. 3 leerlingen raakten gewond, waarvan 2 ernstig. Een jongen van 12 en een jongen van 17. De aanval was gistermiddag op een middelbare school op zo'n 170 kilometer van Stockholm. De dader is door de politie neergeschoten en aangehouden. Het is een oud leerling van 18 jaar. Het is onduidelijk wat zijn motief was. Oud-eurocommissaris Siim Kallas is overleden. Dat maakt zijn dochter Kaja Kallas bekend. Siim Kallas werd eurocommissaris toen Estland in 2004 toetrad tot de Europese Unie. Daarvoor was hij premier geweest van Estland. Tot 2024 zat hij nog in het nationale parlement. Siim Kallas was 77 jaar. Een doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. De politie in Brabant heeft een automobilist van de vluchtstrook van de A58 gehaald. Het gebeurde gisterochtend bij Oorschot. Agenten hadden een melding gekregen van een bestuurder die stilstond op de vluchtstrook en met zijn hoofd op het stuur lag. De man bleek gedronken te hebben en lag zijn roes uit te slapen. Ook had hij cocaïne gebruikt. De man werd meegenomen naar het bureau en kreeg meerdere bekeuringen. Een Japanse vader is door de politie teruggefloten omdat hij zijn zoon van 7 had achtergelaten op de berg Fuji. De vader wilde met zijn 2 zoons naar de top, maar de jongste werd moe. Toen liet hij hem met wat snacks wachten op een bankje. Ook al zou het nog zo'n 8 uur duren tot de vader en broer terug waren. Een medewerker van een berghut liet de jongen schuilen en belde de politie. Die spoorde de vader op en gaf hem opdracht om terug te komen. Het is nog niet duidelijk of de vader wordt vervolgd. Het weer, vanmiddag redelijk zonnig, met af en toe een klein buitje. Het wordt 18 tot 20 graden. Morgen vooral in het noorden kans op een bui. In het midden en zuiden blijft het droog en zonnig. Het wordt dan 19 of 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
17: Wat een verhaal zeg. Je kind achterlaten op een berg, de Fuji. Wel een beroemde berg natuurlijk, met wat snacks. En dan zeg ik, kom binnenkort alweer terug. En dat is dan een uurtje of acht later. Bijzonder, maar goed, het is allemaal goed afgelopen. Zometeen in alle 13 goed, onder meer deze.
18: Ontdek Fort Pannerden, UNESCO werelderfgoed en onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Een kolossaal bouwwerk, gebouwd met 13 miljoen bakstenen. 5 verdiepingen hoog, maar grotendeels verborgen onder de aarde. Als een enorme molshoop. Eenmaal binnen gaat er een wereld voor je open. Een strategisch fort dat zich ook nu niet zomaar prijsgeeft. Beleef het zelf. Met een spannende escape route of met een gids. Fort Pannerden. Een onvergetelijke belevenis.
10: Hey, Wim hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken en makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unieksslapen.nl.

0: www.vedrico.be. Vind ook uw vrije sieraad bij juwelier Robers in Vreden, Duitsland.
1: Kom nu voor de Uniek Slapen actie. Tweede matras gratis. Ga naar unieklapen.nl.
2: Alle 13 goed. Met Erik van.

0: Mandy Baldeen, mama's en de papa's.
1: Dat was toen.
0: Even het gedrukte exemplaren weer bij pakken met de hitparade van vandaag in 1980. Op nummer 1 staat trouwens The Winner Takes It All van ABBA. Maar in de parade zien we ook de vogeltjesdans van de elektronica's bijvoorbeeld staan. One Love, Sniffing the Tears. De andere plaat die Sniffing the Tears heeft uitgebracht, zullen we maar zeggen. Ze hebben meer gedaan, alleen Driver's Seat. Brabantse Nachten zijn lang. Arie Ribbers. Ach, het zijn allemaal hartstikke leuke liedjes. Zal ik een krekel wezen van Willem Duin stond nog in de tipparade. En daar zie ik bijvoorbeeld ook staan het oude huis van Willeke Alberti. Nou ja, keuze is een reuze. Zometeen gaan we de winnaar van het Songfestival laten horen. Wie won in 1980 het Songfestival? Weet je dat nog uit je hoofd? Die kans acht ik vrij groot. Dat is echt zo'n jaar dat veel mensen is bijgebleven. Dit was de ontknoping destijds.
2: Irlande, 12 punten.
3: Irlande, 12 punten.
4: Nou, de zaak is bekeken.
3: Ireland, 12 punten. En daar komen ze.
4: Johnny Logan, daar komt hij. De Ierse winnaar van vanavond.
3: Dames en heren, de winnaar van vanavond is geworden Ierland met het liedje What's Another Year.
0: Johnny Logan bleef de hele zomer in de hitparade staan.

0: Ze zijn ooit nog een keer in de studio geweest. Hebben ze dit ook nog live gespeeld. Arlene's. Heerlijk. Dance with me. Als je gaat zoeken in de krochten van het YouTube, dan kun je dat nog terugvinden. Het is 4:30 geworden. Hé, wie zullen we daar hebben?
1: Hé, Erik met een C. Erik met een K hier. Wordt het niet weer eens tijd voor een lekkere toontje lager klassieker? In alle 13 goed?
0: Lijkt me ook. Erik Meesie, zonder jou. En daarna spelen wij. Wat is het toch op het tweede net? En wie is die presentator?

0: Net 2.
1: Wat is er op Net 2 toch te zien? Nou, het programma, dat weten we. It's All in the Game. 1985, 86, 87 was het op de televisie. De NCRV zond het uit. En het was een nogal futuristisch programma. Er werd volop gebruik gemaakt van alles wat de computer op dat moment kon bieden. Hoogtepunt was de finale. Dat was namelijk een soort door de NCRV zelf gebouwde Pac-Man. Waarin de kandidaat met een muis door een doolhof heen moest manoeuvreren. Nou, het zag er allemaal wat knullig uit, mag ik dat zeggen. Ik heb er foto's ervan staan trouwens op de Radio Gelderland Facebookpagina. De vraag is, wie presenteerde dat programma? Als je het weet, dan stuur je een WhatsAppje 06 22 22 13 42. Luister goed. Herken je de stem van de presentator? En weet je zijn naam nog?
2: Ben je bereid?
3: Ja.
2: Dan gaan we nu spelen. Het balletje rolt naar beneden. We gaan nu spelen. Via de muis kan het balletje bewogen worden. De eerste erge hindernis is genomen. We gaan verder naar boven. Zou het lukken? 1000 gulden mee naar Londen.
1: En er werd dus gespeeld voor 1000 gulden. Bij It's All in the Game bij de NCRV in de jaren 80. Maar hoe heette die presentator toch? Prachtig jasje aan. Prachtige snor onder zijn neus. Keurige stem. Mooi taalgebruik. Ja, ik denk dat er wel een lampje gaat branden. Zes minuten voor half

0: Alle 13 goed op Radio Gelderland.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line Cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
2: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
3: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line Cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
4: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
5: Voor wie zijn we ook alweer?
4: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
7: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
8: Oké, we gaan.
4: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
9: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
10: Dit is Willem van Oranje de Musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
11: Herkenrad Fietsplaza nodigt u uit om kennis te komen maken met onze uitgebreide collectie op het gebied van e-bikes. Ervaar het verschil in comfort op onze testbaan en laat u verrassen door een testrit. Onze haal- en brengservice maakt alles helemaal compleet. Wij ontzorgen u met 100% services en kwaliteit. Herkenrad Fietsplaza, de e-bike specialist van de regio.
12: Het is bijna 3:30 geworden. Eens even kijken hoe het in Bargum is op dit moment. 21 graden. In Hedel 18,7. Vandaag komt het verspreid nog tot een aantal lichte buitjes. Later op de dag wordt het droog. Breekt de zon ook nog eventjes door als je geluk hebt. Staat een stevige noordwestenwind en het wordt een graad of 19. Blik op het Gelders nieuws. Het lichaam van de vermiste 74-jarige man uit Heusden is vanmorgen aangetroffen in de Waal bij Zaltbommel. Deze week werd er meerdere keren naar de man gezocht. De politie gaat niet uit van een misdrijf. En gisteravond is op het zeepad in Harderwijk een man bewusteloos geslagen na een ruzie over loslopende honden. Het slachtoffer werd naar het ziekenhuis gebracht. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht. Meer nieuws lees je natuurlijk op gld.nl en ook in de Omroep Gelderland app.
13: Summerdeal Festival bij Vivaldi XL Garden & Living in Zevenaar. Vol op korting op heel veel showroomverlaters op zowel onze interieur- als tuinmeubelafdeling. Kom gezellig langs en profiteer van extra veel voordeel bij Vivaldi XL.
14: Het Pannenkoekhuis Schaarsbergen. De ideale locatie als begin of eindpunt van een gezellig dagje uit. En vlakbij Burgerzoo en het Openluchtmuseum. Pannenkoekhuis Schaarsbergen. Kijk op pannenkoekenhuis.nl.
15: Iris en de Mol uitvaartverzorging is voor iedereen. Ook als u niet of elders verzekerd bent. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
16: Woon je in de gemeente Nijmegen en heb je een laag inkomen? Dan kan je bij de gemeente de meedoenregeling aanvragen. Dat is een vergoeding voor een cursus, een sport of andere activiteiten. De STIP kan je helpen bij het aanvragen. Kom naar een STIP bij jou in de wijk of bel de gemeente op het korte telefoonnummer 14024.
15: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. Iris-demol.nl.
0: Alle 13 goed. Erik van den Berg.

Blackberry Way van The Move. Hier in alle 13 goed. Tot 6 uur de allerlekkerste gouden ouwe. Zometeen het spel. Wat is het toch op Net 2? Herken je de presentator? Ik zal het fragment nog een keertje laten horen. Het gaat om het NCRV-programma It's All in the Game. Kende iemand dat nog? Of haal ik nou weer iets naar boven wat je al lang was vergeten? Als we toch in de jaren 80 zitten. Ik heb gisteravond een lekker jaren 80 filmavondje gehad. Ik heb eindelijk, en die film had ik echt nog nooit gezien. Ja, wel eens overheen gezapt, maar nooit helemaal gekeken. Footloose. Met Kevin Bacon als hoofdrolspeler. Laurie Singer deed mee. Chris Penn. Overigens de broer van Sean Penn is dat. En Sarah Jessica Parker deed ook mee. Hartstikke lekkere feel-good film. Beetje high school achter. Beetje de trend in de jaren 80, hè. Veel muziek, veel dans, veel high school. Hartstikke leuke film. Met een hartstikke leuke muziek. Dit zat er bijvoorbeeld in. Kenny Loggins natuurlijk met de titelsong.

het was een heerlijk filmavondje. Welke van die drie zal ik dan eens even laten horen? Ah, dan toch wel Kenny, hè? Footloose. 1984.

0: 2.
1: Een dag niet gelachen is een dag niet geleefd. Een dag geen spelletje niet gespeeld ook. Dus tijd voor een spelletje. En er valt iets leuks te winnen, namelijk een soort verrassingspakket van Radio Gelderland met daarin, en dan is dat al geen verrassing meer natuurlijk, de chocolade met het logo van Omroep Gelderland erop, de stickers van alle 13 goed, en dan doe ik nog wat verrassingen bij in. Dus dan is het nog een deel van het pakket is een verrassing. De vraag vandaag is: wie presenteerde in de jaren 80 het NCRV-programma It's All in the Game? Een ingenieus programma met allemaal nieuwe, moderne computertechnieken. Het werd gepresenteerd door een presentator met een snor. En aan jou de vraag: wie was die presentator met die snor? Luister.
2: Balletje rolt naar beneden. We gaan nu spelen. Via de muis kan het balletje bewogen worden. De eerste erge hindernis is genomen. We gaan verder naar boven. Zou het lukken? 1000 gulden mee naar Londen.
1: Ja, 1000 gulden viel er mee te verdienen. Zo gek maak ik het niet met dit spelletje. Er valt geen 1000 gulden te verdienen, ook geen 1000 euro. Nee, een leuk pakketje van Radio Gelderland, inclusief de stickers van alle 13 goed die je overal kunt opplakken. Weet je het? 06 22 22 13 42. De app van Omroep Gelderland. Er wordt geluisterd in de auto in Duitsland. Ik krijg berichten. En ook vanuit New York wordt er meegeluisterd door Elma en Jim. Goedemorgen daar. Hier is Kansas.

0: Radio Gelderland.
1: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
2: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
3: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
4: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
5: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan, schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven, ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften, maakt bereikbaar.
4: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
5: TKE Trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
6: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.
7: Uw schoorsteen vakkundig laten vegen en renoveren. Dak- en schoorsteentechniek Engels en Zoon in Arnhem is een erkend ASBB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
8: Kampeeroase, het adres voor al uw kampeerplezier in de regio Arnhem-Nijmegen. Bezoek onze 1500 vierkante meter grote showroom of kijk op kampeeroase.nl.
7: Uw schoorsteen vakkundig laten vegen en renoveren? Kijk op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
8: Kampeeroase is verhuisd naar Huissen. Dus voor kampeerplezier, kampeeroase.nl.
9: Geef uw tuin kleur dit voorjaar met Kwekerij Gerritsen. We hebben een ruim assortiment vaste planten, zomerbloeiers en groenteplanten. Topkwaliteit en verrassend betaalbaar. Kom zelf uitzoeken bij Kwekerij Gerritsen, Polseweg 23 Huissen, kwekerijgerritsen.nl.
0: Radio Gelderland. Het nieuws van 4 uur.
10: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De man achter de zwaardaanval gisteren in Zweden zat mogelijk in gewelddadige chatgroepen. Daarin wordt geweld op scholen verheerlijkt, meldt een bron rondom het onderzoek. Ook zou de dader 20 minuten voor de aanval een foto hebben geplaatst met een zwaard erop, gemaakt op de wc op de school. Bij de aanval kwam een meisje van 17 om het leven. Er zijn 3 gewonden, 2 van hen liggen in het ziekenhuis. De dader is aangehouden. Het is een oud-leerling van 18 jaar. Hij wordt verdacht van moord en meerdere pogingen tot moord. Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft de hoofdredacteur, de uitgever en een vooraanstaand verslaggever van de militaire krant Stars and Stripes ontslagen. Ze zouden ongehoorzaam zijn aan de leiding. Aanleiding was een uitspraak van de hoofdredacteur. Hij zei dat er een rode lijn wordt overschreden als het Pentagon nieuws voor militairen zou gaan censureren. De verslaggever had gezegd dat ze voor de krant werkte en niet voor een regering. Stars and Stripes is onafhankelijk. Defensieminister Hegseth bestempelde de krant eerder dit jaar als woke. En in april werd de ombudsman van de krant al ontslagen. De Zuid-Afrikaanse bokser Solani Tete is doodgeschoten op straat. Volgens autoriteiten gebeurde dat voor zijn huis toen hij stond te wachten tot de poort openging. De 38-jarige bokser was op slag dood. Een 27-jarige medepassagier ligt gewond in het ziekenhuis. Er is niemand opgepakt. De Ronde van Spanje staat op het punt van beginnen. Het is de 3e grote wielerronde van het jaar, die vandaag opent met een individuele tijdrit door Monaco. Dit jaar doen er 9 Nederlanders mee. Een van hen is Steven Kruiswijk. Voor de 38-jarige renner van Visma Leasebike is het zijn laatste grote ronde. Het weer. Vanmiddag redelijk zonnig, met af en toe een klein buitje. Het wordt 18 tot 20 graden. Morgen vooral in het noorden kans op een bui. In het midden en zuiden blijft het droog en zonnig. En het wordt 19 of 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Dankjewel. Zometeen antwoord op de vraag: wie is toch die tv-presentator met snor? Ik heb heel veel foute antwoorden ook binnengekregen. En deze zo. You're as cold as ice. Na de reclame, Foreigner.
12: Grijp nu uw kans. Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
13: Op zoek naar een nieuwe keuken en de nieuwste keukentrends? Deze vind je bij Lusing Keukens in Apeldoorn. Bij ons geniet je van transparante en schappelijke prijzen. En zorgen we voor een perfecte uitvoering van planning tot montage. Loop gezellig bij ons binnen. Of maak een vrijblijvende afspraak op lusingkeukens.nl.
12: Magazijn leegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
14: Prachtige sieraden, stijlvolle horloges en schitterende trouwringen vindt u bij juwelier Anne Nienhaus in Euding, Duitsland. U kunt bij Anne Nienhaus iets moois kopen voor uw partner, familielid of bekende. Maar er staat u ook niets in de weg om iets moois voor uzelf te kopen. U slaagt gegarandeerd bij Anne Nienhaus in Euding.
15: Nu de tuin in Wageningen. Van keramische terrastegels tot kunstgras. Maak van jouw tuin een plek om te genieten. Kom langs in onze showtuin of kijk op nudetuin.nl.
16: Bij Kuipers Badkamers leveren en monteren wij complete badkamers met wandpanelen. Makkelijk in onderhoud. Snelle renovatie met onze eigen professionele medewerkers en een aanspreekpunt. Bezoek onze showroom in Husse of kijk op kuipersbadkamers.nl.
15: Groot assortiment keramische terrastegels bij Nudetuin in Wageningen. Nudetuin.nl. Last van aanbijen of andere anale aandoeningen? Blijf er niet mee rondlopen. Korte wachttijden, zodat wij u snel kunnen helpen. Kijk op waalkliniek.nl.
17: Gun jezelf het comfort van een prachtig interieur en een gezonde nachtrust. Bij Betting Wonen in Bredevoort vind je de mooiste meubelen en slaapsystemen van topkwaliteit. Onze experts helpen je persoonlijk bij het maken van de juiste keuze. Betting Wonen in Bredevoort. Voor een interieur waar je jarenlang van droomt. Bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Profiteer je nu van mooie kortingsacties. Betting Wonen. Nu opruiming tot 70%.
18: Alle 13 goed. Met Erik van den Berg.
19: Ja, we zijn weer terug.

0: You're as cold as ice. Een aantal mensen die meespeelt met Wat is er op Net 2... die hebben het allemaal niet zo gevolgd, maar die hebben alleen maar gehoord: ik zoek een tv-presentator met een snor. Zo krijg ik een aantal mensen die zeggen: nou, dan zal het wel Giel Montagne zijn. Nee, dit is niet Giel Montagne.
1: Ben je bereid?
2: Ja.
1: Dan gaan we nu spelen.
0: Maar wie is het wel? Dat is de grote vraag.
3: Topper.
0: We gaan terug naar 1985. Topop werd toen gepresenteerd door Ad Visser. En hij presenteerde niet alleen live acts in de studio aan. Ja, die waren live in de studio, maar die playbackten wel. Had natuurlijk een showballet van Penny de Jager ook bij de hand. Maar natuurlijk ook regelmatig gewoon een videoclip. En soms waren die videoclips al een klein beetje gewelddadig. Daar moest Ad dan wel even op terugkomen natuurlijk.
1: Straks bij Televisie Magazine tussen 7 en 8. Aandacht voor geweld in videoclips. En dan nu een solide duo. Solide. Weken maar. Ashford en Simpson.
4: And for love's sake, each mistake, oh,

0: Uiteraard werd Ted de Braak genoemd. Een van de snordragers van de Nederlandse televisie natuurlijk. Hans Brian is een paar keer genoemd. En ook Giel Montagne. We gaan het spel spelen met Alfons in Aalten. Alfons, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Nou, ik ga het fragment nog even een keertje aan je laten horen. Had je het meteen in de gaten trouwens toen je hem hoorde? Dacht je meteen van ja, dat moet hem zijn?
1: Nee, ik zit er niet meer in. Hoor. Mijn vrouw die was daar behulpzaam in.
0: Oh, oké. Even overleg gevoerd. Ik laat nog even het fragmentje horen.
2: Via de muis kan het balletje bewogen worden.
0: Het was een soort programma met heel veel computerdingen erin.
2: We gaan verder naar boven. Zou het hem lukken? 1000 gulden mee naar Londen.
0: En er kon 1000 gulden worden verdiend, blijkbaar door de kandidaten. Er waren ook nog bekende Nederlanders in het panel. Die mochten ook spelletjes spelen. Alfons, welke presentator was dit?
1: Dat was Henk Mouwen.
0: Henk Mouwen. Een aantal mensen stuurden op Henk Mouwen kop houden. Ja, dat is ook onlosmakelijk met elkaar verbonden natuurlijk van de radio. En Henk heeft natuurlijk jarenlang nog bij radio en TV Gelderland gewerkt.
1: Ja, zeker. Ja.
0: Dat, buitengewoon aardige man. En later nog weer teruggegaan naar Hilversum. Volgens mij is hij nou inmiddels met pensioen. Dus hij heeft de tijd aan zichzelf. Maar in de jaren 80 veel NCRV-dingen gedaan. Heb jij veel naar zijn programma's gekeken en geluisterd, Henk?
1: Oh ja, zeker wel in die tijd, ja.
0: Hij had echt van alles en heel veel verschillende radiodingen. Allerhande televisiespelletjes. Ja. En buitengewoon leuk. We gaan een leuk pakketje samenstellen en dat komt richting Aalten.
1: Heel fijn.
0: Chocolade zit erbij. Het is volgens mij melkchocolade. Ik weet niet of dat je voorkeur heeft.
1: Nou, het komt wel op, hoor.
0: Hartstikke goed. We gaan het opsturen. Dankjewel, Henk, en een fijne zaterdag nog, hè.
1: Hey, dankjewel.

0: Van Wouter uit de Dinxperlo. Die heeft een leuke anekdote rond dat programma. Namelijk, hij heeft daar bijna ooit aan meegedaan. Wouter, hoe steekt die vork in de steen?
1: Goedemiddag, Erik. Ik heb er bijna aan meegedaan. It's all in the game. 1988 op de Virato in Amsterdam. Maar ik samen met mijn vriend, we liepen daar op de Virato en er werden wij gevraagd om mee te doen. Maar ik zie slecht en in 1988 nog helemaal geen computerervaring en ik was een beetje, ik ben eigenlijk nog steeds bang voor computers. Maar ik heb uiteindelijk maar bedankt. Maar ja, ik ben er toen inderdaad voor gevraagd op de Virato. Goedemiddag.
0: Goed verhaal, Wouter. Ja. Jaren 80. Nou, toen was ik ook wel bang voor computers hoor. Daar had ik het toch niet zo mee. 1980, augustus. Roxy Music. Yes. Oh yeah.

0: Radio Gelderland. Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven. Ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maakt bereikbaar.
1: Mensenrelatie, Radboud Visser.
2: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
1: Jazeker.
3: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
0: TKE trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
3: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
4: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
5: Hey, Remo!
6: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remo waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
4: Nu bij Dirk, Pedigree Dentastix Light. 99 cent, goed voor de tandjes.
5: Hey, Remo!
6: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
7: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon?
8: Ah! Mam?
9: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
10: Nu bij Zeeman. 5-pak sneakers sokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinderonesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
9: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
11: Zelfstandig mobiel blijven? Scootmobiel Centrum Arnhem staat voor persoonlijke aandacht, goed advies en maatwerk. Of kies voor een gratis proefrit aan huis. Wij helpen u ook met WMO en PGB-aanvragen. Scootmobiel Centrum Arnhem. Of kijk op scootmobielcentrum.com.
12: Kampeeroase. Het adres voor al uw kampeerplezier in de regio Arnhem-Nijmegen. Bezoek onze 1500 vierkante meter grote showroom of kijk op kampeeroase.nl.
11: Kies voor een gratis proefrit aan huis. Scootmobiel Centrum Arnhem. Of kijk op scootmobielcentrum.com.
12: Kampeeroase is verhuisd naar Huissen. Dus voor kampeerplezier, kampeeroase.nl.
13: Geef uw tuin kleur dit voorjaar met Kwekerij Gerritsen. We hebben een ruim assortiment vaste planten, zomerbloeiers en groenteplanten. Topkwaliteit en verrassend betaalbaar. Kom zelf uitzoeken bij Kwekerij Gerritsen. Polseweg 23 Huissen. Kwekerij Gerritsen.
14: Het is 4:01 geworden. Eens even kijken. In Steenderen 19,5 graden. Aalten 21 graden, precies. Later vandaag komt de zon er nog eventjes wat bij. Er zouden ook nog wat lichte buien kunnen overtrekken. Het stelt allemaal niet zoveel voor vandaag. Temperatuur zo'n 19 graden. Kijken we naar het Gelders nieuws. In Harderwijk is een man gisteravond op het zeepad bewusteloos geslagen bij een ruzie over loslopende honden. En in Apeldoorn is vanmorgen ook een auto tegen de gevel van een pand aan de Graanhof gereden. Toen de bestuurder per ongeluk vooruit reed in de plaats van achteruit bij het inparkeren. Er vielen geen gewonden omdat niemand in het betreffende deel van het gebouw aanwezig was. Het lichaam van de 74-jarige man uit Heusden, die sinds dinsdag vermist was, is gevonden in de Waal bij Zaltbommel. Eerder deze week werd een aantal keren al gezocht naar de man, onder meer in natuurgebied de Hurrense Kil. Meer nieuws lees je op gld.nl en ook in de Omroep Gelderland app. Zometeen in alle 13 goed deze.
15: Let naar de DJ save my life. Let naar de DJ save my life.
14: In diep.
16: Sale bij Helmink Wonen. Kortingen tot 70%. Kijk op helminkwonen.nl.
17: Hey, Leen hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken, makkelijk opmaken? Nu tot €1000 terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar uniekslapen.nl.
18: Beleef de pracht van de Dahlia fietsroute in Lichtenvoorde. Van bloeiende Dahlia-velden tot het kleurrijke Achterhoekse coulissenlandschap. Deze 35 kilometer lange fietsroute heeft het allemaal. Geniet van dit unieke avontuur. Kijk op bloemencorso.com.
19: Uniek slapen. Altijd een winkel bij u in de buurt. Ga naar uniekslapen.nl.
20: Het Pannenkoekhuis Schaarsbergen.
1: De ideale locatie als begin of eindpunt van een gezellig dagje uit. En vlakbij Burgers Zoo en het Openluchtmuseum. Pannenkoekhuis Schaarsbergen. Kijk op pannenkoekenhuis.nl.
8: Ten Brundel Wonen is de expert op het gebied van wonen en slapen. Met ons brede assortiment en deskundig advies helpen we om uw woning comfortabel en stijlvol in te richten. Laat je inspireren in onze showroom in Wiel. Of kijk op tenbrundelwonen.nl.
20: Alle 13 goed. Erik van den Berg.

0: Ja, hij is ons al een tijd geleden ontvallen. En of dit ook daadwerkelijk op zijn grafmonument is gekomen, die tekst, dat durf ik te betwijfelen. Willem Duin, 1980, zal ik een krekel wezen. En 1980, augustus 1980, dat is dus het moment waarin we, waarnaar we, 13 keer teruggaan.
1: Dat was toen.
0: Met veel Nederlandse artiesten in de hitparade, zo direct Hela, Dila, Dilo, dat zijn de dames Dolly Dots. Eerst even naar de reclame van toen. Ook alweer een verdwenen bedrijf. Hoewel het nog niet eens zo lang geleden is dat dit bedrijf is verdwenen uit het leven. Namelijk de Otto. In de jaren 80 was dat echt een klassiek postorderbedrijf. Je kreeg de Otto-gids in de bus. Of je vroeg hem aan via een bonnetje in de tv-gids. Of je was natuurlijk gewoon bekend bij de Otto. En dan kreeg je hem elk jaar in de bus. Vuistdik. Alle mogelijke categorieën stonden daarin. Van elektronica tot en met de kleding, alles was te koop bij de Otto. Nou, heel lang nog als webwinkel doorgegaan, maar uiteindelijk hebben zij de slag verloren tegen de Amazon.com's en de Bol.com's van deze wereld. Maar in de jaren 80 was het nog heel groot.

0: Auto. Uw nieuwe postorderbedrijf. Groot in mode, laag in prijs. Dus...
1: liever iets van Otto.
2: Jaar geleden ging Otto definitief dicht. De Dolly Dots met z'n zessen.

0: In Deep and Last Night, a DJ Saved My Life. Het is 10 minuten voor 5 geworden.
1: Instrumentaal fenomenaal.
0: Alle 13 goed, instrumentaal fenomenaal. We gaan naar het einde van de jaren 60. Fleetwood Mac, Peter Green, Albatross. En het aparte is dat Albatross, instrumentaal, langzaam instrumentaal nummer, de enige nummer 1 is gebleven van Fleetwood Mac in de hele carrière in het Verenigd Koninkrijk. Daar snap je toch helemaal niks van. Zoveel monumentale liedjes gemaakt, songs gemaakt. Maar dit is de enige die uiteindelijk op nummer 1 is gekomen. Maar goed, naar Fleetwood Mac is wel goed gekomen, daar niet van. Maar het verbaast me toch wel enigszins. Albatross werd geschreven door Peter Green na het lezen van een gedicht. The Rime of the Ancient Mariner. Van Samuel Taylor Coleridge. Ja, ik vertel erover alsof ik alles van weet, maar dat heb ik net opgezocht. Sterker nog, ik heb een prachtige voordracht gevonden door Ian McKellen. Nou lijkt me het wel mooi dat ik dat even ga combineren. Ik ga het dus Albatross laten horen. En dan laat ik de laatste paragrafen van dat gedicht horen over de muziek van Albatross. Dat moet Peter Green dus ook een beetje in gedachten hebben gehad toen hij het aan het schrijven was.
1: Instrumentaal, fenomenaal.
2: The mariner whose eye is bright, whose beard with age is hoar, is gone. And now the wedding guest turned from the bridegroom's door. He went like one that hath been stunned, and is of sense forlorn, a sadder and a wiser man. He rose the morrow morn.

Albatross, Fleetwood Mac. En waarom heet dat nou Albatross? Naar aanleiding van dat gedicht. Dat gaat over zeelieden die vast komen te zitten in het ijs op de Noordpool. Of Zuidpool. Nee, Zuidpool volgens mij. En dan komt er een albatros, die geven ze te eten. En als dankbaarheid voor deze goede daad raakt het schip weer vrij. Maar een van die zeelieden, die heeft de kolder in de kop, die schiet met een kruisboog de albatros alsnog dood. Of een andere albatros, dat weet ik niet meer zo helemaal precies. En dan treft hen een vloek. En zij zitten weliswaar niet meer tussen het ijs, maar juist in een warm gedeelte van de wereld. En zij komen stil te vallen in een snikhete oceaan en komen allemaal om het leven door watergebrek. Ach.

0: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
1: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
2: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Pairsafe. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Pairsafe. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op pairsafe.nl.
3: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
4: Goed, het is gelukt.
3: Wat is er gelukt?
4: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
3: Fluitje van een cent dus?
4: Nou, het was wel wat meer dan dat.
5: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
2: Pairsafe. Vanaf 10,95 per maand. Kijk op pairsafe.nl.
6: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt korte mouw. 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
7: Leren mediteren? Zen.nl.
8: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
9: Wat een goed plan.
8: NRV. Wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
9: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
8: NRV. Of misschien Lissabon en de Algarve? NRV. Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
10: Leren mediteren? Zen.nl.
11: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
12: Ontdek Fort Pannerden. UNESCO Werelderfgoed en onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Een kolossaal bouwwerk, gebouwd met 13 miljoen bakstenen. 5 verdiepingen hoog, maar grotendeels verborgen onder de aarde. Als een enorme molshoop. Eenmaal binnen gaat er een wereld voor je open. Een strategisch fort dat zich ook nu niet zomaar prijsgeeft. Beleef het zelf. Met een spannende escape route of met een gids. Fort Pannerden. Een onvergetelijke belevenis.
13: Radio Gelderland. Het nieuws van 5 uur.
14: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Na de aardbeving van gisterochtend bij het Groningse dorp Zandeweer zijn ruim 200 schademeldingen binnengekomen bij het instituut Mijnbouwschade. Bij 6 meldingen ging het om mogelijk acute gevaarlijke situaties. Op 1 adres zijn direct maatregelen genomen na een inspectie. De beving van vrijdag had een kracht van 2,8... en is volgens het KNMI het gevolg van gaswinning in het gebied. Bij een ernstig ongeluk in Middlesbrough in het noordoosten van Engeland zijn 7 mensen overleden. Er ging een politieachtervolging aan vooraf, meldt de BBC. De politie had de achtervolging ingezet op een verdacht voertuig. Uiteindelijk reed die personenauto tegen het verkeer in en kwam in botsing met de politieauto. Alle inzittenden van beide voertuigen overleden ter plekke. Onder de slachtoffers zijn ook 2 politieagenten. Een onafhankelijk bureau onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. De verdachte van een zwaardaanval op een Zweedse school gisteren was mogelijk actief in gewelddadige chatgroepen. Ook postte hij een foto van het zwaard die was gemaakt op de wc van de school. Bij de aanval kwam een meisje van 17 jaar om het leven. De verdachte van 18 is aangehouden. In de buurt van Barcelona is gisteravond en vannacht extreem veel regen gevallen. Bij Tarragona kwam zo'n 200 liter per vierkante meter uit de lucht. Vanwege de regen moesten 400 mensen worden geëvacueerd. Bij een haven aan de Costa Dorada stortte een muur in door de regen. 3 mensen raakten gewond, van wie 1 ernstig. Ook op andere locaties vielen gewonden door het weer. Volgens Spaanse media zijn 11 mensen naar het ziekenhuis gebracht. Het weer bij ons dan. Het is redelijk zonnig. Met af en toe nog een klein buitje, ook vanavond. Vannacht op de meeste plaatsen droog en het koelt af tot een graad of 12. Morgen vooral in het noorden kans op een bui. Verder droog en zonnig en het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Dankjewel. Zometeen de top 3 van Ed met 3 echt hele mooie nummers. Dus hou de radio aan. Ik heb deze ook nog voor je. Roxette.
16: Het Pannenkoekhuis Schaarsbergen. De ideale locatie als begin of eindpunt van een gezellig dagje uit. En vlakbij Burgers Zoo en het Openluchtmuseum. Pannenkoekhuis Schaarsbergen. Kijk op pannenkoekenhuis.nl. Nu bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Het is sale. Profiteer van enorme kortingen.
12: Ontdek Fort Pannerden. UNESCO Werelderfgoed en onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Een kolossaal bouwwerk, gebouwd met 13 miljoen bakstenen. 5 verdiepingen hoog, maar grotendeels verborgen onder de aarde. Als een enorme molshoop. Eenmaal binnen gaat er een wereld voor je open. Een strategisch fort dat zich ook nu niet zomaar prijsgeeft. Beleef het zelf, met een spannende escape route of met een gids. Fort Pannerden, een onvergetelijke belevenis.
17: Alle 13 goed. Met Erik.

0: De look van Roxette. Het is bijna 10 minuten over 5. Oh, vandaag weer een mooie top 3. Als je een top 3 wil insturen, dan mag via de WhatsApp 06 22 22 13 42. En je mag me ook uiteraard via alle andere mogelijke social media manieren bereiken. Geen enkel probleem, maar de WhatsApp is het meest makkelijke. De opdracht is 3 liedjes, 3 goud van oud platen. Het liefst een beetje verschillend, het liefst een beetje van alle decennia. Maar goed, als je meer van de jaren 80 bent, dan kies je er allemaal liedjes uit de jaren 80. Ik vind het allemaal prima. Een beetje afwisseling is wel leuk natuurlijk. Nou, die opdracht is goed opgevat door Ed. Ed heeft 3 uiteenlopende liedjes gekozen. Zometeen Het Dorp, Wim Sonneveld. Maar eerst Depeche Mode.
1: 3.
0: Just Can't Get Enough.

Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

Wat leefde ze eenvoudig toen? In simpele huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefde ze verkeerd. Het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

Een mooie top 3. Dankjewel Ed voor het samenstellen. Sweet als derde Papa Joe. Jeroen die kwam best al een tijdje geleden al met een verzoekje. Sorry Jeroen, het is een tijdje blijven liggen. We gaan even wat gitaren laten klinken. En wel met een hele mooie reden. Want hij zegt, zou je Can't Stop Loving You van Van Halen willen laten horen? Dat is namelijk het lievelingsnummer van mijn geliefde. Ach, wat romantisch Jeroen. En dan zo'n romantisch nummer ook, hè?

voor de geliefde van Jeroen van Helen. Can't stop loving you. Alles werd hier goed. Zometeen een blik op het nieuws en op de thermometers. Nu is Denise Williams.

0: Zometeen krijgen we een blik op het Gelders nieuws natuurlijk. En dan eventjes op de thermometers. Nou, die wijzen inmiddels aanmerkelijk minder hoge temperaturen aan dan de afgelopen tijd. En ik ben er wel blij mee, hoor. Radio
1: Gelderland. In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
2: Oma!
3: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
4: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
1: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
4: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
5: Mensenrelatie, Radboud Visser.
6: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
5: Jazeker.
7: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
8: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
9: Zijn we er al?
8: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
10: Oh ja, verzekering.
8: En weer door met de Ora autoverzekering.
7: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
11: Herkenrad Fietsplaza nodigt u uit om kennis te komen maken met onze uitgebreide collectie op het gebied van e-bikes. Ervaar het verschil in comfort op onze testbaan en laat u verrassen door een testrit. Onze haal- en brengservice maakt alles helemaal compleet. Wij ontzorgen u met 100% services en kwaliteit. Herkenrad Fietsplaza, de e-bike specialist van de regio.
12: Het is 5:58 geworden. Laten we maar eens even gaan kijken naar het Gelders nieuws. En natuurlijk eventjes naar de thermometers. Wat wijzen die zoal aan? Nou, we kijken eventjes in Zelhem bijvoorbeeld. 21 graden precies. Kijken we verder. Wamel 18.3. Belangrijkste Gelderse nieuws. In Harderwijk is gisteravond een man op een zebrapad bewusteloos geslagen na een ruzie over loslopende honden. Het slachtoffer werd naar het ziekenhuis gebracht. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht. En de botsing op de kruising.

0: Van de Wouterse Dijk en de Parallelweg Noord in Valburg heeft vanmiddag gezorgd voor problemen, onder meer op het spoor. Twee auto's botsten rond 1 uur op elkaar, waarna een van de twee voertuigen de spoorboomconstructie omver reed. En in Apeldoorn is vanmorgen een auto tegen de gevel van een pand aan de Graanhof gereden. Er vielen gelukkig geen gewonden. Er was in het betreffende deel van het gebouw op dat moment niemand aanwezig. Meer geld als nieuws lees je natuurlijk op gld.nl en ook in de Omroep Gelderland app.
1: Grijp nu uw kans. Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
2: INS uit Hummelo, zowel projectmatig als privé, doet partner in de zonwering, verandazonwering, kaapboards en raamdecoratie. Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringachterhoek.nl. Tot ziens.
1: Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
2: Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringachterhoek.nl. Tot ziens.
3: Een plek waar elke dag als vakantie voelt. Dat is Wonen in het Blauw, aan de Oosterhoutse Plas bij Nijmegen. Luxe, drijvende watervilla's, midden in de natuur. Kijk snel op woneninhetblauw.nl. Of bel Hans Jansen of de Bruinmakelaars.
4: Pedicure, een boeiend, uniek en vooral dankbaar vak. Een vak waar medische zorg en uiterlijke verzorging samenkomen. Een eigen pedicurepraktijk, ambulant werken of in loondienst. Er is altijd een vorm die bij jou past. Benieuwd of de pedicurewereld iets voor jou is? Kijk dan snel op pedicureworden.nl en laat je inspireren.
1: Kom vrijdag 28 augustus naar onze open dag van 2 tot 4. Kijk op woneninhetblauw.nl.
5: Alle 13 goed. Erik van den Berg.

0: Gelderland, die ken je. 8:30, alle 13 goed. Tot 6 uur op Radio Gelderland. Het lekkerste voor het laatst bewaard. Dit keer de Kinks. En niet met Lola. 13 keer ga ik terug, muzikaal gezien, naar de hitparade van vandaag in 1980. Zo meteen op verzoek van Ellie Dreaming. Was ik eigenlijk niet van plan om die te draaien. Ja, de keuze is reuze natuurlijk. Er zijn zo'n 100 liedjes uit die maand die ik zou kunnen draaien. Maar nee, Ellie, als je die graag wil horen, hartstikke goeie natuurlijk. Bovendien was het de alarmschijf deze week in 1980. Dreaming Cliff Richard. Maar even de krant van toen erbij gepakt. Opvallend verhaaltje. 4-jarig jongetje uit de Kommelingstraat in Amsterdam heeft zijn 3 maanden oude hondje Bobby de schrik voor zijn leven bezorgd. Hij had het hondje in de wasautomaat gestopt. Volgens de politie draaide de met water gevulde trommel enige tientallen malen rond voordat de moeder van de kleuter het hondje uit zijn benarde positie verloste. Aanvankelijk leek het diertje dood, maar dat bleek mee te vallen. Het jongetje gaf als reden voor zijn daad dat hij Bobby niet zo'n leuk hondje vond. En opvallend, er staat dus een foto van het jongetje met het hondje en de wasmachine in de krant. De naam van het jongetje staat er ook bij. Nou, dat zal ik dan maar niet noemen. Het gaat om een Yorkshire Terrier, Bobby geheten. Maar de naam van het jongetje staat er dus bij. Het leuke is, tegenwoordig kan je dat heel makkelijk opzoeken. Dus ik heb even de naam van het jongetje in de zoekmachines gegooid. Eventjes door de social media gehaald. En ik heb hem gevonden. Ja, het jongetje woont tegenwoordig in Almere buiten. Heeft een ingewikkelde relatie, zo zie ik op de social media. Nou, waar ik even benieuwd naar was, maar dat kan ik dus zo snel niet vinden, is of hij tegenwoordig een hond heeft. Nou, het staat er in ieder geval niet bij. Er zit wel een klein steekje aan je los, toch? Ook al ben je 4 jaar, dat je je hond in de wasmachine stopt.
1: 1980.
0: Ellie, voor jou Dreaming. Cliff Richard.

0: Je hebt er nog één te goed voor mij uit de hitparade vandaag in 1980.
1: Nummer 1.
0: Ze kwamen van 3. Ze gingen naar 1. ABBA, The Winner Takes It All.

Seekers, Georgie Girl. Nog even nieuws uit Groningen. Nou ja, het gaat niet over aardbevingen, maar een curieus verhaal. De politie van Groningen is afgelopen nacht, of was het de nacht ervoor, daar wil ik van afwezen, naar een appartement geweest in de gemeente Oldambt. Daar was een melding gedaan door de buren van geluidsoverlast, ruzie in de tent midden in de nacht. Politie komt bij een appartement aan. Deur gaat open. Daar zien ze inderdaad een stel met verhitte hoofden en in ruzieachtige sfeer daar staan. Zij treffen vervolgens een hele gekke setting aan. Dat hele huis ligt bezaaid met mini-bad-eendjes. Honderden en nog eens honderden. Het hele huis ligt er vol mee. Wat is daar ongeveer gebeurd? Nou, dit stel kwam net terug van vakantie die avond. En vrienden of bekenden hebben een grap willen uithalen en hebben dat hele appartement volgestort met bad-eendjes. Nou, die mensen wilden ook wel weer een keer naar bed. Dus die zijn begonnen met het opruimen. Ondertussen zijn de gemoederen verhit. Schelden en tieren. Het zijn waarschijnlijk jouw vrienden geweest. Je kent het wel. Nou, de politie is weer afgetaaid.

De Spinners. Working my way back to you. Ik heb er nog eentje voor je. Wie gaat de deur dicht doen? Nou, dat zijn vandaag de Kinks. Celluloid Heroes. Het werd geschreven door Ray Davies. Hij heeft een tijdje in Hollywood gewoond. Op de Hollywood Boulevard. Daar liggen de tegels. Hè? De Hollywoodsterren van alle groten die in Hollywood actief zijn geweest. En die worden voor een aantal daarvan worden bezongen in Celluloid Heroes. Greta Garbo bijvoorbeeld, Rudolph Valentino, Bette Davis komt erin voor. Het liedje, de versie die ik laat horen is 4 minuten 30... maar je hebt ook een versie van 6 minuten 30. Daar worden nog veel meer Hollywoodsterren in bezongen. Maar de Kinks, zij gaan deze aflevering van alle 13 goed besluiten. Hele fijne avond. Tot morgen.

0: Bekkers Fietsen Gendringen. Met 3 winkels op 1 kruispunt. Wat een keuze en aanbiedingen van alle soorten fietsen, e-bikes en onderdelen. Bekkers Fietsen Gendringen heeft een quick service werkplaats. Kom gerust eens langs voor advies op maat. Kijk voor onze megavoorraad op bekkersfietsen.nl.
1: Nama. Laminaat, tapijt, verf. Jouw stijl, onze zorg. Wij geven kleur aan jouw huis. Bezoek Nama in Arnhem of kijk op nama.nl.
2: Hey, Wim hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken en makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar uniekslapen.nl.
1: Nama, maak van jouw huis een thuis. Kijk op nama.nl.
2: Uniek Slapen. Altijd een winkel bij u in de buurt. Ga naar unieklapen.nl.
3: Radio Gelderland. Het nieuws van 6 uur.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Na de aardbeving gisterochtend bij het Groningse dorp Zandeweer zijn ruim 200 schademeldingen binnengekomen bij het instituut Mijnbouwschade. Bij 6 meldingen ging het om mogelijk acute gevaarlijke situaties. Op 1 adres zijn direct maatregelen genomen na een inspectie. De beving had een kracht van 2,8 en is volgens het KNMI het gevolg van gaswinning in het gebied. Servië vraagt nu ook de Europese Unie om steun bij het blussen van een grote natuurbrand. Die woedt ten oosten van de hoofdstad Belgrado. Dat de Serviërs hulp vragen aan de EU is opmerkelijk. Eerder sloeg de regering Europese blusvliegtuigen nog af, omdat Rusland een veel groter blusvliegtuig kon leveren. Dat viel niet in goede aarde in Brussel. Servië is geen EU-lid, maar voert wel toetredingsonderhandelingen. Nu sturen Tsjechië, Slowakije en Roemenië in totaal 4 blushelikopters. Duitsland en Roemenië leveren daarnaast samen 124 brandweerlieden en 39 bluswagens. Op het circuit van Zandvoort heeft McLaren-coureur Lando Norris pole position veroverd voor de race van morgen. Max Verstappen kwam in de kwalificatie snelheid tekort. Hij start in de hoofdrace op plek 7. Daarmee wordt het lastig voor hem om te winnen in de voorlopig laatste Grand Prix van Nederland. En op het WK hockey hebben de Oranje mannen met 3-1 gewonnen van India. Daarmee is er een grote stap richting de halve finale gezet. In dezelfde groep spelen vanavond Argentinië en Engeland tegen elkaar. Afhankelijk van dat resultaat weet Oranje of het al geplaatst is voor de halve finales. Anders valt de beslissing maandag in het duel tegen Engeland. De vrouwen spelen morgen de laatste wedstrijd in de tweede groepsfase tegen China. Zij zijn al zeker van een plek in de halve finale. Het weer. Het is redelijk zonnig met af en toe nog een klein buitje. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen vooral in het noorden kans op een bui. Verder droog en zonnig en het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Gelderland. De avond van Gelderland.

0: En ik wens u nog een fijne avond.
1: En u thuis, bedankt voor het kijken.
0: Dank voor het kijken.
2: Heb je je favoriete programma gemist? Of wil je een uitzending terugkijken? Via Uitzending Gemist van Omroep Gelderland vind je alle tv-programma's terug en kun je terugkijken waar en wanneer jij wilt. Dus ook gewoon op je mobiel of tablet. Ga naar gld.nl/gemist.
3: En ga er maar eens lekker voor zitten.
2: Veel kijkplezier.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Servië vraagt nu toch de Europese Unie om steun bij het blussen van een grote natuurbrand. Die woedt ten oosten van de hoofdstad Belgrado. De hulpvraag aan de EU is opmerkelijk. Eerder sloeg de regering Europese blusvliegtuigen nog af, omdat Rusland een veel groter blusvliegtuig kon leveren. Het viel niet in goede aarde in Brussel. Servië is geen EU-lid, maar voert wel toetredingsonderhandelingen. Nu sturen Tsjechië, Slowakije en Roemenië in totaal 4 blushelikopters. Duitsland en Roemenië leveren brandweerlieden en tientallen bluswagens. Een politieachtervolging in Engeland is uitgelopen op een ongeluk waarbij 7 doden vielen. In de plaats Middlesbrough achtervolgde een politiewagen een verdachte personenauto. Uiteindelijk reed die auto tegen het verkeer in en botste op de politiewagen. Alle inzittenden van beide voertuigen kwamen om. Aan de westkant van Vlieland is een dode dwergvinvis aangespoeld. Het dier is al in vergevorderde staat van ontbinding. De kop en de staart ontbreken. Het gebeurt niet vaak dat een dwergvinvis strandt op een waddeneiland. De laatste keer was 26 jaar geleden. De dwergvinvis is een relatief kleine walvissoort. Een volwassen exemplaar is doorgaans zo'n 7 meter lang en weegt 4 of 5 ton. De technische staf van de nieuwe Oranjebondscoach Xavi Hernandez is compleet. Hij neemt Ruud van Nistelrooy en Adil Ramzi als zijn assistenten. Patrick Lodewijks blijft de keeperstrainer. Daarnaast neemt Xavi 3 Spaanse assistenten mee. 1 van hen is zijn broer. Volgens de nieuwe bondscoach heeft iedereen in de staf zijn eigen rol en expertise. Ruud van Nistelrooy was eerder ook assistent van bondscoach Koeman. Voor Ramzi is de functie nieuw. Hij was sinds 2 jaar coach van Oranje onder 18. Het weer. Vanavond nog een paar buitjes. Vannacht overwegend droog bij 10 tot 15 graden. Morgen vooral in het noorden een bui. Verder droog en zonnig. En het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Gelderland.

0: augustus kan je 4 weken lang kans maken op een elektrische fiets. Elke week geven we er een weg hier op Radio Gelderland.
1: Ja. Dit is het moment.
2: Ja, vind ik wel. Ja.
0: Hoe doe je mee? Hoor de tune van Rondje Gelderland.
1: Het gaat dwars door de provincie Gelderland.
0: Het tv-programma wat elke werkdag 's avonds te zien is. En waarin Frank en Esther langs de mooiste plekjes van Gelderland fietsen.
1: 20 mooie routes, sprokkel de goede antwoorden uit die tv-uitzendingen bij elkaar.
0: En hoor vrijdag of jij deze week die elektrische fiets wint.
3: Heb je wel iets in? Morgen mag je weer, hè?
0: Verzamel de antwoorden via Rondje Gelderland. Elke werkdag op TV Gelderland. Met de antwoorden win je bij Radio Gelderland misschien straks wel die elektrische fiets.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 8 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Twee ambtenaren van de gemeente Rotterdam zijn deze zomer op staande voet ontslagen omdat ze zich lieten omkopen bij bouwprojecten. De maatregel volgde op een langlopend onderzoek door het OM. Eind 2023 schreef NRC over fraude bij aanbestedingen in Rotterdam. Bedrijven zouden giften aan ambtenaren hebben gedaan in ruil voor gemeentelijke opdrachten. Volgens burgemeester Schouten bleek uit het onderzoek van het OM dat de gedragingen substantieel ernstiger waren dan de gemeente zelf had vastgesteld. In de buurt van Barcelona is gisteravond en vannacht extreem veel regen gevallen. Bij Tarragona kwam zo'n 200 liter per vierkante meter uit de lucht. Vanwege de regen moesten 400 mensen worden geëvacueerd. Bij een haven aan de Costa Dorada stortte een muur in door de regen. 3 mensen raakten gewond, van wie 1 ernstig. Ook op andere plekken vielen gewonden door het weer. Volgens Spaanse media zijn 11 mensen naar het ziekenhuis gebracht. Een verjaardagsfeestje van Madonna op het Griekse eiland Corfu heeft tot een politieke rel geleid. Volgens een Griekse politicus had de popster inwoners van een dorp gevraagd om hun ramen te sluiten, zodat zij privacy had. De politicus ergerde zich daaraan en vond dat de Griekse premier er iets van moet zeggen. Een andere politicus stelt dat ze niet begrijpt hoe waardevol een bezoek van Madonna voor het eiland is. Op het EK volleybal hebben de Nederlandse vrouwen hun eerste wedstrijd gewonnen. In Baku ging het tegen Roemenië moeizaam, maar uiteindelijk won het jonge team van Oranje in 5 sets. De volgende wedstrijd in de poolfase is maandag tegen Portugal. Het weer. Vanavond nog een enkele bui in het noorden. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen opnieuw in het noorden kans op een bui. Verder is het droog en vrij zonnig bij maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Gelderland.

0: Gelderland heen.
1: Ga mee op pad met Frank en Esther en maak kans op een elektrische fiets. Ja.
0: Dit is het moment.
2: Ja, vind ik wel. Ja.
1: Luister daarvoor elke dag naar Radio Gelderland. En kijk naar TV Gelderland voor Rondje Gelderland.
3: Heb je wel weer zin? Morgen mag je weer, hè?
4: Dit is Radio Gelderland.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 9 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Canada komt met tegenmaatregelen als reactie op de Amerikaanse importheffingen van 50% op bepaalde Canadese producten. Het land gaat importheffingen opleggen op een aantal producten uit de VS, zegt premier Carney. De onderhandelingen over een handelsakkoord tussen de landen zijn mislukt. Volgens Canada wilde de VS op het laatste moment van alles veranderen aan de deal. De VS zegt dat het precies andersom was. Premier Carney zegt ook dat er steunmaatregelen zullen komen voor sectoren die getroffen worden door de Amerikaanse heffingen. De gemeente Rotterdam heeft twee ambtenaren op staande voet ontslagen vanwege corruptie. Uit onderzoek van het Openbaar Ministerie bleek dat ze zich hadden laten omkopen bij bouwprojecten. Rotterdam stuurde de twee deze zomer weg omdat hun gedragingen substantieel ernstiger waren dan de gemeente zelf had vastgesteld. Bij een ernstig ongeluk in Middlesbrough in het noordoosten van Engeland zijn 7 mensen overleden. De slachtoffers zijn 2 politieagenten en 5 tieners, melden Britse media. Er ging een politieachtervolging aan vooraf. Een politiewagen volgde een verdacht voertuig, maar toen die tegen het verkeer in begon te rijden, werd de achtervolging gestaakt. De spookrijdende auto botste vervolgens op een andere politiewagen. Alle inzittenden van beide voertuigen overleden ter plekke. Een onafhankelijk bureau onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. Bij het instituut Mijnbouwschade zijn ruim 220 schademeldingen binnengekomen na de aardbeving gisterochtend bij het Groningse dorp Zandeweer. Bij 6 meldingen ging het om mogelijk acute gevaarlijke situaties. Op 1 adres zijn direct maatregelen genomen na een inspectie. Het weer. Vanavond nog een enkele bui in het noorden. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen opnieuw in het noorden kans op een bui. Verder droog en vrij zonnig bij maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Gelderland. Non-stop.

Met de app van Omroep Gelderland ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit Gelderland. We brengen je snel en betrouwbaar nieuws van dichtbij. Dus ook uit jouw regio. En dat is niet het enige. Kijk ook je favoriete tv-programma's terug. Luister live mee naar Radio Gelderland of zet een van onze prijswinnende podcasts op. Met de app van Omroep Gelderland hoef je niets te missen. Download de app nu gratis via gld.nl.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 10 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Venlo is een dode vrouw gevonden langs de Maas. Een wandelaar vond het lichaam vanmiddag in de bosjes van een wandelgebied. De politie houdt er sterk rekening mee dat de vrouw door een misdrijf om het leven is gekomen. Over haar identiteit is niets bekendgemaakt. De politie wil graag mensen spreken die rond 3 uur vanmiddag iets hebben gezien langs de Maas in Venlo. Canada komt met importheffingen op een aantal Amerikaanse producten. Het is een reactie op de heffingen van 50% die de VS sinds vandaag rekent op sommige zaken uit Canada. De onderhandelingen over een handelsakkoord zijn gisteren geklapt. Beide landen zeggen dat de ander op het laatste moment met nieuwe eisen kwam. Twee ambtenaren van de gemeente Rotterdam zijn deze zomer op staande voet ontslagen, omdat ze zich lieten omkopen bij bouwprojecten. De maatregel volgde op een langlopend onderzoek door het OM. Eind 2023 schreef NRC over fraude bij aanbestedingen in Rotterdam. Bedrijven zouden giften aan ambtenaren hebben gedaan in ruil voor gemeentelijke opdrachten. Volgens burgemeester Schouten bleek uit het onderzoek van het OM dat de gedragingen substantieel ernstiger waren dan de gemeente zelf had vastgesteld. In totaal zijn er 11 verdachten uit het onderzoek gekomen. Een verjaardagsfeestje van Madonna op het Griekse eiland Corfu heeft tot een politieke rel geleid. Volgens een Griekse politicus had de popster inwoners van een dorp gevraagd om hun ramen te sluiten, zodat zij privacy had. De politicus ergerde zich daaraan en vond dat de Griekse premier er iets van moest zeggen. Een andere politicus stelt dat ze niet begrijpt hoe waardevol een bezoek van Madonna voor het eiland is. Het weer. Vanavond nog een enkele bui in het noorden. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen opnieuw in het noorden kans op een bui. Verder is het droog en vrij zonnig bij maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Gelderland. De avond van Gelderland.

0: Deze zomer trek je iedere werkdag door Gelderland. Frank Oosterwegel en Esther Stegeman nemen je mee langs verrassende routes, bijzondere plekken en inspirerende verhalen.
1: De komende 4 weken gaan we dwars door de provincie Gelderland heen fietsen. 20 mooie routes en vandaag starten we in de B-tour.
0: Kijk naar Rondje Gelderland.
1: Ja. Dit is het moment.
2: Dit is de mooiste tijd van het jaar.
1: Is dat zo?
2: Ja, vind ik wel. Ja.
0: Iedere werkdag op TV Gelderland.
3: Heb je wel weer zin? Morgen mag je weer, hè?

0: Gelderland. Het nieuws van 11 uur.
1: 11 uur, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Twee ambtenaren van de gemeente Rotterdam zijn deze zomer op staande voet ontslagen omdat ze zich lieten omkopen bij bouwprojecten. De maatregel volgde op een langlopend onderzoek door het OM. Eind 2023 schreef NRC over fraude bij aanbestedingen in Rotterdam. Bedrijven zouden giften aan ambtenaren hebben gedaan in ruil voor gemeentelijke opdrachten. Volgens burgemeester Schouten bleek uit het onderzoek van het OM dat de gedragingen van de twee substantieel ernstiger waren dan de gemeente zelf had vastgesteld. In totaal zijn er 11 verdachten uit het onderzoek gekomen. Canada komt met tegenmaatregelen als reactie op de Amerikaanse importheffingen van 50% op bepaalde Canadese producten. Het land gaat importheffingen opleggen op een aantal producten uit de VS, zegt premier Carney. De onderhandelingen over een handelsakkoord tussen de landen zijn mislukt. Volgens Canada wilde de VS op het laatste moment van alles veranderen aan de deal. De VS zegt dat het precies andersom was. Carney zegt ook dat er steunmaatregelen zullen komen voor sectoren die getroffen worden door de Amerikaanse heffingen. In Venlo is een dode vrouw gevonden langs de Maas. Een wandelaar vond het lichaam vanmiddag in de bosjes van een wandelgebied. De politie houdt er sterk rekening mee dat de vrouw door een misdrijf om het leven is gekomen. Over haar identiteit is niet bekendgemaakt. De politie wil graag mensen spreken die rond 3 uur vanmiddag iets hebben gezien langs de Maas in Venlo. Servië vraagt de Europese Unie nu toch om hulp bij het blussen van een grote natuurbrand. Eerder sloeg het land hulp uit de EU nog af en koos voor hulp uit Rusland, dat een veel groter blusvliegtuig kon leveren. Dat viel niet in goede aarde in Brussel. Servië is geen EU-lid, maar voert wel toetredingsonderhandelingen. Er gaan nu blushelikopters, blusvoertuigen en brandweerlieden naar Servië toe, onder meer uit Roemenië, Duitsland en Tsjechië. Een politieachtervolging in Engeland is uitgelopen op een ongeluk waarbij 7 doden zijn gevallen. In de plaats Middlesbrough achtervolgde een politiewagen een verdachte personenauto. De auto begon tegen het verkeer in te rijden en botste op een andere politiewagen. Onder de 7 slachtoffers zijn 2 politieagenten. In de Eredivisie voetbal kwam PEC Zwolle vanavond van de 0 af. SC Heerenveen werd in eigen huis verrassend met 2-0 verslagen. AZ won vanmiddag met 2-0 van Fortuna Sittard. De club uit Alkmaar heeft daarmee 3 uit 3 wedstrijden gewonnen en staat bovenaan. FC Utrecht verspeelde bij Sparta Rotterdam 3 keer een voorsprong. Die wedstrijd eindigde in 3-3. Het weer. In het noorden komt nog een buitje voor. Verder is het droog, ook vannacht. Het koelt af naar zo'n 12 graden. Morgen opnieuw in het noorden kans op een bui. Verder droog en vrij zonnig. En het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
3: Twaalf lege kerken, 12 transformaties door kunst. Een onvergetelijk cultureel bezoek aan het Ruhrgebied, vlak over de Duitse grens. Deze zomer gratis toegankelijk, Manifesta 16 Ruhr. Kijk op manifesta16.org voor meer informatie.
4: Social Deal, Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
5: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
4: Sorry Bo, het is beauty.
5: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
6: Het hart wordt niet dement, van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement, van Huub Buysen.
5: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
6: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buysen.
7: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven. Ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maakt bereikbaar.
8: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee-hoo! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
7: TKE Trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
9: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.

0: hätte und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 15 graden. Binnen zit Elisabeth Steins.
2: Na de Britse koning Charles, die eerder dit jaar al onterecht werd doodverklaard, was deze week Larry the Cat aan de beurt. De beroemde kat die bij de premier inwoont zou zijn overleden. Maar Larry schrijft nu op X dat de berichten over zijn dood sterk overdreven zijn. Of zou met die mooie literaire verwijzing misschien de koning achter dat account zitten? Goedenavond en welkom bij Dit Oog. De steun voor FIFA-baas Gianni Infantino brokkelt met de dag verder af. Daar beginnen we zo mee. Verder, wat is de rol van Eelco Heijnen bij het rondkrijgen van de Prinsjesdagbegroting? Een vaarroute door het Arctisch gebied wordt steeds populairder. In Amerika worden iconische Mustang-paarden massaal geslacht. En aan het einde van het uur hoort u ook nog damlegende Harm Wiersma, die 50 jaar geleden zijn eerste wereldtitel won. Maar eerst gaan we naar het nieuwsoverzicht van vandaag.
3: Minister, how are things going in there? Do we have a deal?
2: Zaterdag 22 augustus.
4: We have more work to do.
2: Alleen die handelsdeal tussen de VS en Canada, die kwam er niet. En daarop kondigde de VS aan om het buurland 50% importheffingen op te leggen. En Canada reageerde daar ook weer op.
5: Canada will match Washington's new tariffs dollar for dollar in order to protect Canadian workers, farmers, families and businesses.
2: Volgens Canada kwam de VS aan het einde van de onderhandelingen opeens met nieuwe eisen.
6: You can't be trusted. Simple as that. He changes the deal. He keeps moving the goalpost.
2: Het wantrouwen zit diep bij de Canadezen. Trump is degene die je lunchgeld steelt, zegt een verbolgen premier van Ontario.
6: President Trump is the type of person that would steal your lunch money the first day. He'd steal the toque off your head the second day, and the third day he'd steal your running shoes.
2: Een dramatisch einde aan een politieachtervolging in Noord-Engeland. De vluchtende auto komt op de verkeerde weghelft en raakt een politiewagen frontaal.
7: Tragically, two police officers died at the scene, along with the five occupants of the Passat.
2: Zowel de vijf inzittenden als twee politieagenten komen dus om het leven. Een zwarte dag voor het korps.
7: This is an incredibly sad day for Cleveland. The loss is been felt across our communities.
2: In Duitsland zijn bij rellen tijdens de bekerwedstrijd tussen Mannheim en FC Kaiserslautern 85 gewonden gevallen. De stadionspeaker deed nog tevergeefs een poging om de gemoederen tot bedaren te brengen.
8: Geht zurück auf eure Plätze. Jetzt haben wir die Bilder, die wir im Fußball nicht sehen wollen.
2: De Dolomina's hebben in verschillende steden opnieuw actie gevoerd. Op de fiets vragen ze aandacht voor de veiligheid van vrouwen in de nacht. Want die aandacht die zakt een beetje weg.
9: Merkten we ook wel dat het onderwerp weer een beetje in slaap sukkelde. Vandaar dat het eigenlijk landelijk is bepaald door de Dolomina's om er nieuw leven in te blazen.
2: Veel gemeenten hebben onveilige plekken aangepakt, maar nog niet genoeg, vinden de Dolomina's.
9: Gelukkig komen heel veel meiden gewoon veilig thuis, maar het is altijd met een stukje waakzaamheid. En ik hoop echt ooit dat er een toekomst komt dat we dat niet meer hoeven.
2: En Max Verstappen is de hele week al grieperig en hij start morgen slechts vanaf de zevende plek. Geen goed vooruitzicht dus. Voor de laatste keer een Formule 1 race tussen de duinen. En toch hopen zijn fans dat hij morgen Zandvoort op zijn naam zal schrijven.
10: Max Verstappen.
11: Ik denk dat hij misschien nog wel podium pakt.
10: Max.
12: Yeah, are you a fan of Max?
10: Ja. Max Verstappen.
11: Ja. En wat, als hij gaat winnen, wat ga je dan doen?
10: Heel hard schreeuwen.
2: Dit was Nieuws Vandaag in de media. Zo, zijn we allemaal weer even wakker. gaan we verder. Ja, het net sluit zich rond de felbekritiseerde FIFA-voorzitter Gianni Infantino. Steeds meer bonden en vertrouwelingen zeggen hun steun op. En vandaag was Infantino zelfs niet welkom bij een groot jeugdtoernooi op de Dominicaanse Republiek. Goedenavond, Edwin Schoon, onderzoeksjournalist en FIFA-watcher. Waarom was Infantino daar niet welkom?
13: Nou, ik denk dat je het moet zien als een volgende stap. Het net sluit zich langzaam rond hem. Dit was een oproep van de voorzitter van de Bond van Noord-Amerika. Midden-Amerika en de Cariben hoort daar ook bij. Om te zeggen, nou, uw aanwezigheid zal afleiden van waar het om gaat, namelijk het jeugdvoetbal. Dus blijf maar thuis. Dat was kort gezegd de boodschap. Maar onder die boodschap zit eigenlijk een hele brutale opmerking van een van de mensen die eigenlijk onder Infantino werkt van: kom maar even niet op ons feestje. Mm-hmm. Dus daar zit een hele duidelijke, openlijke afwijzing in. Dat is nog nooit vertoond op deze manier. Dus het is een heel duidelijk politiek signaal, ook naar de landen die twijfelen. Ja. Moeten we hem wel steunen, moeten we hem niet steunen?
2: Hij heeft er overigens niet naar geluisterd, hè? Hij ging gewoon.
13: Ja, hij ging gewoon, maar hij is wel weggebleven van belangrijke dingen. Hij is alleen op de foto gegaan met mensen van de bond. En hij heeft een Britse journalist te woord gestaan, maar eigenlijk alleen maar grappen gemaakt. En daarmee ook de kans gemist om de mensen die wereldwijd eigenlijk twijfelen aan zijn integriteit, om die nu eens van repliek te dienen. Die kans heeft hij laten lopen. Ja.
2: Nou, gisteren lekte er ook nog via The Guardian een plan uit dat de Europese bond UEFA en de CONCACAF uit Noord- en Midden-Amerika bezig zijn om een eigen nieuw voetbaltoernooi op poten te zetten. Dus buiten de FIFA om. Hoe serieus is dat?
13: Nou, ook dat kun je weer zien als een volgende stap van een aantal confederaties van verschillende continenten om duidelijk te maken aan Infantino: wij zijn autonoom, wij zijn niet van je afhankelijk. Als FIFA toernooien voor landen organiseert, kunnen wij dat ook. En juist omdat het niet alleen de UEFA is, maar Azië lijkt mee te doen, Noord-Amerika lijkt mee te doen, is het een serieus voorstel en een serieus signaal. We hebben FIFA niet nodig, we hebben jou niet nodig. Wij twijfelen aan je integriteit. Je hebt ons belazerd eigenlijk in straattaal. Dus met andere woorden, wij kunnen prima zelf een toernooi organiseren. En het saillant is dat het precies is tijdens de periode dat er normaal WK-kwalificatie gespeeld zou worden. Dus dat is ook een boodschap van: we hebben jullie WK niet meer nodig.
2: Mm-hmm, ja. Nou, jij zegt het net sluit zich. Hij zit in ieder geval in het nauw. Maar in hoeverre wankelt hij nou echt?
13: Ja, ik zie het steeds meer als een langzame val. Chroniek van de aangekondigde dood, zo je wilt. Maar elke keer wordt het weer iets lastiger voor hem. Je ziet ook de afgelopen week weer steeds meer landen die hun steun intrekken. Het moment komt eraan dat er een motie van wantrouwen gaat worden ingediend. Dat gaat niet lang meer duren, omdat dan zal blijken of hij 106 stemmen tegen hebt. Maar ik verwacht dat wel. En een belangrijk moment is 5 september, want dan is het eerste FIFA-toernooi weer, waar natuurlijk officieel nu een boycott voor is.
2: Ja, dat is WK Polen. WK-vrouwen in Polen.
13: 120,
2: en UEFA heeft gezegd: we gaan niet meedoen zolang Infantino er nog zit.
13: Klopt, en CONCACAF ook. En dat zijn toch 8 of 9 deelnemers aan het toernooi die dan niet zullen opdagen. Tot nu toe zwijgt iedereen wat gaat gebeuren. Het is heel spannend. Gaat volgende week meer duidelijk over worden. Ja.
2: Maar denk je dat ze inderdaad hun poot gaan stijf houden als Infantino niet opstapt?
13: Ja, ze hebben nu A, B en C gezegd. Dus ik verwacht dat ze even serieus genomen wil worden, dat ze hier ook mee doorgaan. Ja. Tenzij Infantino een duidelijke stap doet. En dat kan eigenlijk alleen nog maar aftreden zijn.
2: Ja. Moment. En tot slot, Edwin, ik begrijp dat jij in een WhatsApp-groep zit met allemaal internationale FIFA-watchers. Zijn die dan nu helemaal druk aan het berichten na die nieuwsberichten van vandaag en gisteren?
13: Ja, ik denk dat ze inmiddels thuis ruzie hebben, want deze hele zomer is het al niet rustig geweest.
2: Gaat het natuurlijk elke dag over.
13: Infantino. Er zijn er een paar iets stiller. Ik denk dat die nu eindelijk op vakantie zijn, maar nee, het gaat maar door en door. Als ik even niet kijk, mis je 143 berichten.
2: Oké, dat is ook een indicatie misschien.
13: Zeker.
2: Dankjewel voor je komst hier naar de studio. Edwin Schoon.

0: vrouwtje met niets tussen. Het is de week van de waarheid voor het kabinet om brede steun in de Kamer te vinden voor de Prinsjesdagplannen. En de man die over het geld gaat, minister van Financiën Eelco Heijnen, gaat daarbij een cruciale rol spelen. Maar gaat het Mr. No, zoals hij genoemd wordt, lukken om onder de streep een ja te kunnen zetten? Goedenavond, Esther Lammers, politiek redacteur van Trouw.
1: Goedenavond.
0: Ja, we hebben de eerste week van de begrotingsgesprekken van het kabinet net achter de rug. Maar opvallend was wel dat Heijnen niet bij die gesprekken aan tafel zat. Waarom was dat?
1: Ja, dat was wel een verrassende move op de eerste dag van de gesprekken. En het leidde ook direct tot allerlei speculaties. Was Heijnen ziek? Was hij op een zijspoor gezet? Pro-leider Jesse Klaver ging met opgetrokken wenkbrauwen vertellen dat hij het wel vreemd vond. Maar de volgende dag bleek al wat de reden was. Dat er dus een bewuste strategie van het kabinet achter zat. Er waren twee tafels geformeerd. Aan de ene tafel zat de top van het kabinet. En die was bezig en die ging een charme-offensief naar de oppositie doen. En praten over of ze steun voor de grote opgaven op stikstof, woningbouw, defensie van de oppositie konden krijgen. En aan de andere tafel, op het ministerie van Financiën, mocht Heijnen met diezelfde oppositie proberen akkoordjes of te kijken hoe hij steun van hun kon krijgen voor de miljoenennota.
0: Okay.
1: En dus het ene voor de middellange termijn, andere gewoon voor nu de begroting.
0: Ja, en dat is een slimme zet die ook een beetje uit de koker van Jesselgus komt, begrijp ik.
1: Nou ja, het is ook bij de formatie is gebleken dat uiteindelijk Heijnen het grootste deel van de financiële paragraaf van dit kabinet heeft gemaakt. En dat ze daar al pratend en discussierend toch niet uitkomen. Dus door Heijnen, de VVD'er puur sang, op deze klus te zetten met de opdracht dat je iets moet maken waar ook de andere twee partijen mee eens zijn. En waar die dan een meerderheid van de oppositie mee kan krijgen, is dat wel een slimme zet.
0: Ja.
1: Als iemand weet hoe hij oplossingen kan vinden voor financiële problemen, is dat de minister van Financiën.
0: Ja, en Heijnen zegt dan altijd dat oud-minister van Financiën Gerrit Zalm zijn grote voorbeeld is. Deed hij dat niet ook? Dat eerst een beetje de kat uit de boom kijken en dan die geitenpaadjes zoeken?
1: Ja, hij noemde dat het visnet ophalen. En Sam vertelde dat altijd met een brede lach. Dan nodigde hij de oppositiepartijen allemaal uit. En ging die heel vriendelijk koffie met ze drinken. En vroeg gewoon van wat eigenlijk hun wensen waren. En hij zegt aan het eind van die ronde wist ik precies wat ze echt wilden. En wat ze voor de bühne zeiden. En zo kon hij dan heel goed iedereen bespelen. Zonder dat hij zelfs de kaarten vrijgaf. Want dat irriteerde dan ook de oppositie, dat ze helemaal niet wisten wat het kabinet dan eigenlijk of wat Sam dan eigenlijk voornemens was. Ja. Nou, eind deze week hoorde je exact hetzelfde bij de oppositie. Ze hadden allemaal gesprekken gevoerd, maar geen idee waar het kabinet nou naartoe aan het
0: Maar Sam die deed dat dus met een grote glimlach op zijn gezicht. En Heijnen, die zit misschien wat anders in elkaar, of niet?
1: Die heeft andere humor, of niet? En is ook gewoon wat minder extravert. Sander hebben vast nog foto's van in de archieven zitten met een grote bulderende lach. Dus hij had meer, hij kon meer met zijn charme spelen.
0: Mm-hmm.
1: En dat heeft Heijnen toch iets minder.
0: Nee, ja, en dat zal hij misschien toch wel nodig hebben als hij straks zowel de linkse als de rechtse partijen tevreden moet gaan stellen. En nou wordt hij dus, het zei net al, vaak Mr. No genoemd, omdat hij strenge begrotingsdiscipline voorstaat. Maar kan die wel?
1: IJzeren Heijnen,
0: ja, is ook zo'n naam. Maar ja, kan die wel zo streng zijn?
1: Hoe bedoel je?
0: Nou, als hij straks, kan die wel de hand zo op de knip houden als hij straks toch ook die linkse en rechtse partijen allemaal tevreden moet stellen, die natuurlijk allemaal hun eigen boodschappenlijstje hebben.
1: Ja, maar daarom is dit ook een slimme zet. Want hij moet namens het kabinet nu zorgen dat die partijen over de brug komen en uiteindelijk de miljoenennota gaan steunen. Dus hij moet ze allemaal op een of andere manier wat plezieren.
0: Ja, nou en dat is natuurlijk balanceren op een wankel koord. En dat dan ook nog eens voor iemand voor wie dus eigenlijk twee dingen heilig zijn. De schatkist in de eerste plaats, maar ook zeker de VVD-belangen. Kan hij straks zijn eigen VVD-pet wel afzetten als dat nodig is?
1: Ja. Nou ja, dat is nu echt wel de grote vraag. Want als je ziet wat... ze zijn verplicht nu om 19 miljard te vinden voor defensie. Ik pak even iets terug, met permissie. Mm-hmm. Ze moeten de komende jaren 19 miljard vinden op de begroting om de hogere defensieuitgaven te bekostigen. Nou, daar hebben ze dus voor zorg en voor sociale uitkeringen hebben ze al zo'n 6,5 miljard per jaar nodig. Voor de vrijheidsbijdrage hebben ze de belastingen op arbeid verhoogd. Dat zijn enorme uitgaven die gedaan zijn, waarvan de oppositie zegt, ja, maar de vermogens worden niet aangepakt. Of de BTW op consumptie wordt niet aangepakt. Mm-hmm. Dus je pakt een kleine groep mensen om die vrijheid, de defensieuitgaven te bekostigen. Dat is gewoon niet eerlijk. Terwijl de VVD heel ideologisch momenteel bezig is met, kom niet aan ons vermogen. Mm-hmm. Maar ja, je kan het. Ja, er zijn niet zoveel opties als je naar de begroting kijkt. Je kunt de belastingen verhogen. Je kunt bezuinigen. Of je moet. Je kunt de belasting op arbeid verhogen. Je kunt de belasting op vermogen verhogen. Of je moet bezuinigen. Nou ja, tel maar uit. Dus heel veel variaties op het thema heeft hij niet. Dus ik denk dat hij gaat zoeken naar. Daarom noem ik het geitenpaardjes, naar mogelijkheden die zowel voor de VVD-achterban nog wel te verkopen zijn, maar wel een gebaar richting de oppositie.
0: Ja, en is het dan in die zoektocht naar geld ook een optie om bijvoorbeeld het coalitieakkoord open te breken?
1: Nou ja, ik denk, als je het dus hebt over die miljarden op de sociale zekerheid, dan weten we ook dat we in september allemaal te maken krijgen met stakingen. Mm-hmm. Dus die arbeidsonrust die gaat gewoon wel toenemen. En vervolgens willen ze met die sociale partners een akkoord krijgen over het hervormen van arbeidsongeschiktheidsuitkering en de werkloosheidsuitkering. Ja, zonder geld gaat dat natuurlijk niet lukken.
0: Nee.
1: En dat betekent alleen al dat het coalitieakkoord opengebroken moet worden.
0: Het klinkt als een hele ingewikkelde opgave. Er is weinig geld en weinig zetels, om het maar even zo samen te vatten. Nou heeft Heijnen natuurlijk wel ervaring met moeilijke begrotingsonderhandelingen. Vorig jaar bijvoorbeeld, bij de voorjaarsnota van het kabinet Schoof. Nou, toen kwamen alle fractievoorzitters uiteindelijk na een enorm lange marathonsessie naar buiten met allemaal cadeautjes voor de achterban. Waar Ilko Heijnen ook mee akkoord is gegaan. Kunnen we dat nu ook weer verwachten, denk je?
1: Nou ja, je ziet wel dat afgelopen week zag je jaar 21 een SGP. En die twee keer bij Heijnen langs gaan. En zij kwamen redelijk tevreden weer terug. Want nou, wij denken dat we er wel uit kunnen komen. Ja, op die manier kan je natuurlijk heel ver komen. Alleen bij links wordt dat dan toch weer wat ingewikkelder.
0: Want hij gaat natuurlijk liever over rechts. Maar ja, dus de hoop is misschien dat hij uiteindelijk ook daar nog wat concessies kan maken. Ligt de sleutel
1: ik denk
0: nu...
1: Ik denk dat uiteindelijk dus die concessies door de gezamenlijke coalitie gemaakt worden.
0: Ja.
1: Dus hij moet ook opties aandragen, denk ik, waar hij vervolgens mee teruggaat naar het kabinet en waar ze dan gezamenlijk een klap op geven.
0: En ligt de sleutel nu uiteindelijk inderdaad echt bij Ilko Heijnen de komende week? Heeft hij de regie?
1: Hij heeft wel de regie over de miljoenennota. Dat ben ik van overtuigd, ja.
0: Ja. Goed, dat wordt spannend. We blijven het volgen natuurlijk. Dank je wel voor nu, Esther Lammers, parlementair journalist van Trouw. Steeds meer schepen uit Aziatische landen nemen de route naar Europa via het Noordpoolgebied. Deze maand kondigde China aan een vaste lijndienst te openen over de noordelijke zeeroute.

0: Wiek, goedenavond, mevrouw Van Loon.
1: Goedenavond.
0: Ja, Willem Barents die probeerde in 1594 al een noordelijke doorvaart van Europa naar Azië te vinden. En we weten allemaal hoe dat is afgelopen. Hij raakte vastgevroren bij Nova Zembla. Kan dat nu niet meer gebeuren?
1: Ja, dat klopt. Hè. Willem Barents zou vandaag veel beter geïnformeerd vertrekken, want die moderne schepen die hebben satellietbeelden, ijsverwachtingen, begeleiding door Russische ijsbrekers. Maar hij zou nog steeds niet op een gegarandeerd aankomstdatum kunnen rekenen. Dus er zijn nog heel veel variabelen in het hele verhaal die het zeeijs smelt, maar de noordelijke zeeroute die is niet ijsvrij. Je hebt nog steeds drijfijs. Dat kan de vaarweg onverwacht afsluiten. Het kan schepen vertragen. Het kan je tot een omweg dwingen. En hulp in zo'n reusachtig gebied is vaak heel ver weg.
0: Ja, want wat gebeurt er dan als het inderdaad misgaat?
1: Ja, als het misgaat, dan heb je een hele zware logistieke crisis. Want langs die route heb je niet zoals bijvoorbeeld het Suezkanaal heel veel werven waar je een schip kan herstellen. Of havens waar je even op de doorvaart een tussenstop kan maken. Zelfs helikopters kunnen door de mist en de regen en het ijs vaak niet zo vlot vliegen. Dus dan zit je wel met een enorm probleem.
0: Ja, dus door de opwarming van de aarde is het wel toegankelijker geworden. Maar nog steeds is het een hele ingewikkelde, gevaarlijke route. Toch is er toenemende interesse vanuit China, Zuid-Korea, India kijkt er ook naar. Wat maakt het voor schepen dan zo interessant om via dat Arctische gebied te varen?
1: Ja, in theorie is het heel commercieel heel aantrekkelijk, zeker voor Aziatische landen, om maritiem transport via die noordelijke zeeroute te doen. Want je zou bijvoorbeeld vanuit Shanghai naar Rotterdam in plaats van 40 dagen maar 20 dagen onderweg zijn. Maar opnieuw, dat is de theorie. Als het weer tegenzit en je loopt vast in het ijs, zoals Willem Barents in der tijd, ja, dat is commercieel natuurlijk een drama. Want rederijen rekenen op betrouwbaarheid en just-in-time delivery. En als je dan een week of twee vastzit in het Russische ijs, ja, dan kom je voor zware financiële en commerciële problemen te staan.
0: Ja. Dan zou de politieke situatie misschien ook nog kunnen meespelen in een overweging over in welke route je gaat varen. In het Midden-Oosten is het natuurlijk onrustig, maar de Noordelijke Zeeroute die voert dus langs Rusland. En dat is misschien ook niet het meest stabiele land waar je nu langs wil varen. Levert dat risico's op?
1: Absoluut, het werd langs twee kanten. Langs de ene kant zie je dat de Aziatische landen voor alternatieven kijken. Specifiek omdat het nu niet zo goed gaat in het Midden-Oosten en omdat die routes onder druk komen te staan. Maar langs de andere kant, westerse landen, die hebben sinds 2022 en vaak ook sinds de annexatie van de Krim in 2014 sancties op Rusland. Dus het is gewoon geen optie voor westerse rederijen om met Rusland in zee te gaan langs die route.
0: Mm-hmm.
1: En in 2018 had de Deense rederij Maersk al een persbericht waarin zij zeiden van wij wensen deze route niet te volgen. Het is commercieel voor ons niet zo interessant en de ecologische gevolgen als er iets misgaat zijn voor ons ook niet te onderschatten. Dus er is het politieke aspect natuurlijk, je hebt het ecologische aspect, maar het commerciële weegt nog steeds het zwaarst door natuurlijk.
0: Ja. En Rusland zelf, want ik begrijp dat ze in het verleden niet zo heel erg happig waren op meer aanwezigheid van China in dat gebied, maar dat nu wel veranderd is.
1: Ja, het is heel dubbel. We merken dat China al langer interesse heeft in de noordelijke zeeroute, vooral als het gaat over het vervoer van olie en LNG vanuit het Russisch Arktisch gebied terug naar Rusland. Terug naar China. Maar dan zien we wel dat Rusland nu fondsen nodig heeft. Het geld dat vroeger ook vaker vanuit het Westen komt, is er op dit moment niet meer, omwille van de oorlog die Rusland voert tegen Oekraïne. Maar ze hebben natuurlijk wel geld nodig. En China wil die grondstoffen wel kopen aan een voordelige prijs die ze daarvoor konden. India trouwens ook. Dus er zit een verhouding die heel lastig is voor de beide landen. Langs de ene kant wil Rusland niet afhankelijk worden van China. Langs de andere kant hebben ze China wel nodig, nu de westerse partners meer en meer weggevallen zijn.
0: Ja. En hoe zit dat eigenlijk nu? Wie maken er nu dan vooral gebruik van? En zijn dat al veel schepen?
1: Nee. Vorig jaar zijn er een honderdtal schepen die de volledige doorvaart langs de hele noordelijke zeeroute hebben gedaan. In vergelijking langs het Suezkanaal waren het er vorig jaar meer dan 12.000. En dat in een jaar dat het geopolitiek toch heel lastig was, ook daar in de regio. En als je kijkt op wereldvlak, als het gaat om maritiem commercieel transport, maakt die noordelijke zeeroute op dit moment 0,2% van de wereldhandel uit, maritieme wereldhandel. Okay. Dus het is een hele marginale route. Ja. Maar vooral als het gaat rond LNG en olie, kan het een interessant alternatief zijn tijdens de zomermaanden voor de

0: routes via het Midden-Oosten.
1: Ja, nou, dat, is dus, dat zijn dan commerciële schepen, maar in theorie kunnen er natuurlijk ook gewoon marineschepen bijvoorbeeld van China via die route naar Europa komen.
0: In theorie zou dat kunnen. Daar, op dit moment is Rusland daar niet zo happig om. Ze hebben wel al een paar jaar tussen Rusland en China een overeenkomst tussen de kustwacht. Dus zij kunnen in theorie samen patrouilleren. Maar Rusland wil natuurlijk ook geen Chinese oorlogsschepen langs die route. In theorie kan het. Mm. Wat we ook zien deze zomer, meer dan de vorige jaren, is dat er gezamenlijke wetenschappelijke expedities zijn in het Noordpoolgebied tussen China en Rusland. Dus zij gaan dan samen bepaalde dingen onderzoeken. En je zou kunnen zeggen, misschien is het een wetenschappelijk onderzoek naar migratiepatroon van bepaalde vissoorten. Maar langs de andere kant, als je die data aan het ophalen bent, kan je natuurlijk ook wel andere gevoelige informatie in kaart brengen. Ja. Dus dat maakt het een beetje lastig. Ja. En langs de andere kant, eens je die noordelijke zeeroute door bent, dan zit je heel snel in het Noord-Atlantisch gebied. Dan kom je op NAVO-territorium. Dan zit je heel snel ook aan Groenland, aan Noord-Amerika. Dus vooral als het gaat over Noord-Amerikaanse veiligheid, is dat ook wel een zorg.
1: En verwacht u nou dat die noordelijke zeeroute ooit echt een serieus alternatief kan worden voor de route van Azië naar Europa?
0: Het zal een niche-route blijven, maar als het gaat om LNG en olie bijvoorbeeld, kan het op termijn wel belangrijker worden. We zien ook dat China meer en meer investeert, dat ze nu die seizoensgebonden lijndienst willen meer operationeel willen maken, meer schepen daar willen hebben. We merken de aandacht van Zuid-Korea en India ook. Dus het zal niet van 0,2% naar 20% gaan in 10 jaar tijd of zo. Maar het merkt wel dat er meer en meer landen interesse in zien om op korte termijn meer te doen in het gebied.
1: Ja. Oké, dank u wel, Karen van Loon, onderzoeker bij Klingendaal, over dus die vaarroute door het Noordpoolgebied.

0: won't back down.
1: Johnny Cash, I won't back down. De Mustang, en dan heb ik het over het paard, niet de auto, is het symbool van de Amerikaanse vrijheid en onafhankelijkheid. Er leven ongeveer 73.000 van deze wilde paarden in het westen van de Verenigde Staten. En ze hebben weliswaar een beschermde status, maar volgens onderzoek van de New York Times worden de paarden door de regering Trump massaal en illegaal naar de slacht gebracht. Vicky Korstiaanse traint Mustangs op haar eigen ranch in België en is helemaal gek op dat ras. Goedenavond.
2: Goedenavond.
1: Wat is er zo geweldig aan die Mustangs?
2: Wel, het zijn paarden die echt in het wild hebben geleefd in Amerika. En het fijne daaraan is dat ze, wanneer je met ze samenwerkt, dat ze echt heel puur zijn, heel gevoelig. En eigenlijk een heel mooie spiegel zijn voor de mens.
1: Wat bedoelt u daarmee?
2: Je kan eigenlijk echt een heel mooie, diepe band uitbouwen met een Mustang. Maar ze zijn ook heel eerlijk. Dus als je communicatie naar hen toe niet correct is of te streng of te soft kan ook, dan gaan ze dat direct teruggeven naar jou toe. En dan gaan ze direct duidelijk weergeven waar je de fout hebt gemaakt.
1: Ze kan goed communiceren. Dus ze zijn ook goed te trainen, denk ik dan.
2: Ja, eigenlijk wel. Ik train paarden voor mijn beroep. En als ik dan moet kiezen tussen een gedomesticeerd paard of een wilde Mustang, dan kies ik toch elke keer opnieuw voor de wilde Mustang.
1: Oké. En deze Mustangs die zijn dus onlosmakelijk ook verbonden met de geschiedenis van Amerika. Want hoe zijn ze daar ooit terechtgekomen?
2: Wel, de Europeanen die naar Amerika zijn gereisd, hebben paarden meegenomen op hun schepen. En eigenlijk hebben ze daar een heel deel van hun paarden achtergelaten. Dat in combinatie met de paarden die de boeren hebben losgelaten, daar is het eigenlijk het Mustangras uit voortgegroeid.
1: Dus is een iconisch paard eigenlijk in Amerika. En nu is er dus het bericht dat de Amerikaanse overheid bezig is deze paarden te vangen en af te voeren. Waarom doen ze dat?
2: Wel, dus de Mustangs zijn er altijd geweest en ze zijn altijd eigenlijk, ze hebben altijd roundups gedaan, dat is wanneer ze vangen. Maar omdat de mensen eigenlijk, ons aantal wordt ook groter, dus wij nemen eigenlijk meer en meer grond af van de wilde dieren overal ter wereld. En dus de Mustangs hebben ook minder plaats om te leven, waardoor dat ze meer roundups moeten doen, omdat er gewoon te weinig plaats is en te veel Mustangs.
1: Ja. En dan zitten er nu 58.000 gevangen Mustangs in de opvang. Dat kost de overheid heel veel geld, $100 miljoen per jaar. Wat gebeurt er met die paarden?
2: Wel, als ze gevangen worden, dan worden ze naar holdings gebracht. En die holdings gaan ze een beetje uitsorteren naar geslacht toe. En ze gaan ze ook vriesmerken om te weten welke Mustang wie is. En dan gaan ze eigenlijk kijken, diegenen die gezond zijn, die gaan voor adoptie komen. En diegenen die dat mankementen hebben of problemen hebben of te oud zijn bijvoorbeeld, die gaan ze in eerste instantie naar een naar verblijven zoeken waar dat de Mustangs gewoon oud kunnen worden. Dan worden ze niet terug vrijgelaten in het wild, maar dan worden ze eigenlijk op hele grote hectare grond van Amerikanen vrijgelaten. Dat is wel met een hek, maar dan mogen ze daar eigenlijk oud worden.
1: Ja. Dus dat klinkt als een diervriendelijke oplossing, maar tegelijkertijd is er dus nu dat bericht volgens de New York Times dat er op grote schaal Mustangs geslacht worden, wat in Amerika wettelijk verboden is. Dat gebeurt dan via een omweg. Hoe gaat dat?
2: Het feit dat, als ik het artikel had gelezen, dan zou het zijn omdat sinds Trump president is, maar daar zijn eigenlijk geen bewijzen van. Dus er zijn geen bewijzen dat Trump eigenlijk wetten heeft veranderd of heeft aangepast. Wat wel zo is, is dat een Mustang is ter adoptie, ofwel wordt een Mustang sales authority. En dat wordt eigenlijk, als een Mustang drie evenementen heeft gehad en niet geadopteerd is, dan krijgt hij de sticker sale authority en dan is die voor verkoop vatbaar.
1: Dan mag die verkocht worden.
2: klopt. En dan de persoon die koopt, krijgt eigenlijk direct de titel van de Mustang mee. Dat is eigenlijk het eigendomspapier. En dan is het eigenlijk hetzelfde als hier in Europa ook zo is. De eigenaar mag er dan mee doen wat hij wil eigenlijk.
1: Dus ook verkopen aan slachthuizen?
2: Verkopen aan slachthuizen is voor de eerste koper verboden. Maar bijvoorbeeld als de eerste koper die verkoopt aan een andere particulier, dan kan die andere particulier, heeft geen document moeten ondertekenen daarvoor, dus dan zou die in principe wel naar de slacht kunnen gaan.
1: Dus via een tussenpersoon.
2: Ja.
1: En dit schijnt op grote schaal te gebeuren, volgens dus de New York Times. En je zou dan zeggen, zo'n belangrijk nationaal symbool, die Amerikaanse Mustang, naar de slacht, dat gaat natuurlijk heel veel emoties losmaken in Amerika. Is dat ook zo? Is er veel verontwaardiging?
2: Ik heb een aantal van mijn bronnen aangesproken en eigenlijk waren zij niet echt op het artikel wel. Dus ik werk veel samen met Forever Branded. Dat is een dame die daar ook voor de Mustang Heritage Foundation heeft gewerkt. Zij verschiet niet van het artikel, maar ze zegt er is eigenlijk, het is eigenlijk niet bewezen en zij maken zich daar niet echt zorgen over, want zij zien wel heel veel succesverhalen en zij doen ook heel veel evenementen met heel veel succesvolle adopties die daar wel oprecht gebeuren en ook met grote aantallen oprecht gebeuren.
1: Ja, maar zijn er nu ook Amerikanen die in actie komen of zich hard maken voor die Mustang of andere projecten opzetten om ze op een diervriendelijke manier te laten leven?
2: Er zijn een aantal Europese projecten opgestart rond Mustangs. Dus bijvoorbeeld die American Mustang Germany is een Duits project waar wij ook veel mee samenwerken. En zij halen toch wel tot een 300-tal Mustangs per jaar over naar Europa.
1: Oké, dus ze komen naar Europa toe.
2: Ja, klopt. En hier, ik denk dat in de Amerikaanse markt een beetje verzadigd geraakt van Mustangs. Er zijn er ook heel veel en niet alle Amerikanen staan positief tegenover het wilde paard, want ja, de taxpayer betaalt er ook voor natuurlijk. Dus niet iedereen staat er even positief daar tegenover. Terwijl hier in Europa is het de droom van elke ruiter om een echte Amerikaanse Mustang te hebben, denk ik.
1: Ja, en gaat u er zelf ook meer laten overkomen dan? Want ik denk dat ze nu niet zo heel duur zijn waarschijnlijk.
2: De prijs is niet veranderd voor de Mustangs. Dus de prijs voor adoptie is altijd $25 geweest.
1: Dat is heel weinig.
2: Ja, dat is inderdaad heel weinig. En Sale Authority Mustangs zijn $125. Dus dat is ook heel weinig.
1: Ja.
2: Dus die prijzen zijn niet veranderd.
1: Maar gaat u dat dan ook doen, inderdaad?
2: Ik heb er zelf 3. En mijn partner gaat er niet blij van worden als ik er meer ga overbrengen. Want de vlucht kost heel veel geld. Dus de vlucht kost €10.000 om een wilde Mustang naar hier te halen.
1: Oké, maar er zijn dus genoeg Europeanen wel ook geïnteresseerd. Alleen denk ik dan ook van ja, zoveel land is er toch hier ook niet. Hier zitten we ook met een beperkte hoeveelheid ruimte.
2: Ja, klopt. Maar elke persoon die een Mustang kan adopteren of een thuis wilt geven, is er eentje meer gered.
1: Goed. Ik dank u wel, Vicky Korstiaanse, liefhebber en trainer dus van die hele mooie paarden, de Mustangs.

0: B.B. King met Ain't Nobody Home. Ja, in het jaar dat het oog 50 is geworden, stappen we zo af en toe in een virtuele tijdmachine en gaan we terug naar belangrijke nieuwsgebeurtenissen van 1976. Toen bijvoorbeeld dammer Harm Wiersma op 25 augustus zijn eerste wereldtitel won en in het hoofdkantoor van Elsevier in Amsterdam de oppermachtige Russen versloeg. Goedenavond, meneer Wiersma.
1: Hallo. Ja.
0: Denkt u nog wel eens terug aan die eerste wereldtitel?
1: Nou, niet zoveel. Dat komt omdat we natuurlijk een dynamische tijd hebben. En als ik nou maar één keer kampioen was geworden, ik ben natuurlijk diverse keren kampioen geworden. En het is alleen wel zo, we zitten in Friesland en ze zeggen ook wel bij ons in Friesland, de tijd houdt geen schoft. En dat is zoiets van, de tijd houdt geen pauze.
0: Ja.
1: Voor je het weet, ben je alweer een paar jaartjes ouder. En dat is inmiddels zover. Hè?
0: Ja, maar het was wel toen in 1976 de eerste. Dat is toch een bijzonder moment.
1: Zeker.
0: En daar zal toch wel een bepaald gevoel bij plaatsgevonden hebben. Het was ook een interessante tijd.
1: Ja, vond ik wel. Het was toch ook een tijd van mensen. Allerlei andere ideeën. En er is natuurlijk een bepaald moment is dat iedereen groeit op in Turkije in zijn eigen tijd. Maar ik vond het toch een interessante tijd ook wat betreft muziek. Ik was ook een liefhebber van muziek uit de jaren 70. En ook vooral doordat mensen meer vrijheid kregen. Dat idee, dat werd in ieder geval, dat kregen we. En dat was toch interessant.
0: Ja, en het was ook de tijd dat de Russen in het Damme oppermachtig waren. En u kreeg het dus voor elkaar om die te verslaan. Hoe heeft u dat gedaan?
1: Als je op een bepaald moment natuurlijk ervoor gekozen hebt om van je hobby je beroep te maken. En uiteindelijk ook, omdat ik al op vrij jonge leeftijd, op mijn 12e was ik jeugdkampioen van Nederland. Op mijn 13e was ik al, werd ik al 4e bij de senioren. Dus dan zit je eigenlijk helemaal in het ritme. Mm-hmm. En uiteindelijk, om beter te worden, moet je ook veel trainen. En er waren nog niet zulke programma's en computers en mogelijkheden wat we nu hebben. Maar goed, je moest heel veel zelf doen. Maar goed, als je daar dan veel tijd in stopt, dan word je sterker. En dan,
0: hoe deed u dat dan? Ging u dan bijvoorbeeld wedstrijden van de tegenstanders analyseren of zo?
1: Ja, uitgebreid analyseren. En dan is een mooi sport, mooi spel. Maar het is enorm tijdrovend omdat er zoveel mogelijkheden zijn.
0: Ja.
1: Dat onderschatten mensen, maar het is zo dat, ik heb onlangs een database aangeschaft met 750.000 partijen. En dat zijn echt niet alle partijen die gespeeld zijn, maar er zijn er zeker wel een bepaald percentage wat interessant is en wat je eigenlijk zou moeten kennen.
0: Maar dat vind ik wel interessant. Waarom heeft u die gekocht? Gaat u daar dan ook een beetje in zoeken en af en toe een partij erbij pakken om nog eens terug te kijken?
1: Ja, omdat het zoeken gaat dan makkelijker. Als ik ook bij training moet ik soms terugzoeken naar partijen en zo. En dan kan ik nu met behulp van het programma kan ik het wat makkelijker vinden.
0: En zit daar dan ook bijvoorbeeld die partij tussen uit 1976? Die
1: zeker,
0: je zelf
1: zit er allemaal in. Ja. Ja, ook al partijen van 150 jaar geleden zelfs al.
0: Ah ja, interessant.
1: Ja.
0: Nou zag ik in een oude reportage uit die tijd ook dat u zich ook op die wedstrijden dus niet alleen door te analyseren en te denken voorbereiden, maar ook lichamelijk, door te hardlopen bijvoorbeeld.
1: Ja.
0: Ga je daar ook beter van denken?
1: Ja, nou ja, goed. Mijn hobby was, was een van de, was een vechtsport. Maar dat was niet omdat ik een vechtersbaas ben, maar omdat ik weet dat als je dat goed wil doen, moet je gewoon een goede conditie hebben. En daar was ook lopen en fitness was er allemaal een onderdeel van.
0: Ja, en we hadden het net over de Russen. Het waren toen de hoogtijdagen ook van de Koude Oorlog. En dat voelde toch een beetje als de Russen tegen de rest van de wereld. Wat merkte u daarvan achter het dambord?
1: Nou, ik hoef maar even terug te gaan naar toen ik in 1967 ook in het Nederlands team van de senioren zat met de eerste wedstrijd in Moskou. Nou ja, dat was natuurlijk toch wel, dat is wel een heel bijzondere ervaring. En dat was inderdaad de sterkste twee landen op dat moment. Die speelden tegen elkaar.
0: Ja.
1: Alleen ja, we redden het niet. De Russen waren toch wel sterker.
0: Ja, en u schetste net van wij leefden hier in een periode van vrijheid, blijheid. En dat was voor hun natuurlijk wel anders. Maar zat er ook een soort, voelde u dat ook tijdens die wedstrijden, dat het in die zin ook een beetje gepolitiseerd was? Ik bedoel, dat er dus ook extra druk misschien op lag om te winnen?
1: Nou, dat viel wel wat mee. Maar goed, het was toch voor de tegenstanders in die tijd was dat toch wel, die hadden echt wel dat ze ook in de gaten werden gehouden. Die mochten niet zoveel. Maar goed, buiten de wedstrijden om, hadden we gewoon vriendschappelijke contacten. En we hadden gewoon meer contact met elkaar dan men wist.
0: Ja. En wie waren dat, die opponenten?
1: Destijds waren dat Koeperman, Andreyko, Tseguljev, Gandwarg. En dat waren dus een aantal, een aantal zijn overleden, maar een aantal die leven nog. Hè. En zijn natuurlijk nieuwe toppers zijn erbij gekomen later. En we hebben verder ook dat in Nederland natuurlijk ook na mij en na Zijbrand zijn er ook andere goede spelers gekomen, zoals onder andere Jan Groenendijk, die op dit moment wereldkampioen is.
0: Ja, dat is wel in tegenstelling tot uw eigen naam en Ton Sijbrands bijvoorbeeld, en ook later Jannes van der Wal. Dat is die Jan Groenendijk is denk ik een naam die de meeste Nederlanders nu niet kennen.
1: Nee, maar dat komt ook omdat er tegenwoordig minder publiciteit aan dammen gegeven wordt. Ja, en als je minder in de kranten komt en op tv, dan weten de mensen dat ook minder.
0: Ja, hoe komt dat, denkt u?
1: Nou, dat zijn de keuzes die ze maken bij de mainstream media. Ik ben het daar niet mee eens, maar ja, je doet er weinig aan.
0: Ja. Nou ja, dammen is, als ik erover nadenk, het is natuurlijk nooit echt een super flitsende sport geweest. Maar kennelijk vonden mensen het vroeger toch wel leuk om naar te kijken.
1: Er is genoeg, als je je even er iets in verdiept, dan is er zo ongelooflijk veel te vertellen wat interessant is. Alleen ja, goed, de mensen moeten er wel wat moeite voor doen.
0: Ja, en de Russen, die toen natuurlijk steeds tegenstanders waren, die zijn er nu niet meer, die mogen niet meer meedoen. Wat doet dat met het spel?
1: Nou, dat is ik vind dat een buitengewoon slechte zaak. Kijk, onlangs heeft de IOC aangegeven dat de Russen ook weer mee mogen doen in allerlei sportwedstrijden. Nou ja, en ik hoop ook dat dat navolging krijgt in de damwereld. Want ja, goed, toch als Russen meedoen, is er toch meer strijd. En want anders is het op dit moment vooral dat de strijd soms gaat tussen de Nederlanders. Nou ja, en dat
0: je mist gewoon een hele club, hele goede spelers.
1: Zoiets, wat ik zelf dan wel eens noem, zou hetzelfde zijn als judo en Japan mag niet meedoen. Ja. Nou ja, dat is natuurlijk ook belachelijk.
0: En meneer Wiersma, tot slot, dit programma begon dus in het jaar dat u voor het eerst wereldkampioen werd, 50 jaar geleden. Nou is het oger nog elke dag. Speelt u ook nog elke dag een potje dammen?
1: Ik? Ja, nou, ik ben zo. Op dit moment zijn wedstrijden in Praag. Nou, ik heb toevallig ook iemand die zit erbij die ik train. Dus ik volg dat op de voet.
0: U volgt het, maar u speelt zelf niet meer?
1: Ik speel nog voor een Friese club.
0: Ja.
1: Voor een club in Friesland. En dan gaan we ook weer meedoen om de Nederlandse clubtitel.
0: Goed. Goed om te horen. En dank voor dit gesprek, oud-wereldkampioen damme Harm Wiersma. Ja,
1: graag gedaan. Ja.
0: Dit was Met het oog op morgen. Morgen zijn we er uiteraard weer. Dan zit hier Koen Verbraak. En straks gaat hier op deze zender de ongelooflijke radio verder. Een fijne nacht.
2: Was ik nog te zeggen hätte, dauert een sigarette.

0: NPO Radio 1. Max.
1: Het beste kun je bij leven en welzijn nog een hele hoop dingen regelen. Ik zit ook steeds te knikken als iemand dat al zegt. Maar ik denk bij mezelf, ja, dat hebben we ook niet goed geregeld.
0: Villa VDB met Jurgen van den Berg.
2: En als je dan toch wilt creëren, word dan banketbakker. Want dan kan je elke dag de prachtigste creaties maken.
3: Ik kan me nog wel goed herinneren dat ik ooit 19 miljard over had kunnen maken naar een willekeurige rekening.
1: Natuurlijk, ja, een goed doel, zoiets.
3: Nou, goed doel was een goede suggestie geweest. Het is goed dat je niet in de kamer zat.
4: Maar stel dat u op een gegeven moment 60 bent. En dan denkt u.
1: Ik ben 61, meneer Schudden.
4: Oh, pardon.
0: Maandag tot en met donderdag om 2 uur.
5: NPO Radio 1.
0: Wie luistert, weet meer.
6: Ster. Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
7: Hallo, wij zijn Tenzing Travel en we verzorgen de meest onvergetelijke reizen op maat. Reis naar Japan, Argentinië, Canada, Nieuw-Zeeland of een van onze andere bestemmingen. Laat je adviseren door onze reisspecialisten op tenzingtravel.nl.
8: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
7: Start jouw rondreis bij de reisspecialisten van Tenzing Travel.
8: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
9: Ja, stop. Dit stuk.
10: Dit moment. Luister, ik zat met kippenvel in de zaal. Oh, Mahler.
11: Elke keer bijzonder. Het Koninklijk Concertgebouw Orkest. Klassiek van wereldklasse. Bestel nu kaarten voor onze concerten op 2, 3 en 4 oktober in de Ziggo Dome.
12: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Bestel op Nelemann.org en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann, biologische wijn voor een mooiere wereld.
13: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
14: Leren mediteren? Zen.nl.
13: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
15: Leren mediteren? Zen.nl.
0: NPO Radio.
5: Radio Gelderland. Het nieuws van 12 uur.
16: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Canada gaat importheffingen opleggen voor een aantal producten uit de Verenigde Staten. De maatregel is een reactie op de Amerikaanse importheffingen van 50% op bepaalde producten uit Canada. De afgelopen dagen waren er gesprekken over een handelsakkoord, maar die zijn vastgelopen. Beide landen beschuldigen elkaar van het op het laatste moment eisen van veranderingen. De Canadese premier Carney heeft steunmaatregelen aangekondigd voor sectoren die worden getroffen door de Amerikaanse heffingen. Twee ambtenaren van de gemeente Rotterdam zijn op staande voet ontslagen omdat ze zich lieten omkopen bij bouwprojecten. De maatregel volgde op een langlopend onderzoek door het OM. Eind 2023 schreef NRC over fraude bij de aanbestedingen in Rotterdam. Bedrijven zouden giften aan ambtenaren hebben gedaan in ruil voor gemeentelijke opdrachten. Volgens burgemeester Schouten bleek uit het onderzoek van het OM dat de gedragingen substantieel ernstiger waren dan de gemeente zelf had vastgesteld. In totaal zijn er 11 verdachten uit het onderzoek gekomen. Een wandelaar die afgelopen middag langs de Maas bij Venlo liep, heeft een dode vrouw gevonden. De politie houdt er rekening mee dat de vrouw door een misdrijf om het leven is gekomen. Haar identiteit is nog niet bekendgemaakt. De politie is op zoek naar wandelaars die iets hebben gezien bij de Maas in Venlo. In de Eredivisie heeft PEC Zwolle gewonnen van SC Heerenveen. Het werd 2-0. Bij FC Utrecht tegen Sparta Rotterdam werd er afgelopen avond ook meerdere keren gescoord, maar daar werd het een 3-3 gelijkspel. AZ staat na een winst 2-0 winst op Fortuna Sittard, bovenaan in de Eredivisie. De club uit Alkmaar heeft 3 uit de 3 wedstrijden gewonnen en staat dus nu bovenaan. Het weer: in het noorden komt nog een buitje voor, verder is het droog. Ook vannacht, en het koelt af naar een graad of 12. Komende dag opnieuw in het noorden kans op een bui. Verder droog en vrij zonnig. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: De Nacht van Gelderland.

0: Deze zomer trek je iedere werkdag door Gelderland. Frank Oosterwegel en Esther Stegeman nemen je mee langs verrassende routes, bijzondere plekken en inspirerende verhalen.
1: De komende 4 weken gaan we dwars door de provincie Gelderland heen fietsen. 20 mooie routes en vandaag starten we in de B-tour.
0: Kijk naar Rondje Gelderland.
1: Ja. Dit is het moment.
2: Dit is de mooiste tijd van het jaar.
1: Is dat zo?
2: Ja, vind ik wel. Ja.
0: Iedere werkdag op TV Gelderland. Heb je

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 1 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Canada gaat importheffingen opleggen voor een aantal producten uit de Verenigde Staten. De maatregel is een reactie op de Amerikaanse importheffingen van 50% die zijn ingevoerd op bepaalde producten uit Canada. De afgelopen dagen waren er gesprekken over een handelsakkoord, maar die zijn vastgelopen. Beide landen beschuldigen elkaar van het op het laatste moment eisen van veranderingen. Bij een ernstig ongeluk in het noordoosten van Engeland zijn 7 mensen overleden. De slachtoffers zijn 2 politieagenten en 5 tieners, melden Britse media. Er ging een politieachtervolging aan vooraf. Een politiewagen volgde een verdacht voertuig, maar toen die tegen het verkeer in begon te rijden, werd die achtervolging gestaakt. De spookrijdende auto botste vervolgens op een andere politiewagen. Alle inzittenden van beide voertuigen overleden ter plekke. 2 ambtenaren van de gemeente Rotterdam zijn op staande voet ontslagen omdat ze zich lieten omkopen bij bouwprojecten. De maatregel volgde op een langlopend onderzoek door het Openbaar Ministerie. Eind 2023 schreef NRC over fraude bij aanbestedingen in Rotterdam. Bedrijven zouden giften aan ambtenaren hebben gedaan in ruil voor gemeentelijke opdrachten. Volgens burgemeester Schouten bleek uit het onderzoek van het OM dat de gedragingen substantieel ernstiger waren dan dat de gemeente zelf had vastgesteld. In totaal zijn er 11 verdachten uit het onderzoek gekomen. Op het EK volleybal hebben de Nederlandse vrouwen hun eerste wedstrijd gewonnen. In Baku ging het tegen Roemenië moeizaam, maar uiteindelijk won het jonge team van Oranje in 5 sets. De volgende wedstrijd in de poolfase is maandag tegen Portugal. Het weer. In het noorden komt er nog een buitje voor. Verder is het droog, ook vannacht. Het koelt af naar een graad of 12. Komende dag opnieuw in het noorden kans op een bui. Verder blijft het droog en vrij zonnig. En het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

0: En ik wens u nog een fijne avond.
1: En thuis, bedankt voor het kijken.
2: Dank voor het kijken.
3: Heb je je favoriete programma gemist? Of wil je een uitzending terugkijken? Via Uitzending Gemist van Omroep Gelderland vind je alle tv-programma's terug. En kun je terugkijken waar en wanneer jij wilt. Dus ook gewoon op je mobiel of tablet. Ga naar gld.nl/gemist. En ga er maar eens lekker voor zitten. Veel kijkplezier.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 2 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij een Israëlische aanval in de buurt van de Syrische hoofdstad Damascus zijn meerdere mensen gewond geraakt. Volgens het Israëlische leger was het doelwit een terrorist. Hij zou zich in de laatste fase hebben bevonden van de voorbereiding van een aanslag. Syrië veroordeelt de aanval en noemt het een schending van het internationaal recht. Het is de tweede aanval van Israël in Syrië deze week. Dinsdag voerde Israël luchtaanvallen uit op een militaire basis in het noordwesten van Syrië. In Venlo is een dode vrouw gevonden langs de Maas. Een wandelaar vond het lichaam afgelopen middag in de bosjes van een wandelgebied. De politie houdt er sterk rekening mee dat de vrouw door een misdrijf om het leven is gekomen. Over haar identiteit is niets bekendgemaakt. De politie wil graag mensen spreken die rond 3 uur afgelopen middag iets hebben gezien langs de Maas in Venlo. Canada gaat importheffingen opleggen voor een aantal producten uit de Verenigde Staten. De maatregel is een reactie op de Amerikaanse importheffingen van 50% die zijn opgelegd. De afgelopen dagen waren er gesprekken over